Goeienacht. Madonna is bezig met haar optreden in de Avas Live in Amsterdam. Ze begon bijna een uur later, pas tegen 2:30. Het optreden maakt deel uit van het World Pride Music Festival. Madonna verraste de Nederlandse fans afgelopen week al met haar komst. Ze plaatste een bericht op social media waarin ze in het Nederlands zegt: ik heb iets waarover ik wil praten. In de Avas Live is ook een onverwachts gastoptreden van Kylie Minogue. Bij een crash met een toeristenvliegtuig in Peru zijn 13 mensen omgekomen, maar geen Nederlanders. Naast de 2 piloten waren 11 toeristen aan boord uit Duitsland, Spanje en Italië. Na de crash vloog het toestel in brand. Het vliegtuig stortte neer op een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn oude tekeningen in het landschap in het zuidwesten van Peru. Ze trekken jaarlijks 100.000 bezoekers. Op Texel heeft afgelopen avond korte tijd brand gewoed op een camping.

0: Domino's met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Zangeres Madonna heeft opgetreden in de AFAS Live in Amsterdam. Ze begon bijna een uur later, pas tegen 2:30. Het optreden maakte deel uit van het World Pride Music Festival. Ze trad ongeveer 1/2 uur op en er was ook een onverwacht gastoptreden van Kylie Minogue. Madonna had haar optreden al via Instagram aangekondigd en speelde vooral nummers van haar nieuwste album Confessions on a Dance Floor 2. De organisatie van Pride Amsterdam kijkt tevreden terug op de Canal Parade. Aan de botenparade door de grachten deden 80 schepen mee. Winnaar was de boot waarop de presidenten Trump en Poetin te zien waren als kussenstel in Delfsblauw. Langs de kant was het druk, maar er zijn nog geen cijfers over het aantal bezoekers. In Peru zijn 11 Europese toeristen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Ze komen uit Duitsland, Spanje en Italië. Ook de 2 piloten hebben het niet overleefd. Nadat het toestel was neergestort, vloog het in brand. Het vliegtuig maakte een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn oude tekeningen in het Peruaanse landschap die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekken. De oorzaak van de crash is niet bekend. En in de duinen op Texel heeft afgelopen avond korte tijd brand gewoed op een camping. Na de ontploffing van een gasfles ging een tent in vlammen op. Het vuur sloeg over naar de duinen, maar toegesnelde campinggasten begonnen meteen te blussen met emmers water. Vanwege de droogte was de brandweer snel met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur helemaal uit te krijgen. Bij de brand op Texel raakte niemand gewond. Het weer dan van Weer Online. Het is een frisse nacht met minima van 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Overdag volop zon en door de oostenwind wordt het warm. Van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen.
1: Bij een schietpartij bij een fastfoodrestaurant in de Amerikaanse staat Idaho zijn meerdere slachtoffers gevallen. Maar hoeveel precies is nog onduidelijk. Het lijkt erop dat er zeker 3 doden zijn en 2 gewonden. Ook de schutter zou zijn omgekomen. De schietpartij was in Twin Falls, maar de aanleiding is nog niet bekend. Het fastfoodrestaurant was nog maar net een week open. In het toeristenvliegtuig dat in Peru is neergestort zaten geen Nederlanders. Alle 13 inzittenden zijn om het leven gekomen. Naast de 2 piloten zaten in het toestel toeristen uit Duitsland, Italië en Spanje, melden Peruaanse media. Het vliegtuig stortte neer op een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn duizenden jaren oude tekeningen in het landschap die jaarlijks 100.000 bezoekers trekken. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zeker 7 doden gevallen. Het gebeurde 2 dagen nadat Hamas ermee akkoord was gegaan om de wapens in te leveren en dat Israël zich terugtrekt uit Gaza. Volgens het Israëlische leger waren meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas doelwit. 1 daarvan zou naast een ziekenhuis liggen dat Hamas gebruikt als schuilplaats. En zangeres Madonna heeft opgetreden in de AFAS Live in Amsterdam. Ze begon bijna een uur later, pas tegen 2:30. Het optreden maakte deel uit van het World Pride Music Festival. Ze trad ongeveer 1:30 op en er was ook een onverwacht gastoptreden van Kylie Minogue. Madonna had haar komst al via Instagram aangekondigd en speelde vooral nummers van haar nieuwste album, Confessions on the Dance Floor 2. Het weer dan, van weer online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. In Peru is een toeristenvliegtuig neergestort en daarbij zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. Naast de twee piloten zijn er toeristen uit Duitsland, Spanje en Italië. Ze maakten een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat is een toeristische attractie van duizenden jaren oude tekeningen in het Peruaanse woestijnlandschap. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen en 21 mensen gewond geraakt. Een vrouw bracht een zelfgemaakte bom naar binnen, maar werd tegengehouden waarna de bom ontplofte. Mogelijk wilde ze een aanslag plegen, want in het restaurant zou een hoge Russische militair zitten die zijn verjaardag vierde. In de duinen op Texel heeft gisteravond korte tijd brand gewoed op een camping. Na de ontploffing van een gasfles ging een tent in vlammen op. Het vuur sloeg over naar de duinen, maar campinggasten begonnen meteen te blussen met emmers water. De brandweer was er snel bij om het vuur helemaal uit te krijgen. Er raakte niemand gewond. Zangeres Madonna heeft vannacht opgetreden in de AFAS Live in Amsterdam. Het optreden maakte deel uit van het World Pride Music Festival. En ze had haar komst al via Instagram aangekondigd. Madonna trad ongeveer een half uur op en nam ze ook een onverwacht gastoptreden van Kylie Minogue. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Müller-milk, the moo you can't resist.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
9: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia van Jumbo.
14: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung

0: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elke maand.

0: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: En een hele goede morgen. Het Q-Music Nieuws van 7 uur krijg je van Frans van der Beek.
2: Goedemorgen. In Peru zijn 13 mensen om het leven gekomen toen een vliegtuigje dat een toeristische trip maakte neerstortte. In het toestel zaten naast 2 bemanningsleden 11 vakantiegangers. Allemaal uit Europa, maar niet uit Nederland. De groep maakte een excursie naar de Nazca-lijnen. De mysterieuze lijn in het landschap van Peru. Amerika stond al klaar om Iran aan te vallen, maar president Trump heeft de operatie afgeblazen. Een aantal landen zou gevraagd hebben de aanvallen uit te stellen en te wachten op een akkoord over de Straat van Hormuz en de atoomplannen van Iran. Of er als schot in een akkoord zit, vertelde Trump er niet bij. Er waren vannacht 2 branden in de buurt van Os en de politie zoekt uit of ze iets met elkaar te maken hebben. De eerste brand was in Os zelf. Daar stonden een veegwagen en een borstelmachine in brand, meldt Omroep Brabant. En de andere brand was daar vlakbij, in Geffen. Daar werd een loods verwoest en ook daar stond een veegwagen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. Zoals gebruikelijk liet ze het publiek wachten, want ze kwam een uur te laat het podium op. Madonna zong ongeveer een half uur en er was ook nog een gastoptreden van Kylie Minogue. Woensdag had Madonna haar optreden al aangekondigd via Instagram. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q of keer dan van Flitsmeister met op dit moment geen vertraging op de weg, dus je kan lekker doorrijden. Maar wel oppassen op je snelheid. Op onder andere de A12 Maarn richting Utrecht, daar staan ze te flitsen bij 75.0. En de A15 Del richting Gorkum bij 103.5. En een hele goede morgen. Heerlijk de zondagochtend beginnen zometeen met Shaggy. Dat na Damiana de Viet en The First Time.

en een hele goede morgen. Judith vandaag op de plek van Jorien. En het zou goed kunnen dat ik de eerste stem ben die je hoort deze ochtend. Misschien is je wekker net gegaan, doe je pas net je ogen open. Het is in ieder geval een eer om als eerst vandaag tegen je te zeggen een hele goede morgen. Welkom op je zondag. De zondag van 2 augustus 2026. En misschien ben je vandaag alweer vroeg uit de veren. Staat het koffieapparaat al te pruttelen en liggen de boterhammen te ontdooien? Of zit je net in de auto richting je werk? Ben je de hond aan het uitlaten? Of kom je pas net thuis? Dat kan natuurlijk ook. Ja, laat vooral weten in de Q-app wat jij op deze vroege zondagochtend aan het doen bent. Of misschien wil je gewoon lekker even je ei kwijt. Dat mag allemaal, de Q-app staat voor je open. En een audio-appje is natuurlijk ook altijd hartstikke gezellig. Krijg je sowieso een bericht van mij terug. Zometeen ook Lewis Capaldi, maar eerst Tele Lefty.

0: Louis Capaldi back you and forget me. Ik vind het helemaal gezellig wakker worden vandaag. Ja, ik krijg allemaal leuke appjes binnen in de Q Music app. Die staat gewoon wagenwijd open. Dus je kan altijd gewoon even lekker app of een audioberichtje sturen. Gerard die stuurt: goedemorgen. We zijn weer druk de koeien en stieren aan het verzorgen. En straks de tuin onderhouden en de barbecue laten branden. Ja, het wordt weer lekker weer vandaag. Iris die is er ook bij zegt: hey Judith, we luisteren naar Q onderweg naar Kroatië. We zijn vanmorgen, ja, ik moet ook nog even wakker worden, om 6:30 uit Oostenrijk vertrokken voor de laatste 250 kilometer. Heerlijk met Q op de radio. Nou, nog een fijne rit en een fijne vakantie. Renske, goedemorgen Judith. Ik ben onderweg naar huis na mijn derde nachtdienst. Nog eentje te gaan. Nou, slaap lekker voor zometeen. Mathilda is er ook bij.
1: Hey, goedemorgen Judith. Vanuit de auto onderweg naar Deventer Boekenmarkt. De grootste boekenmarkt in Europa. Ik luister naar je. Het is stil op de weg. En ik hoop dat ik veel van mijn boeken ga verkopen vandaag.
0: Kijk, dat is nog een goede tip. De boekenmarkt. Emmy is er ook bij.
2: Ik ben Emmy en onderweg naar de EHBO-dienst tijdens de Snake Week op het Starteiland in Snake. Een hele fijne dag. En ik ga lekker meeluisteren.
0: Nou,
2: doei!
0: Gezellig. Kobi.
3: Hey, goedemorgen. Nou, ik ben weer lekker aan het werk. Ik rij weer door de wijk om de mensen weer klaar voor de dag te maken. Hele fijne uitzending.
0: Dankjewel, Kobi. Nick gaat volgens mij ook weer naar bed of even slapen.
4: Wat een verrassing. Ja, ik ben nu op mijn weg vanuit Culemborg richting de zaak. En,
0: toch niet.
4: Lekker naar huis en dan lekker mijn luikjes sluiten. Oh, ik wens je heel veel succes, Judith. En zet hem op tot 9 uur, hè.
0: Kijk. Ja, je merkt al, ik moet nog een beetje wakker worden, maar dat geeft niet. Daar is de muziek ook een beetje voor. Dit is Q met Magnetic van de Bauza.

0: Zometeen na 19:30 een nieuwe ronde van...
1: De soundtrack van je weekend.
0: Ja, vaste prik op zaterdag en zondagochtend. En normaal doet Jorien dit altijd. Maar vandaag ga ik met alle liefde op zoek naar de perfecte track... die past bij jouw weekendplannen. Dus kom erbij in de Q-app. Stuur me een berichtje met wat jij allemaal vandaag gaat doen. Met wie, wat, hoe, waar, wie. Dan ga ik op zoek naar een liedje die daar perfect bij past. En misschien ga je vandaag bijvoorbeeld wel verhuizen. Moet je de hele dag dozen sjouwen. Ja, dan had ik bijvoorbeeld Move van Adam Poort voor je uitgezocht. Of misschien strap je straks in de auto voor een lange rit naar je vakantieadres. Nou, dan had ik gedacht aan Drive-By. Ja, wat je plannen ook zijn, laat het me weten met een berichtje in de Q-app. Dan ga ik meteen op zoek naar dat ene liedje dat precies bij jouw weekend past. Ook Bebe Rexha komt eraan met New Religion.
2: Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
7: Begon jouw dag met ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: De Summer Savings bij Domino's met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels, dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
13: craving! Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus. Get ready for the OG.
14: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Goedemorgen, het weer van Weerplaza. Ook vandaag weer een warme zomerse dag. Het wordt namelijk tussen de 24 en 30 graden. Situatie op de weg, Q-verkeer van Flitsmeister met gegeven vertraging gemeld. Wel flitsers op de A12, maar richting Utrecht, daar staan ze bij 75.0. En oppassen bij de A15 Del richting Gorkum bij 103.5.
16: Judith Eijk.
15: Q-music. Zometeen Dean Lewis.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Dean Lewis back you and I hate that it's true.
2: De soundtrack van je weekend.
1: Ja, dit is nou een uitdaging die ik met beide handen graag aanpak. Ik ga op zoek naar een nummer die perfect past bij jouw weekendplannen. Aan de lijn, Feline, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Feline. Hey, vertel even, wat zijn jouw plannen vandaag?
3: Ik ga nu, ik zit in de auto en ik ben onderweg naar het bos met mijn moeder. Mm-hmm. En we gaan met paarden een bosrit maken.
1: Oh, wauw. Oké. Wauw. Doe je al lang aan paardrijden dan ook, of niet?
3: Ja, eigenlijk sinds ik me kan herinneren zit ik al in de paarden.
1: En je moeder dus ook, denk ik dan? Die heeft ook al een aantal jaren.
3: Ja, zij heeft me eigenlijk ermee gesleurd. En ik, ja, ik kan nu echt niet meer zonder.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb dus nog nooit op een paard gezeten.
3: Het is een aanrader, zou ik zeggen.
1: Oké, dus stel je nou voor dat ik nu de auto in spring en jullie kant op kom en ik ga met jullie een ritje maken. Wat is nou het eerste waar ik aan moet denken of waar ik op moet letten?
3: Een cap.
1: Een wat?
3: Een cap opdoen.
1: Oh,
3: dus een helm.
1: Nee, precies. Ja, nee, ik dacht... ja, ik ben helemaal niet thuis in deze wereld. Oké, jij, dat is inderdaad belangrijk. En als ik op de paard zit, zijn er dan nog dingen? Of moet ik eerst even een beetje kennis maken met de paard? Of hoe gaat zoiets?
3: Eigenlijk gewoon genieten.
1: Oké, gewoon genieten. Ja, ik zit dan natuurlijk helemaal weer gestrest te denken aan hoe dat allemaal doen allemaal. Oké, maar jullie gaan een lekker ritje maken in het bos met de paarden. En hoe lang is zo'n ritje?
3: Ja, dat kan verschillen. Wij gaan denk ik een uurtje gaan we een ritje maken.
1: Een uurtje, oké. En dan is het ook echt rennen met het paard in galop? Of is dat gewoon meer rustig? Of hoe?
3: Ja, ik denk, ik ben met mijn moeder, dus ik zal wel wat rustiger aandoen, maar...
1: Oh, wat heerlijk. Ja. Nou, en het is fantastisch weer ervoor, dus het komt helemaal goed.
3: Ja, we gaan voor de hitte zijn we weer terug, dus lekker vroeg opgestaan. Dus,
1: heel goed, wat heerlijk.
3: Ja.
1: Hey, ik zat natuurlijk even te denken, welke soundtrack past hier nou bij? Ik zat een beetje in dubio en ik zat een beetje te wikken en te wegen. Ja, en ik dacht, ik zie het toch wel zo, jij met je moeders op de paard. Ik dacht toch een beetje aan de Texas vibes. Weet je wel, misschien heb je ook nog een hoed op of iets.
3: Ja,
1: jij hebt natuurlijk een cap op,
3: maar... Nee, geen hoed.
1: Nee, inderdaad. Nee, oké. Maar ik dacht, nou, misschien past daar wel bij Texas Hold'em van Beyoncé.
3: Oh, dat vind ik helemaal goed.
1: Ja,
3: och,
1: ik ben blij dat je hem leuk vindt. Oké, top. Nou, dan komt het helemaal goed hier met het nummer. En dan komt het daar ook goed met de paarden, mag ik hopen.
3: Dat denk ik zeker weten.
1: Hey, fijne dag.
3: Fijne uitzending.

van het weekend van Feline. Ja, die gaat samen met haar moeder en twee paarden lekker het bos in. Zometeen ook muziek van Shakira. En vertel ik je mijn angst die ik heb op feestjes. Eerst Jonas Blue en Edge of Desire bij Q.

0: Shakira Q en Waka Waka.
1: Weet je wat nou gek is? Zet me op een podium voor talloze mensen en ik begin zonder moeite te dansen of een presentatie geven aan de groep. Prima. Of een nummer scoren bij een wildvreemde. Helemaal goed, doe ik. Maar naar een verjaardag gaan waar ik niemand ken?
2: Nou, mij niet bedden.
1: Nee, dat vind ik toch doodeng. Ja, ik ben dan toch een beetje bang dat mensen niet met je willen praten of zo. Weet je wel? Dan sta ik daar een beetje ongemakkelijk met een blokje kaas in mijn hand. Mezelf zo een beetje bij een groepje te voegen. Oh. Terwijl als ik uiteindelijk ga, dan denk ik na een uur altijd, ja, waar maakte ik me eigenlijk druk om? Nou, Lost Frequencies heeft ook een angst. Hij was bang dat hij één grote hit zou maken en daarna als een one-hit wonder weer zou verdwijnen.
3: Ik ben ook blij dat ik nog andere muziek heb kunnen releasen en dat het niet mijn enige mijlpaal is. Ik heb nog andere tracks kunnen releasen die ook succes hebben ontmoet. En ik was echt heel bang om een one-hit wonder te zijn.
1: Achteraf bleek die angst dus compleet onnodig. Hij blijft maar scoren, want zijn nieuwste Live It All is inmiddels zijn 15e top 40 hit. Dit is Last Free.

0: Q-Music en Niels Geuzenbroek. Ja, ik vertelde laatst dat ik deze week in het park liep met mijn hondje Lola. Althans, ja, kan je dat een hond noemen? Ze is echt eenie-meenie. Ze is 2 kilo. Super schattig. En terwijl ik haar een snoepje wilde geven, stapte er een man op mij af om mij iets te vragen. Ja, wat er toen gebeurde, dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Ik ga je zo meteen het hele verhaal vertellen. En ook Alex Warm komt eraan met Fever Dream.
1: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl. Je verdient het.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: En hele goedemorgen. Het Q-Music nieuws van 8 uur krijg je van Frans van der Beek.
14: Goedemorgen. Het Nationaal Monument op de Dam is beklad. Op de muur is de tekst Stop the Human Traffic gekalkt, plus een doodshoofd en de woorden Wake Up. Wie erachter zit is niet duidelijk. Politie heeft de Dam afgezet en onderzoekt de zaak. Het monument werd in mei ook al beklad, toen als protest tegen de toestand in Gaza. Op een campingpark in het westelijk havengebied in Amsterdam woedt een grote brand. Meerdere caravans en woonwagens staan in lichte laaien. Er zijn geen gewonden. Op het park woont een groep stadsnomaden met toestemming van de gemeente. Om de paar jaar moeten ze naar een andere plek. De politie in Brabant onderzoekt 2 branden in Os en omgeving. De eerste brand was vannacht in Os zelf. Daar stonden een veegwagen en een borstelmachine in lichte laaien. Die waren niet meer te redden, meldt Omroep Brabant. Een half uur later was het raak in Geffen, dat is in de buurt. Daar vloog een loods in brand. In Peru is een vliegtuigje met toeristen gecrashed. Alle 13 inzittenden zijn om het leven gekomen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ze maakten een vlucht om de Nazca-lijnen te bekijken. De bekende tekeningen in het landschap die alleen vanuit de lucht te zien zijn. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dank je verkeer van Flitsmeister met geen vertraging op de weg. Wel flitsers oppassen bij de A12 Maan richting Utrecht. Daar staan ze bij 75.0. En de A15 Del richting Gorkum bij 103.5. Music. Judith Eijk. Afgelopen week heb ik iets heel geks meegemaakt toen ik mijn hondje ging uitlaten in het park. Ik ga je zo meteen het hele verhaal vertellen. Eerst Alex Warren, Fever Dream. You.

Shawn Mendes, Camila Cabello en Señorita. Ja, is tegenwoordig bananensplit nog op tv? Want ik heb iets meegemaakt deze week. Nou, dat kon zo uitgezonden worden. Ik kon gewoon niet geloven dat dit echt was. Ik was aan het wandelen met mijn hondje Lola. Even voor het beeld, Lola is 2 kilo. Ze is net zo groot als mijn voet ongeveer. Echt een mini hondje. En omdat Lola dus zo klein is, hurk ik soms. Zodat ze bijvoorbeeld naar me toe loopt als ze stilstaat. Of als ik haar bijvoorbeeld een snoepje wil geven. Dus ik zit gehurkt en ik roep Lola naar mij toe. Tot er dat ineens een man naast mij komt staan. En in het Engels vraagt, mag ik haar aaien? Can I pet her? En terwijl ik nog gehurkt zit en hij staat, zeg ik dus dat mag. Maar wel alleen als ze dat zelf fijn vindt, weet je wel. Dus vervolgens hurkt hij ook. Hij hurkt dus naast mij. Maar hij aait niet mij. Lola, en nu zeg ik het al. Maar hij aait mij. Dus hij begint mij gewoon over mijn rug te aaien. Nou, sorry, maar wat is dit? Ik ben gewoon in shock. En hij staat vervolgens op en hij loopt weg. Ja, dus mocht er ergens ineens een filmpje opduiken dat ik word geaaid, laat het me vooral even weten. Zometeen ook de alarmschijf en ook Snow Patrol komt eraan. Na Afrojack, Sia en David Guetta. Dit is Awake Tonight bij Q Music.

0: Ja, het voelt een beetje alsof we een vakantiereis maken. Want van de Britse Ierse band Snow Patrol gaan we door naar een artiest uit Alabama. Ja, een staat waar countrymuziek ongeveer net zo vanzelfsprekend is als een fiets in Nederland. Daar groeide Ella Langley op. Ze is 27 jaar jong. En vanaf jongs af aan was ze al de hele dag door aan het zingen. Ja, haar eerste publiek waren ook de koeien op het land van haar ouders. Nou, ik weet niet of die ooit hebben geapplaudisseerd. Maar een paar jaar later deed de rest van de wereld dat wel, dankzij TikTok. Ja, haar muziek werd daar massaal gebruikt en ineens kende iedereen haar naam. Ja, ik moet zeggen, ik vind het een heerlijk nummer. Vooral op zo'n zaterdagochtend als deze. Weet je, dat de zon langzaam door je gordijnen naar binnen schijnt. Dampende kop koffie in je handen om met je arm uit het uitraam terwijl je de wind voelt in je haar. En dan dit liedje op. En deze week is het ook nog eens uitgekozen tot...
1: De Q-Music. Alarm.

0: Rosé, Bruno Mars en Apete bij Q. Hey, even een serieuze vraag. Wie is jouw beste vriend? Je BFF, je mattie. Ja, ik weet zeker dat er nu een naam in je hoofd oppopt. Ja, het is vandaag Wereldvriendschapsdag. Dus stuur diegene vooral even een lief berichtje, zou ik zeggen. Maar ik ben ook even benieuwd of jij de volgende zin kunt afmaken. Mijn beste vriend is degene die altijd... puntje, puntje, puntje. Ja, dat kan van alles zijn, hè. Dus mijn beste vriend is degene die altijd voor mij klaarstaat. Maar het kan ook zijn, mijn beste vriend is degene die altijd... zegt dat hij betaalt, maar het nooit doet. Of mijn beste vriend is degene die altijd belt als ik hem of haar nodig heb. Of mijn kleding leent, maar het nooit terugbrengt. Ja, het kan van alles zijn. Stuur vooral even een berichtje in de Q-app. Maak de zin dus af. Mijn beste vriend is degene die altijd... puntje, puntje, puntje. Doe ik zo meteen even een rondje in de Q-app met alle leuke antwoorden. Ik ben even benieuwd. En ook muziek van Taylor Swift komt eraan.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
3: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken... deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
3: Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. Een liter fles. 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf 35 euro. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is die ja. Van Jumbo.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket komt...

0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dan...

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper. Rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: En een hele goede morgen weer van Weerplaza. Veel zon vandaag en ook zomerse temperaturen. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dan de situatie op de weg. Kielverkeer van Flitsmeister met geen vertragingen. Wel flitsers. Oppassen bij de A12, maar in richting Utrecht. Daar staan ze bij 75.0. En de A15 Del richting Gorkum bij 103.5. Ja, het is vandaag Wereldvriendschapsdag. En ik ben benieuwd of jij de zin kan afmaken. Mijn beste vriend is degene die altijd puntje, puntje, puntje. Doen we zo meteen even een rondje langs het velden.
8: Judith Eijk.

Q-Music voor Nambland en What's Up. Zo, ik heb mijn beste vriendin net even een appje gestuurd dat ik gek op haar ben. Het is vandaag Wereldvriendschapsdag. Ja, de dag waarop we onze besties, onze beste maten in het zonnetje zetten. Maar ik was ook even benieuwd, kan jij de volgende zin afmaken? Mijn beste vriend is degene die altijd puntje, puntje, puntje. Nou, ik heb echt hele leuke apps binnengekregen in de app. Thanks daarvoor. Ilja zegt, mijn beste vriendin is degene die altijd ervoor zorgt dat ik het nooit droog hou. Plas in mijn broek van het lachen, maar ook lekker uithuilen bij verdriet. Heerlijk is dat. Jorrit zegt, mijn beste vriend is degene die altijd zegt, ik ben over 5 minuten, terwijl diegene nog thuis is. Laura die zegt, mijn beste vriendin is degene die altijd belt als ik net op het toilet zit. Ja, het gebeurt mij ook altijd. Sammy die zegt, mijn beste vriendin is degene die altijd zorgt dat ik op een after beland. Nou, dan heb je een hele goede vriendin. Timothy die zegt, mijn beste vriend is degene die altijd mijn wijfies van me afpakt. Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Dus een kleine steek onder water. Ronald zegt, mijn beste vriend is degene die altijd het hart slacht als ik iets stom doe. Nou, heel leuk. Thanks voor alle leuke berichtjes. Ik zou zeggen, stuur ze vooral door naar je besties, hè. Ja, en ik weet zeker, ik weet zeker dat Martin Garrix deze vraag zou beantwoorden met, mijn beste vriend is degene die altijd ervoor zorgt dat onze muziek veel te laat uitkomt. Want deze track duurde 12 jaar. Repeat it.

0: John Legend bij Q en Love Me Now. Ja, ik zie net een berichtje in de Q-app voorbij komen. Een hele goede morgen, Marlo.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey Marlo, ik zag een appje van jou binnenkomen met onderweg naar IKEA Gent voor een IKEA rave.
1: Ja, klopt.
0: Vertel even, hoe zit het?
1: Nou, ik ga dus naar Gent. Er is blijkbaar een bedrijf, ik weet niet hoe ze het precies geregeld hebben. Maar die gaat dus een rave organiseren bij de IKEA in Gent. En daar hebben ze een open-air stage. En binnen hebben ze ook nog een paar secret DJ's staan, hoor ik.
0: Oh, echt binnen in die showrooms? Dus gewoon in zo'n woonkamer staat dan een DJ?
1: Als het goed is, zou het wel, ja.
0: Wat grappig. Wow, ik heb hier nog nooit van gehoord.
1: Nee, dat is heel uniek. Ik kwam er ook achter. Ik dacht, oh, vind ik wel leuk. Ik ben nog nooit aan een rave geweest, maar...
0: Oh, dus de eerste keer dat je gaat raven?
1: Ja. Oh, okay. Ik ben normaal ook niet zo van de race, maar het is wel leuk omdat het natuurlijk een unieke locatie is.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk wel,
0: ja, zeker. En weet je of ze dit al eens eerder hebben georganiseerd, zoiets?
1: Nou, ze doen het voor de rest echt heel veel speciale locaties. Zoals ze hebben het bijvoorbeeld bij Burger King een keer gedaan, bij McDonald's.
0: Wat grappig.
1: In de kartbaan.
0: Wat hilarisch. En je gaat dus dan bij IKEA, ga je rave, je binnen- en buitenstages en zo.
1: En
0: kan je dat ook nog even in een bank testen en die gelijk kopen?
1: Nee, dat kan ik niet.
0: Nee, dat kan niet.
1: Het is echt alleen open voor...
0: Hey, en dus jij gaat voor de eerste keer ga jij rave en dat doe je dan bij de IKEA?
1: Ja.
0: Nou, dan is de toon wel gelijk gezet.
1: Ja, dat is wel leuk. Ik zag het erbij komen, ik dacht, ja, dat zou ik niet laten gaan.
0: Ja, snap ik. Hey, je bent onderweg, met wie ga je daarheen?
1: Ik ga helemaal alleen erheen, dus ik ga met een vriend gaan, maar die kon helaas niet, moest werken.
0: Nou, ik vind het supergoed dat je dit doet.
1: Ja, ik heb wel zin in.
0: Ja, heel goed, want je leert altijd mensen kennen, vooral op een festival.
1: Ja, daarom.
0: Dat, heel leuk. Nou, Marlo, ik zou zeggen, heel veel plezier. Stuur vooral van een foto vanaf de mainstage daar dan.
1: Ja, dat zal ik zeker doen.
0: En geniet ervan.
1: Dank u wel. Doei.
0: Teddy Sims bij Q en Mr. Know It All.

0: Katy BBQ en Last Friday Night.
1: Met je foute been uit bed.
0: Goedemorgen, Vincent. Oh, sorry, ik heb jouw microfoon
2: helemaal niet uit. Hallo, ja,
0: hallo.
3: Mijn microfoon stond uit.
0: Ja, sorry, ja, ik moest hem even aanzetten. Ik moet ook nog een beetje wakker worden.
2: Ben ik te horen?
0: Ja, je bent te horen.
3: Heb ik weer kleine oogjes? Ga je het weer zeggen?
0: Ja, ik zei het net al eigenlijk.
3: Ja, gisteren ook al.
0: Ja.
3: Is dat toch? Kijk, jij wordt wakker, je ziet eruit alsof je gewoon nog overdag, alsof je al 5 uur wakker bent. Hartstikke fris en fruitig.
0: Ik ben al 5 uur wakker zo'n beetje.
3: Oh, dat is ook waar, dat is het misschien. Dat zal het zijn. Ja. Hey, goedemorgen Judith.
0: Goedemorgen. Ja. Hey, heb je beste vriend al een bericht gestuurd?
3: Nee, ik hoorde jou wel zeggen, het is vandaag Wereldvriendschapsdag, hè?
0: Ja, klopt.
3: Ja. Nee, dat zal ik eens even doen dan.
0: Ja.
3: Maar wat stuur je dan? Ja, hallo, wat zijn we voor vrienden? Wat ben ik blij dat je altijd voor me klaarstaat.
0: Nou, je kan toch zeggen, eyo, vind je het... Ja, zo praten mannen toch onderling tegen
3: elkaar. Ja, eyo, bro,
0: maat. Ja, ik weet het niet, maar...
3: Ja, dat zal ik eens even doen. Ik ga ze even een berichtje sturen.
0: Ja, doe dat maar even.
3: Ik hoorde jou wel over Wereldvriendschapsdag. Toen dacht ik, is dat niet leuk voor met je foute been uit bed?
0: Heel leuk.
3: Ja, toch?
0: Ja.
3: Dus zoeken we even foute liedjes die passen bij vriendschap.
0: Oké, dus die mag je insturen met een berichtje in de Q-app.
3: Ja.
0: Heb je al een voorbeeld?
3: Ik dacht meteen zelf aan een scooter met Friends. Maar dat is wel echt even lekker hard op die zondagochtend.
0: Ja, het is wel goed wakker worden voor de kleine oogjes. Ja, ik denk dan gelijk aan Friends, de serie.
3: Oh ja.
0: Van de Rembrandts.
3: De titelsong van Friends, kan natuurlijk ook.
0: I'll be there for you, ja.
3: Je hebt natuurlijk ook Vrienden voor het Leven, Toybox Best Friend. En volgens mij zijn er nog heel veel liedjes te bedenken. Dus mocht je er eentje kennen over vriendschap, gooi hem nu in de app van Q-Music.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades 300 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Exact 9 uur. Goedemorgen. Q-Music Nieuws van Frans van der Beek.
6: Goedemorgen. Onbekenden met het Nationaal Monument op de Dam beklad met verf. Er staan teksten op als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. Ook is er een blauwe doodskop opgeschilderd. De politie heeft het monument afgezet met linten en onderzoekt de zaak. In mei werd het Nationaal Monument ook al beklad en dat had met Gaza te maken. De brand op een campingpark in het westelijk havengebied van Amsterdam is onder controle. 7 caravans zijn verwoest, voor de bewoners wordt opvang gezocht. Op het terrein wonen stadsnomaden, dat mag van de gemeente. En om de paar jaar moeten ze van plek wisselen. In de buurt van Veghel zijn 4 inzittenden van een auto gewond geraakt, vermoedelijk na een straatrace, meldt Omroep Brabant. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Auto knalde op een provinciale weg tegen bomen. Op de plaats van het ongeluk stond ook een andere auto en die is door de politie meegenomen. Kylie Minogue heeft op Instagram iedereen bedankt die bij haar optreden gisteren in Amsterdam was. Het was een verrassing dat ze langskwam. Tijdens het optreden van Madonna op het World Pride Music Festival stond ze ineens op het podium en zong ze een paar nummers mee. Van Madonna was al bekend dat ze vannacht zou optreden. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden.
5: Op de weg lekker rustig, er zijn geen vertragingen, wel een aantal controles. Op de A12 onder andere richting Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg, hectometerpaal 75.0. A15 richting Gorkum, daar staan ze bij Vuren bij 103.5. En de A50 richting Zwolle bij Beemte-Broekland 213.2.

0: Just Stay, Jaxtel en Jon bij Q en Turn the Lights Off.
1: Met je foute been uit bed.
0: Op deze zondagochtend, goedemorgen, Vincent hier. We gaan met ons foute been uit bed stappen. Ik ben op zoek naar foute liedjes die passen bij de dag van de vriendschap. Rianne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ben jij nou aan het werk lekker op de zondag? Of morgen weer?
2: Ja, morgen in ieder geval sowieso weer. Nu semi aan het werk, ja.
0: Wat is semi aan het werk?
2: Ja, ik heb er zeg maar een soort bijbaantje bij. Dus dan doe ik katten verzorgen aan huis. Dus daar ben ik nu mee bezig.
0: Heb ik jou niet gisteren ook gesproken dan?
2: Nee.
0: Hè?
2: Nee.
0: Wat toevallig. Ik heb echt letterlijk 24 uur geleden iemand aan de telefoon gehad die ook een kattenoppas was in het weekend.
2: Okay.
0: En toen zei ik nog, dat is zo'n leuk, lekker baantje. Een beetje met katten knuffelen. En dat doe jij dus ook?
2: Ja, ja.
0: Wat leuk. En wat ga je vandaag doen? Ga je bij mensen thuis dan zitten?
2: Nou ja, ik heb er nu net mijn eerste adres erop zitten. Ben nu bij de tweede en dan ben ik daarna weer klaar. Dus dan heb ik de dag weer voor mezelf.
0: En maak je nooit een kat mee die hartstikke vals is? Die je helemaal openkrapt? Of zijn ze allemaal heel lief voor je?
2: Bij de thuiszorg zijn ze tot nu toe allemaal heel lief. Ja, op mijn werk wel. Ja. Op mijn werk maak ik ze genoeg mee.
0: Want jij bent dierenarts, begrijp ik.
2: Ja, assistenten. Ja.
0: Dierenassistenten. Oh ja, dan word je dus helemaal opengekrapt.
2: Ja.
0: Oeh, ja, dat is wel een gevaarlijk baantje.
2: Ja, zeker.
0: Hey, heel veel plezier vandaag met de katten. Daar ben ik natuurlijk niet voor, want ja, ik bel dus voor een liedje dat past bij vriendschap. Wat wil je horen?
2: Ik wil horen Echte Vrienden van Gerard Joling en Jan Smit.
0: Ja, dat is toch wel de leukste. Die gaan we even doen. En je krijgt een Met je foute been uit bed sokken opgestuurd.
2: Nou, helemaal leuk. Dankjewel.
0: Groetjes aan de katten.
2: Zal ik doen.
1: Met je foute been uit bed.

0: Sienna Spyro bij Q Music, Material Lover.
1: Ben je het wel eens met Floris?
2: Dit is zulke goede muziek.
0: Goede muziek op zondagochtend. Lekker zondagochtend liedje. Zal ik even binnenkomen van Noah. Die is lekker onderweg naar Spanje met haar vriend met Q Music aan. De rit is begonnen. Ze gaat wel echt naar de bloedhitte. Het wordt daar 37 graden. Dat is behoorlijk warm. Nou, ook in Nederland, lekker zomers dagje vandaag. Volop zon en het wordt toch wel weer warm. Het kan 29 graden worden. Morgen nog wat warm.

Het is al bijna een jaar geleden dat het concert was van Direct in de Kuip. En nog steeds heb ik wel eens dat ik dan nou in de auto zit, moet ik een uurtje rijden. Zet ik dat album weer even aan en dan voelt het weer alsof je in die Kuip staat in het zonnetje. Te genieten van de mannen. Lekker man, Direct Back Your Music. Dit is Through.

0: Oh ja, goed dat je het zegt. Niels Breumer in de Q-app. Die zegt lekkere throwback naar de Kuip, direct. En nu aftellen naar Ahoy in november. Ik moet nog even kaarten scoren, dat is waar. Ze komen gewoon weer naar Rotterdam. Direct bij Q-Music en Through the Looking Glass. En hey, zometeen toch wel de lekkerste wekker van het weekend. Het draaiorgel van Joris. Hij gaat zometeen weer een liedje spelen. Aan jou zometeen om te raden wat hij speelt. Ook Bloodline komt eraan.
1: Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
8: Omdat onze band onbreekbaar is.
9: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.

0: Tour. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: 9:30, goedemorgen. Lekker rustig op de weg. Er zijn geen vertragingen, wel een aantal snelheidscontroles. A12 richting Utrecht. Staan ze bij Driebergen-Rijzenburg, hectometerpaal 75.0. A15 richting Gorkum bij Vuren 103.5. En de A50 richting Zwolle bij Beemte-Broekland 213.2.
9: Vincent Pronk.
8: Zara Larsson hoor je zo meteen na Alex Warben en Jelly Roll.

0: Barbra Larsson met je music Midnight Sun. Hey, hoor eens wie daar is.
1: Goedemorgen.
2: Hoor eens. Daar is Joris.
0: Ja, klinkt als de stem van Sinterklaas, maar het is Joris ten Haven.
1: Ja, goedemorgen.
0: Joris, wat fijn je weer te spreken. Het is altijd fijn op zo'n zondagochtend.
1: Ja, wederzijds, dankjewel.
0: Ja, gezellig. We hadden vorige week natuurlijk al even over de draaiorgeldag in Kampen. Die heeft plaatsgevonden, toch?
1: Inmiddels wel. Klopt helemaal.
0: Hoe was het?
1: Ja, het was hartstikke leuk. Er waren heel veel mensen op de been, want er was natuurlijk ook een braderie en alles. En bij een draaiorgeltje konden mensen en kinderen allemaal draaien aan het orgeltje. Dan kregen ze een diploma. En dat hebben ongeveer 150 kinderen gedaan die dag. Dat was heel erg leuk.
0: Heb je nog nieuw talent ontdekt? Zijn er nog nieuwe draaiorgelmannen?
1: Er staan er een paar bij, hoor.
0: Ja?
1: Zeker. Ja, dus we zijn allemaal gediplomeerd. Ze kunnen gelijk allemaal aan de gang.
0: Dus je kan met pensioen binnenkort. Dan wil iemand anders hier zitten.
1: Dat zou wat wezen.
0: Nou, alsjeblieft niet. Ja. Blijf er nog lekker bij.
1: Ik blijf nog even. Ik blijf nog een poosje.
0: Ja. Oké, Joris, je gaat een liedje spelen op één van jouw orgels. Je hebt er 8. Op welk orgel ga je spelen?
1: Dolores,
0: oké. Nou, de vraag is zo meteen, wat speelt Joris hier? Mocht je het weten, herken je dit liedje, dan kan je het gelijk appen naar de Q-app en dan maak je kans op het Q-zomerpakket. Ik zoek de titel en artiest. Moeten we nog een hint geven?
1: Nou, het is een heel bekend liedje geweest, omdat er ook een dansje aangekoppeld was.
0: Oké, een dansje bij dit liedje, oké.
1: Ja.
0: Joris.
1: Joris.
0: Joris, geef een lekkere slinger aan Dolores.
1: Daar komt ie.
0: Je orgel dan, hè? Ja.

0: Kan jij het dansje ook eigenlijk?
1: Ja, ik moest er wel een paar keer doen in die tijd natuurlijk.
0: Dan hadden we maar beelden hierbij, hadden we beelden. Jongens, bedankt!
1: Ja, gedaan.
0: Mocht je het weten wat hij speelde op zijn orgel, stuur het dan nu in de app van Q. Maak je kans op een bomvol zomerpakket. Dit is Michael Bublé.

0: sala vibe.
1: Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William. My oh my, back you.
2: Boris. Daar is Joris.
1: En daarvoor het vrolijke orgelgeluid van Joris. Die speelt elke zondag een liedje op zijn draaiorgel. Is een beetje pijnlijk voor zijn buren, want dat is toch wat geluidsoverlast daar in het noorden. Maar gelukkig is daar wel iets uit te halen, hoop ik. Want hij speelde net dit liedje. Nicky, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hoe is je zondag?
3: Ja, lekker. Ik ga zo meteen mijn tas inpakken. Ik ga morgen op vakantie.
1: Wat heerlijk. Waar ga je naartoe?
3: We gaan naar Limburg, naar een vakantiehuisje.
1: Hé, hey, leuk. Gewoon op een camping is dat dan?
3: Ja, op een vakantiepark.
1: Leuk. En in Limburg is het altijd zonnig, altijd net iets warmer dan in de rest van het land. Dus dat is top, denk ik.
3: Ja, precies. We wonen zelf in Zeeland. Dus daar is het altijd net iets koeler met de wind natuurlijk. Ja. Maar in Limburg geven ze 30 graden af. Dus
1: ja, lekker, lekker. Nou, fijne vakantie alvast.
3: Ja, dankjewel.
1: Wat speelde Joris net op zijn orgel?
3: Dat was Jerusalem van Master KG.
1: Komma? Of was dat het?
3: Ja, Nom Sebo Sekude.
1: Ja, ook, dat doe ik jullie na.
3: Uit te spreken.
1: Ja, Master KG en Nom Nom Sebo. Ja, nooit van gehoord, maar Master KG kennen we allemaal als deze. Ja, Jerusalem. Dat is inderdaad helemaal goed.
3: Yay.
1: Je wint het Q zomerpakket. Dat gaan we gelijk nu opsturen. Ik kan hopelijk nog net mee op vakantie dan.
3: Oh, wat super fijn. Dankjewel.

0: Miley Cyrus, Back Your Music, End of the World. De zondagochtend, ik ben alvast aan het oefenen een beetje dit weekend. Ben een beetje aan het inkomen. En als je kinderen hebt, of als je zelf echt leuke herinneringen hebt aan je kindervakanties, dan herken je dit liedje meteen.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen 1/2 uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenore 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenhul, het leukste dagje uit tussen

0: kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
1: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
4: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
5: vakantie.
6: ANWB en gaan.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
11: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
12: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
13: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
12: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
14: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: 10 uur, goedemorgen. Het Q-Music nieuws krijg je van Frans van der Beek.
16: Goedemorgen. Er zijn 2 mensen opgepakt voor het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam vannacht. Het zijn een man uit Hoofddorp en een Pool. Ze hadden apart van elkaar teksten op het monument geschreven. De eerste werd betrapt door langsrijdende agenten. En toen ze met hem bezig waren, zagen ze dat de Pool iets met lippenstift op het monument schreef. Een brand op een camping voor stadsnomaden in Amsterdam is onder controle. Van 7 caravans is niks meer over. Er zijn geen gewonden. Over de oorzaak van de brand valt niks te zeggen. En volgens de politie was het vuur zo fel dat waarschijnlijk alle sporen zijn vernietigd. In de buurt van Veghel zijn 4 gewonden gevallen toen de auto waarin ze zaten tegen bomen knalde. Vermoedelijk gebeurde dat tijdens een straatrace, meldt Omroep Brabant. 2 van de 4 inzittenden zijn zwaar gewond. Bij de plek van het ongeluk stond een andere auto en die is door de politie meegenomen. Hongarije heeft de enige kerncentrale die het land heeft stilgelegd. Heeft te maken met het waterpeil in de Donau. Door de extreem lage waterstand is er te weinig koelwater. Het is voor het eerst ruim 40 jaar dat de centrale helemaal wordt uitgezet. Hongarije moet nu stroom importeren, wat duurder is. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden.
5: Q-verkeer door Flitsmeister zijn geen vertragingen, wel een aantal controles. A12 richting Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg staan ze. Hectometerpaal 75.0. A15 richting Gorkum bij Vuren 103.5. A27 richting Hilversum bij Almere 112.6. A28 richting Zwolle bij Wezep 78.0. En de A50 richting Zwolle bij Beemte-Broekland 213.2. Ken je dit kinderliedje nog?
17: Vincent Pronk.
5: Doe de hokey pokey. Je hebt ook nog Chichua Chichua. Ik ben alvast aan het oefenen. Ken je eigenlijk nog meer van die campingliedjes?

0: love yourself. Key Music, Justin Bieber, Love Yourself.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het is zondag 2 augustus. Moet vanmiddag nog even haringen kopen, bedenk ik net. En niet bij de visboer, nee, die bij de bouwmarkt. Ik moet haring hebben voor mijn tentje nog. Ik ga komende week kamperen met een paar vrienden. We gaan naar het prachtige Limburg. En dat voelt als Rotterdammer toch een beetje als buitenland. Hè? Dan word je wakker tussen de Limburgse heuvels. Rol je die tent uit. Goedemorgen, buurman. Lekker op je slippers naar dat campingwinkeltje om wat croissantjes te halen. Ja, dat kamperen heeft ook wel wat, toch? Vraag me trouwens wel af hoe uitgerust ik terugkom na dit kampeerweekendje. Want er gaan 2 kinderen mee. 2 kinderen van 1 en 3 jaar. Dus gewoon een grote kans, hè, dat we dan 's ochtends bij de knutselclub gaan zitten. En 's avonds lekker meedansen bij de minidisco. Even oefenen, hoor.

Dat is stom, dom. Of wat dacht je van deze? Ook zo'n banger. Ik zag ook nog, ja, er komen veel appjes binnen. Veel campingliedjes in de app van Q. Ik zag ook nog de dans met Tante Rita binnenkomen. En deze na

0: Q Music, Morgan Wallen, Tate McRae, What I Want. Daarvoor had ik het even over de campingliedjes. Ik ben aan het oefenen. Ik ga komende week kamperen met wat vrienden. En er gaan wat kinderen mee. Dus het wordt waarschijnlijk dansen bij de minidisco op de Hokey Pokey. Chichua, Chichua. Desiree is er wat minder blij mee.
1: Nee, Q, wat doen jullie nou? Zeg ik tegen mijn zoon even de radio, want mama haar muziek. En gaan jullie dit alsnog afspelen?
0: Al die kinderliedjes. Ik kan me goed voorstellen op zondagochtend. Dat valt een beetje rauw op je dak, hè? Al die herrie. Drukke gedoe. We doen even rustig aan. Oké, dit is dan voor mama. Even ontspannen. Even zen worden. Laat die prikkels even gaan. Doe je ogen even dicht. Tenzij je op de weg zit. Moet je niet doen. Even rustig. Met Robert Miles. Dit is Children bij Q Music.

0: Els Becky Music, American Girls. Een vraagje van Misha in de app van Q.
1: Hey Vincent, ga je nog Vincent Stelspel doen?
0: Ga ik Vincent Stelspel doen? Jazeker. Spelen we zo meteen en ook Show Me Love komt eraan.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
0: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgen.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
8: Q-Music The Party.
9: Q-Music The Party vind je dinsdag bij de wielerronde in Steenwijk bij Theater de Meente. Woensdag bij de Feest en Buitenpost. Vrijdag bij Silent Disco Festival Tilburg. En bij Partycentrum Rendering in Vlagtwedde met Lars Boelen en Edwin Orlander. En zaterdag bij Pul Village Festival in Dalen met Tom van der Weert. Het Noodorpse Feestweekend met Edwin Orlander. En bij Noordzee Zomer Katwijk met Menno Barreveld en Lars Boelen.
8: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
10: Q-Music. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
12: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
13: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
14: Ja, laatste kans.
13: Nog één keer brullende motoren.
14: Ja,
13: dit mag je niet missen.
14: Oh.
13: Daar moet je bij zijn.
14: Naar binnen.
13: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
14: Ja.
13: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
15: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
16: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
15: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar €1,79.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: 10:30, goedemorgen. Het is een heerlijke zondag vandaag. Veel zon, maximaal 29 graden. Morgen een nog wat warmer, heter, 33 graden. Q-verkeer door Flitsmeister. A7 een file richting Den Oever tussen Zurich en Koornwerkerzand. 2 kilometer, de vertraging 5 minuten. En de A12 richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer en daar 9 minuten. Controles op de A12 richting Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg. Daar staan ze bij hectometerpaal 75.0. En de A15 richting Gorkum bij Vuren 103.5.

0: Rianne zegt, wat een heerlijk nummer. Al dacht ik dat het Jacqueline Govaerts van Craship was. En dat komt er heel vaak binnen, dat dit heel erg lijkt op Craship. Het was Taylor Swift. Maar ja, wat is het verschil? I knew it, I knew you, bij Q Music. Ook een appje van Famke.
1: Fijne dag allemaal. Op weg naar de boot, naar Engeland. Groetjes, Famke en Alissa.
0: Hey, gezellig. Hey, onderweg naar de boot, dat is leuk. Ik heb een leuk spelletje dat je kan doen. Kan je ook gewoon spelen in de auto, waar je ook bent. We gaan

ik ga je weer een liedje laten horen waarin één woord heel vaak wordt gezongen. En aan jou om te tellen hoe vaak dat woord voorbij komt. En nou is het vandaag echt een prachtige zondag. Veel zon, het is hartstikke warm. Dus ik dacht, laten we lekker voor een zomers liedje gaan. Ik ga Calvin Harris draaien met Summer. En de vraag is dus, hoe vaak zingt hij het woord Summer? En ik heb al even zitten oefenen net. Je moet ook even goed letten op het achtergrondkoortje, want die telt ook duidelijk mee. Oké, daar gaan we. Tel goed mee met je vingers of onthoud het in je hoofd. Schrijf mee met pen en papier en stuur je antwoord na dit liedje in de app van Q-Music. Dan maak je kans op een rijkelijk gevuld zomerpakket met de strandbal. Leuk voor komende week. Tel goed mee, tel het woord summer. Iedereen klaar? Tel hem maar!

0: Nog steeds de nummer 1 uit de top 40. Shakira, Die Die hoorde je. Daarvoor Calvin Harris en Summer. Maar hoe vaak zong hij dan Summer? When I met you in the summer. Ik zie je 9 keer binnenkomen, 11 keer. Ik zie ook iemand die zegt ChatGPT, zegt 15 keer. Dat is helaas niet goed. Maar Carolien van Buren, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Toch geen familie van Armin?
1: Nee, ik was met een feest. Nee, ja,
0: had je een leuke verjaardag gehad?
1: Ja, daarom. Mijn achternaam schrijf ik met 1 uur. Dus.
0: Oh ja. En je zit lekker in de auto?
1: Ja.
0: En jij hebt lekker meegeteld net met Calvin Harris. Heb je nog meegeschreven of heb je met je vingers geteld?
1: Ja, we hebben eigenlijk al op ouderwets op onze vingers zitten tellen.
0: Oh ja, en met hoeveel mensen ben je dan?
1: Met mijn vriendin en mijn 2 dochters.
0: Kijk, dus je hebt ook getuigen om je heen die kunnen zeggen dat het klopt, hè? Je hebt allemaal hetzelfde antwoord.
1: Ja, zeker.
0: Carolien van Buren, niet familie van. Hoe vaak heb jij het woord Summer gehoord in deze van Calvin Harris?
1: 10 keer.
0: 10 keer, dat klopt! Ongelooflijk! Je wint het Q-zomerpakket.
1: Tof, super tof.
0: Onder andere de strandbal doen we erin. Die moet je wel zelf nog even opblazen. Komt dat goed?
1: Ja, dat komt helemaal goed. Die gaat mee naar Frankrijk volgende week.
0: Oh, wat top. We gaan hem gelijk even versturen. Komt goed.
1: Oké, top.
0: Dag,
1: helemaal goed, bedankt.

0: Q-Music, Miles Smith, Niall Horan en Drive Safe. Er zijn natuurlijk grote internationale sterren dit weekend in Nederland. Hè? Madonna was vannacht nog aan het optreden bij de Pride in Amsterdam. Paris Hilton was er ook, Kylie Minogue en Bibi Rexha. En ik viel gisteravond even in RTL Boulevard. Daar lieten ze een fotootje zien van Bibi Rexha. Ze was gespot in een chic hotel in Amsterdam, zittend bij haar raam van haar hotelkamer. En dan zat ze in dat raam in toch wel een pikant setje. En daar is een foto van gemaakt. Bibi Rexha die dus voor het raam zit in haar hotel. Toen dacht ik wel, zou ze hebben doorgehad dat drie straten verder de Wallen zijn? Stonden waarschijnlijk alle mannen voor de deur daar. Bibi Rexha hoor je zo bij Q.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
6: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
10: It's funny, because it's true.
9: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
20: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
21: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga Ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Come on,

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs, geen punt, 500 gram maar 1,79.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: 11 uur, goedemorgen. Dit is het nieuws door nu.nl. Jan Ad Adelsen.
7: Goedemorgen. De politie heeft twee mensen aangehouden voor de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam. Het gaat om een man uit Hoofddorp en een man uit Polen. Het gebeurde vannacht en de politie reed toevallig langs. Er waren teksten geschreven als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. Maar wat precies de achtergrond van de bekladding is, is nog niet duidelijk. Het monument wordt intussen schoongemaakt. De Canal Parade en de bijbehorende feesten zijn gisteren zonder grote incidenten verlopen. Er waren wel een paar protestacties van pro-Palestina-demonstranten waarbij de politie in actie kwam. Eén persoon is aangehouden. Bij een Oekraïense drone-aanval op een regio in het zuidwesten van Rusland zijn twee doden gevallen. Het gebied ligt zo'n 750 kilometer van de grens. Door het hele land werden afgelopen nacht ruim 600 Oekraïense drones onderschept, zegt Rusland. Als het investeringsplan van de FIFA was doorgegaan, zou dat voorzitter Infantino 10 keer zoveel salaris hebben kunnen opleveren. Dat meldt de Times. Het plan om een deel van de WK-rechten te verhandelen werd afgeblazen na felle kritiek vanuit de voetbalwereld, ook vanuit de FIFA zelf. Volgens de Britse krant had Infantino een jaarsalaris van 30 miljoen euro op het oog, exclusief bonussen. En dan nog het weer van Weerplaza. Veel zon en vandaag wordt het ook weer lekker warm, zo'n 27 graden gemiddeld. Morgen nog een paar graden warmer.
8: Wat leuk, wat mensen niet weten is, jouw weerbericht verdwijnt.
7: Jij verraadt mij.
8: Klein geheimpje achter de schermen, jouw weerbericht verdwijnt het beeld. Maar dat doe je gewoon uit je hoofd.
7: Ik deed het even uit mijn hoofd.
8: Ja, het is ook best gewoon lekker warm vandaag, lekker weer. Dankjewel. Q verkeer door Flitsmeister, vertraging op de A12 richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, kwartiertje. En controles op de A12 richting Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg, hectometerpaal 75.0. A15 richting Gorkum bij Vuren, 103.5. A28 richting Zwolle bij Wezep, 78.0. A50 richting Zwolle bij Beemte-Broekland, 213.2. En de A58 bij Bavel, 57.4.
9: Vincent Pronk.
8: Ja, deze app bestaat vandaag 8 jaar. Herken je dit geluid?

Lekker zeg, Juanes bij Q Music, La Camisa Negra op deze lekkere zondag. Zo meteen hoor je de nieuwe alarmschijf, die is richting Texas aan het gaan. Eerste Top 40 Classic, we gaan terug naar 2018. Want vandaag, op deze dag in 2018, werd deze app gelanceerd. Ken je toch wel, bekende geluid van TikTok. Ja, TikTok begon een beetje als een app voor kinderen. Ik bedoel, ik dacht ook in het begin, dat ga ik nooit downloaden. Dit zijn allemaal dingen, ja, je ziet dansjes van kinderen. Dat interesseert mij niet. Maar inmiddels, ik ben een groot TikToker. Ik haal al mijn recepten er vandaan. Mijn halve algoritme bestaat nu uit kattenfilmpjes. En je ontdekt ook natuurlijk nieuwe muziek op TikTok. Ik bedoel, Echte Liefde is te koop van Samuel Welte. Is daar hartstikke viral gegaan en werd daarna een hit. Ja, en deze banger natuurlijk. Zwoele zomernachten met z'n tweeën. Of deze van Rutger. Ik hou van zomer, zon en strand. Daar hebben ze in het buitenland. Mooi. Wat moeten we zonder de TikTok? TikTok bestaat 8 jaar. Dan de top 40 van toen, 2 augustus 2018. Ja, er stonden natuurlijk nog geen TikTok firewalls in de lijst. Maar ik heb wel 3 liedjes uitgekozen.

0: Happier is de eerste keuze. Maar je kan ook gaan voor Shepherd. Keuze 2 is Coming Home. Of ga je voor Noah Kahan. Noah Kahan, Julia Michaels, Hurt Somebody is de derde keuze. Ik hoop dat je kan kiezen. Laat even weten wat je wil horen in de app van Q-Music. Stuur een berichtje of een audio-appie. Ga je voor Ed Sheeran, Shepherd of voor Noah Kahan?
1: De Q-Music Alarmschijf.

0: Martin Garrix en Told You So. We zitten weer even in de top 40 van een paar jaar terug te neuzen. 2018. Ik heb drie liedjes uitgekozen. En de vraag is, welke wil je horen? Ed Sheeran met Happier. Ga je voor Shepherd en Coming Home? Of toch voor Noah Kahan en Julia Michaels? En Hurt Somebody. Lydia.
1: Hurt Somebody voor mij.
0: Kijk, oké. Dylan.
2: Shepherd met Home is gewoon een lekker nummer. Dus ik hoop dat die gekozen wordt.
0: Kevin.
3: Coming Home, lekker nummertje.
0: En Esme.
4: Shepherd met Coming Home natuurlijk.
0: Was een close call moet ik zeggen. Want Ed Sheeran heeft 41% van de stemmen gekregen in de app van Q Music. Shepherd iets meer, 46% gaat voor Coming Home.
5: Top 40 Classic.

0: Papi, topic Becky G bij Q-Music. Ik heb een nieuw tv-programma ontdekt. Echt een zeer intellectueel tv-programma, kan ik zeggen. Ik ben helemaal verslaafd. Nee, zonder grappen, het is echt super ordinair. Maar zo goed. Ik ga even een goudfragmentje erbij pakken. Laat ik zo meteen even aan je horen. Ook Olivia Dien komt eraan.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Crisis. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Tour.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla alleen vandaag nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Müller Milk, the moo you can't resist.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
13: Oh my god.
12: Zo dus.
13: Wow.
12: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
15: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op 25 euro korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
15: Tot en met 2 augustus 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
17: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. Mediamarkt.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
20: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
21: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
22: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: 12, goedemorgen. Heerlijke zondag vandaag. Volop zon. En het wordt 29 graden. Morgen nog wat warmer. Maximaal 33 graden. Q-verkeer door Flitsmeisters. Er staan 10 files. Je krijgt ze van 10 minuten of langer. Dat zijn er 2. Eentje op de A7 richting Den Oever. Tussen Brezandijk en de brug over de Stevinsluizen. De weg is daar dicht, want er lopen daar wat dieren op de weg. 10 kilometer. De vertraging 19 minuten. En op de A12 richting Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland doe je er een kwartiertje langer over. Controles op de A12 richting Utrecht bij Driebergen-Rijsenburg, hectometerpaal 75.0. A15 richting Gorkum bij Vuren 103.5. A28 richting Zwolle bij Wezep 78.0. En de A50 richting Zwolle, daar staan ze bij Beemte-Broekland 213.2.
4: Vincent Pronk.
3: Joe Corey hoor je zo met Head and Heart. En dit is Olivia.

0: Joe Corry bij Q Music. Joe Corry die heeft ooit meegedaan aan zo'n reality-serie. Een beetje de Engelse versie van O.O. Gershow. Ja, ik hou van dat soort programma's. Hoe slechter, hoe beter. Temptation Island heb je natuurlijk. X on the Beach. Soms kan simpele tv zo lekker zijn. Ik heb nu een fantastisch programma ontdekt. Ik ben misschien een beetje laat, want er staan al 5 afleveringen online. Maar ik heb ze allemaal achter elkaar gekeken. En dit programma past precies in het ordinaire rijtje. Ken je het programma Undercover Lover? Het staat sinds kort op Prime Video. En misschien ben je wat fragmentjes tegengekomen op Instagram of TikTok. Dan gaat het ook hard. Ja, dit is echt genieten. Er doen dus 5 koppels aan mee. 5 mensen met een relatie. En die worden in een villa gedumpt met allemaal singles. En dan moeten ze doen alsof ze ook single zijn. Dus het is een soort mix van Temptation Island en De Verraders. Maar dat zorgt er dus voor dat mensen echt van alles gaan doen om te laten lijken dat ze vrijgezel zijn. Maar echt alles.
1: De jacuzzi wordt al gauw omgetoverd in een hormonenbad. Vol verleiding die moeilijk valt te weerstaan.
2: Aanraking hier, aanraking daar. Er gebeurt in elk ooghoek gebeurt iets. En hier zitten gewoon mensen tussen die een relatie hebben, die liegen. Ik kan me echt niet voorstellen gewoon. Hoe doe je dat?
0: En ondertussen ziet de partner dus in die andere villa alles gebeuren op die camerabeelden. En dat wordt natuurlijk huilen, drama, het is fantastisch. Het heet Undercover Lover, staat op Prime. Dus als je ook zo'n goede smaak hebt voor tv-programma's, ga dit kijken, is een dikke tip. Het is een zeer intellectueel programma, kan ik je beloven. Binnen een paar minuten bij Q Toto en dit is Alex Warren.

0: Zoals Bram Krikke zou zeggen, zo worden ze niet meer gemaakt. Toto bij Q en Africa. Ja, Tom en Bram die waren natuurlijk gisteren de hele dag op pad met 10 Q-luisteraars. Misschien heb je ze wel rond zien rijden in een wit busje. Shake up your day. Tom en Bram waren gisteren een soort reisleiders, want ze hebben allebei twee activiteiten georganiseerd. Tom heeft er twee bedacht en Bram ook. En uiteindelijk is dan de vraag, wie is de beste reisleider? Maar wat ze dan precies hebben gedaan, dat hielden ze gisteren nog een beetje geheim. Ik sprak gisterochtend wel Bram Krikke al. Die zei dat hij naar een museum was gegaan met die hele club. Vond Tom heel saai. Daarna zijn ze iets spectaculairs gaan doen. En toen vertelden ze dit tegen me.
1: We hebben net een activiteit gedaan van Tom. Nou, we zijn een paar luisteraars kwijt.
2: Doodeng!
1: En daarvoor hadden we een of ander saai museum waar ik de naam al van kwijt ben. Dus dit ging echt alle perken te boven.
0: Wat hebben ze dan gedaan? Ik heb geen idee. We horen het morgenmiddag vanaf 4 uur. Dan hoor je ze weer met de Q-middagshow Tom en Bram. Q Music. En zometeen hier op die stoel Lars

0: A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen 1/2 uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot

0: voor jij kunt besparen.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
5: En om het nog leuker te maken,
6: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja, goed.
9: Dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Daar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
12: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Inmiddels 12 uur geweest. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Jannat Adolfsen.
17: Goedemiddag. Bij Veghel in Brabant zijn gisteravond 4 mensen gewond geraakt bij een ongeluk. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De auto met de 4 inzittenden knalde op een aantal bomen. Mensen in de buurt zeggen dat er een straatrace vooraf ging aan de crash. De politie onderzoekt of een brand van afgelopen nacht in Zwolle misschien is aangestoken. 16 woningen van een flat moesten worden ontruimd. Een aantal woningen liep schade op. TV Oost meldt dat er mogelijk een berg afval is aangestoken en dat het vuur daarna oversloeg naar de flat. De geplande Amerikaanse aanval op Iran gaat voorlopig niet door. Iran en andere landen in het Midden-Oosten zouden hebben gevraagd om daarmee te wachten, omdat er aan een akkoord wordt gewerkt, zegt president Trump. Israël zou het eens zijn met de beslissing. De VS was eigenlijk van plan onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales aan te vallen. Ook Zwitserland heeft te maken met droogte. Het land heeft nu legerhelikopters ingezet om water te brengen naar uitgedroogde boerderijen in de Alpen. Grote natuurbranden zijn er nog niet in Zwitserland, maar door het uitblijven van regen zijn de Alpenweiden uitgedroogd. De boerderijen hebben te maken met grote watertekorten. Dat brengt ons bij het weer van Weerplaza. Het wordt zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Aan zee waait het stevig. Ook morgen een zonovergoten dag en nog wat warmer dan vandaag.
16: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Vertragingen van 10 minuten of langer. Die staan op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Daar is een ongeluk gebeurd. Je vertraging 20 minuten. De A7 Zurich-Den Oever tussen Breesanddijk en de brug over de Stevinsluizen. 17 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Je vertraging daar een kwartier. Dan de 5 meest gemelde flitsers. Die staan langs de A12 Maarn richting Utrecht bij 75.0. De A15 Delft-Gorkum bij 103.5. De A28 Amersfoort-Zwolle staan ze bij 78. De A50 Apeldoorn-Zwolle bij 213.2. En de A58 Breda richting Tilburg. Daar staan ze bij 57.5.
18: Music.
0: Lars Boelen.
16: En lekker, officieel zondagmiddag. En die trappen we af met zometeen Bluff en Gijken. Zoutelanden komt eraan. En eerst de pauze. Dit is Magnetic.

carnavalsversie te maken. Ja, dat moet ik er nu niet bedoelen. Ik ben veel te laat mee. Toen dacht ik, ja, dat is leuk om de tekst dan veranderen van ik kom thuis en dan pak ik een zak chips en dan heb ik zoute handen. Leek mij heel grappig, maar nou goed, nooit wat mee gedaan. Bluffen Gijken en Zoute Landen bij Q Music. Hey, goedemiddag, het is de weekendshow voor de zondagmiddag. Fijn dat je er bent. Geen Tom en Bram deze middag, die hoor je morgenmiddag meer. Daarom meld ik me. Ik ben Lars, hallo. En ga je een beetje lekker? Ga je een beetje lekker op de zon? Ik moet zeggen, ik heb zelf een beetje verrot geslapen vannacht. Gisteren heb ik namelijk gedraaid op een boot tijdens de Pride in Amsterdam, samen met Joost Winkels en Menno Barreveld. Je weet, die Canal Parade. Je hebt vast wel beelden gezien op het nieuws of zo. Nou, ondanks dat ik op tijd thuis was, kon ik toch maar moeilijk in slaap komen. Ik heb zeker tot, ik denk 1-2 uur vannacht heb ik in bed liggen draaien. Ik was compleet overprikkeld door alle muziek en ook door alle mensen. Man, wat was het druk in Amsterdam gisteren. Niet normaal. En ook wat die mensen allemaal aan hadden. En soms ook wat ze niet aan hadden, zeg maar. Ja, ik heb echt een topmiddag gehad, maar ik heb ook amper geslapen. Dus ik ben een beetje naar de kloot. Nou goed, we mogen niet klagen, jongens. Het zonnetje schijnt. Het is heerlijk zondagmiddag. Ik zou zeggen, kom er lekker bij. Ik zie dat Kian zich al meldt in de Q-Music-app. Die is erbij vanuit de camping in Frankrijk. En Emiel, die zegt dat hij vanmorgen lekker een potje heeft gevoetbald. Dat heeft hij goed gedaan. En lekker nu van de zon aan het genieten. En vanavond gaat hij PSV AZ kijken. Nou, goed zo. Ik ben benieuwd. Waar hang je vandaag uit? En vooral, wat ben je daar aan het doen? Laat even van je horen en spreek het even in. En doe dat even met een audioberichtje in de Q Music App.

0: Vanessa Carlton bij Q-Music en 1000 Miles. Het is zondagmiddag en leuk om te zien wat iedereen aan het doen is op de zondagmiddag. Ik krijg ik heb allemaal foto's ook, onder andere van Tammy. Die zegt, ik ben lekker genieten van de zondag. En die doet een fotootje erbij van de benen. Terwijl ze op een hangmatje ligt. Die heeft het goed voor elkaar. Die heeft het beter voor elkaar dan mij. Ik zit hier uit te kijken op een blinde muur. Waar het zonnetje op schijnt. Dat moet ik wel zeggen. Het zonnetje schijnt ook hier wel. Even kijken, er komen heel veel berichten binnen. Bijvoorbeeld Kelly is erbij.
1: Ja, daar zijn we weer.
0: Hallo Kelly.
1: Lekker vandaag weer een dagje op de taxi.
0: Ah, lekker aan het werk. Oké, Sonja.
2: Wij zijn onderweg naar Oostenrijk.
0: Oostenrijk.
2: We zijn er bijna.
0: En nog niet helemaal, denk ik. Erwin.
3: Hey Lars.
0: Hey.
3: Ik ben met mijn ouders onderweg naar Bataviastad.
0: Lekker shoppen, Natas.
4: Ik ben de laatste spullen aan het inpakken, want straks ga ik lekker naar de Costa de Merwede. Heerlijk in de zon, lekker dicht bij huis. En muziek op de achtergrond van jullie.
0: We doen ons best. Gita.
5: Goedemiddag.
0: Hallo, wat ben jij aan het doen?
5: Ik ben vast kleine spulletjes aan het inpakken.
0: Je bent aan het verhuizen?
5: Ik ga verhuizen, ja.
0: Oh, je gaat verhuizen? Oh ja.
5: Ja.
0: Waar ga je naartoe?
5: Ik ga naar Heergewaard toe. Mijn vriend en ik gaan samenwonen.
0: Nou, gefeliciteerd, denk ik.
5: Dankjewel.
0: Ja, ja, wat leuk. En ja. Waar woon je zelf nu dan?
5: Ik woon in de binnenstad van Utrecht.
0: Oh, dat is wel een enorme stap die je gaat maken, hoor. Van de binnenstad naar Utrecht naar Heergewaard.
5: Ja, nou, dat zeker. Ja. Ik heb altijd gezegd, ik ga Utrecht niet uit. Maar we verwachten een kleine. Dus ja, ik heb geen keus.
0: Oh, nog, je bent ook nog. Hoe lang ben je al zwanger, Gita?
5: Ik ben 24 weken zwanger.
0: Oh, ik ben altijd zo slecht met weken. Dan moet je me even helpen. Is dat lang?
5: Nou ja, over de helft dan.
0: Over de helft, ja. Dus je ziet het wel ook al behoorlijk bij je, of niet?
5: Ja, zeker weten, ja.
0: Is het dan ook nog vervelend dat het zo warm is? Ik kan me zo voorstellen dat als je dan zo'n dikke buik hebt... en dat je al jezelf in de weg zit, dan is het ook nog zo warm.
5: Nou, daarom doe ik gewoon lekker rustig aan.
0: Ja,
5: gewoon kleine dingetjes, niet te zwaar tillen.
0: Ja.
5: En mijn moeder die komt... mijn moeder en mijn broer die komen morgen even ook een paar dingetjes inpakken.
0: Ah, dus, goed zo. Je hebt hulptroepen.
5: Dat komt wel goed.
0: Goed zo.
5: Ja.
0: Oké, nou, wanneer ga je verhuizen? Nu,
5: staat
0: echt
5: nog niet concreet in plan.
0: Oh, niet concreet, oké. Okay.
5: Nee, nog niet, maar ik hoop zo snel mogelijk.
0: Oké, zo snel. En wanneer komt de baby dan?
5: In november.
0: Dus moet je wel verhuisd zijn voordat de baby komt, denk ik, hè?
5: Ja, nee, okay. Dat zeker. Ja precies, dat wel. Okay.
0: Nou, Gita, ik wens jou succes met verhuizen en met de bevalling. Want dat gaat ook, denk ik, een zware klus. Ja, ik heb zelf geen kinderen, maar dat lijkt me toch een zware klus.
5: We gaan het zien, dat weet ik niet.
0: Succes ermee, Gita.
5: Dankjewel.

0: David Guetta, Alphabeat. En Eva Bex en Forever Young by Q. Hey, het is zondagmiddag. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik heb wel zin om een spelletje te spelen. Maar ik zit toch een beetje in dubio. Welk spel moet ik nou gaan spelen, weet je wel? Ja, ja, ik weet, ja, ik ben er eigenlijk nog niet over uit. Ik ga er nog heel even over nadenken. En dan gaan we zo meteen gewoon even lekker samen een spelletje spelen. En ook deze komt eraan. Come on, get on up. Dat is Shakira.
1: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79. Fans van voordeel. Aldi.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
6: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
5: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Kom zondag 2 augustus naar Bataviastad en geniet van een optreden van K3.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Yeah!
1: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
9: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
10: Autotaalglas zit echt overal.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
15: It's funny, because it's true.
14: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
13: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel €20 korting.

0: Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Oh, ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Half 1, verkeersinformatie van Flitsmeister. Vertragingen van een kwartier of langer. Die staan op de A16 Breda-Antwerpen. Tussen Breda en Galder. Daar zijn ze met een ongevalsonderzoek bezig. Je vertraging daar 19 minuten. Moet je nou richting Tilburg, volgt dan de A16, de A59 en de A27. Dan de A28, dat is bergop zoom richting Tilburg. Tussen Breda en Galder, je vertraging daar 20 minuten. Dan nog flitsers gezien. Je krijgt de twee meest gemelde. Die staan langs de A12 Maarn richting Utrecht bij 75.0. En de A28 Amersfoort-Zwolle bij 78.0.
8: Lars Boelen.
7: Hi.

0: Shakira en Zoo bij Q-Music. Hey, het is weekend. Ik dacht perfect tijd om even een gezellig spelletje te spelen. Nou zitten normaal op deze plek Tom en Bram. Die spelen dan ook Team Tom versus Team Bram. Nou dacht ik, nou, dat gaan we even anders doen.
1: Team Lars versus Team Lars.
0: Ja, ik dacht Team Lars versus Team Lars. Waarom ook niet? Ja, ik heb hier lang over nagedacht. Welk spelletje moeten we dan gaan spelen? Sorry. Wat dacht je van 30 seconds? 30 seconds is toch leuk? Om even gewoon lekker op de zondag weer. Lijkt me gewoon een goeie, laten we dat gaan doen. Nou is het zo, Team Lars versus Team Lars. Ik ben op zoek naar twee luisteraars. Je weet hoe het werkt, Team 30 seconds. Dat is niet, moet ik dat ook uitleggen? Ik krijg dan 30 seconden, dan moet ik een woord moet ik dan beschrijven. En jij moet dan raden wat dat woord is. Als je het goed hebt, dan win je het Q-Music Zomerpakket. Tenminste, als je dat als snelste weet te doen. Ik ben dus op zoek naar twee personen. Voor speler 1 is dat iemand die naar het strand gaat of daar al is. Dus ben je onderweg naar het strand of ga je naar het strand toe? Meld je dan even in de Q-Music app. Speler 2 is iemand die vanavond de barbecue aansteekt. Dus die vanavond gaat barbecuen. Dus ga je vanavond barbecuen. Meld je dan ook even in de Q-Music app. Ben je dus één van de twee, ga je of naar het strand of ben je er al. Of ben je iemand die vanavond de barbecue gaat aansteken. Ja, laat dan even van je horen. En doe dat eventjes met een berichtje in de Q-Music app. Ik speel je zo meteen mee met Team Lars versus Team Lars.

0: Somber en My Body Isn't Ready.
1: Team Lars versus Team Lars.
0: Ja. Ja, dit klinkt een beetje gek. Team Lars versus Team Lars. Ja, ik ben in mijn eentje normaal op deze plek. Tom en Bram, die spelen dan Team Tom versus Team Bram. Nou ja, helaas, ik moet het alleen doen. Maar hey, des te leuker, ik heb jou daarvoor nodig. Ik ga jou gebruiken. Ik ga als eerst eventjes naar Nikki. Nikki, hallo.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Hallo, Nikki. Ik was op zoek naar iemand die ging barbecuen. Jij gaat barbecuen vanavond.
2: Zeker, heerlijk. Ik ga lekker barbecuen, ja.
0: Met wie ga je dat allemaal doen?
2: Ik ga lekker met mijn ouders barbecuen, mijn zus en mijn zwager en de kinderen, mijn zoontje en mijn neefjes.
0: Leuk. En wie is dan degene die de barbecue aan... Is dat dan toch een man? Is dat heel ouderwets?
2: Ja, dat is toch mijn vader.
0: Ja, jouw vader die dat toch zegt, nee, laat mij maar even dat vlees erop gooien en even aansteken.
2: Ja, laat mij dat maar even doen. Ja, die gaat er wel prima op, dus die mag dat heerlijk doen.
0: Ja, goed, lekker. Wat ga je allemaal op de barbecue gooien dan? Weet je dat al of niet?
2: Oh, satéetjes denk ik, een worstje, burgertje, gewoon lekker makkelijk.
0: Heerlijk, Nikki, heerlijk. Heerlijk. Het water loopt me in de mond. Jij bent kandidaat nummer 1, dan ga ik ook nog even naar Yara. Yara, hallo.
3: Hallo.
0: Hallo, Yara. Ja, ik was op zoek naar iemand die naar het strand ging ook. Jij gaat naar het strand. Of je bent op het strand, wat ben je aan het doen?
3: Nee, we zitten in de auto met de boot achter de auto.
0: Zo.
3: We gaan lekker met de boot een rondje varen.
0: Lekker, lekker. Prima.
3: Bij
0: lekker
3: het
0: hoor.
3: Strand.
0: Wat? Ja, bij het strand. Ja, heerlijk. Heerlijk. Met de boot, zeg je.
3: Met de boot en een waterscooter, ja.
0: Zo, hallo, zo'n waterscooter, dat is echt vet, hé. Dat is echt vet. Ik doe ik altijd als ik op vakantie ga en de mogelijkheid is er, dan ga ik waterscooteren, zeg maar. Dat gaat zo hard. Ga je dat ook doen straks dan, of niet?
3: Ja, en we gaan lekker wakeboarden en lekker wat eten en drinken.
0: Ook op jou ben ik stik jaloers, Yara. Ja. Oké, met wie begin ik? Met Nikki? Zal ik met jou beginnen?
3: Ja, is goed. Ik vind dat super spannend. Normaal gaat het heel goed, maar op de radio is het toch anders.
0: Dat is ook zo, maar voor mij is het ook spannend, want ik moet het gaan omschrijven. Ja, we spelen namelijk 30 seconds. Ik ga binnen 30 seconden zoveel mogelijk, tenminste, ik krijg er 5 op een kaartje begrippen aan je proberen te omschrijven. Aan jou om te raden wat het is. En probeer dat zo snel en zoveel mogelijk te doen. Ja, ben je er klaar voor?
3: Dan ga ik nu... je zo klaar als kan.
0: Oké, ik ga nu gewoon een kaartje pakken. Denk ik. We gaan ons best doen. Komt-ie. Begrip nummer 1. Deze is man uit Frankrijk. Heeft heel veel overwinningen. Lang geleden. Je hebt ook snoepjes van. Het is een website. Kan je kaartjes op scoren? Kaartjes. Kan je
3: Swap?
0: Die andere. Niet Swap, maar.
3: Ticketmaster?
0: Ja. Dit is een tv-programma. Is ook binnenkant van een appel. Kan je dingen leren.
3: Klokhuis.
0: Ja.
3: Klokhuis.
0: Dit is in Drenthe. Hebben ze dit veel met stenen op elkaar?
3: Hunnebedden.
0: Ja. En oké, dat was het. Hoe waren het? 3. Oh, dat is goed. Best 3 van de 5. Ja, die eerste was Napoleon trouwens. En ik had dat vond ik heel lastig. En Danny de Munk had ik dan ook nog voor je.
3: Oh ja.
0: Nou, goed, daar zijn we niet aan toegekomen. Oké, 3 van de 5. Ik ga naar Yara.
3: Yes.
0: Ja, aan jou om dat te verbeteren. Ja, en ook aan mij om dat dan goed te doen natuurlijk. Nou, ik ga mijn best doen voor je, Yara. Ben je er klaar voor?
3: Ja, ben ik klaar voor.
0: Dit is een tv-zender. Je hebt 4, je hebt 7, 8.
3: RTL.
0: Ja, en dan dat cijfertje erachter.
3: RTL 8.
0: Niet 4, niet 8, niet 7, maar die andere.
3: RTL Z.
0: Na 4.
3: 5.
0: Ja.
3: RTL 5.
0: Ja, dit is een spelletje. Dit speelt Domine ook altijd. Die doet dat met tankbonnen. Met ballen?
3: Bingo.
0: Ja. Dit is een tv-programma, daar moeten mensen elkaar verleiden en zien dat ze vreemd gaan.
3: Temptation Island.
0: Ja, en... Ja, dan had ik ook nog de Ridderzaal en Celine Dion. Hé, dus volgens mij ook, dit zijn gelijk spel. Wat betekent dat? Ik kijk eventjes naar de jury. Is dat... wat gaan we nu doen?
4: Ja, ik denk dat we gewoon allebei het pakket geven.
0: Oh, dat is lekker, ja.
3: Dat is heel lekker.
0: Heel lekker.
3: Dat is helemaal leuk.
0: Doen we daar ook een strandballetje bij? Kunnen we dat regelen?
4: Strandballetje doen we erbij en nog veel meer andere leuke dingen. Dus komt helemaal goed.
0: Oh, nou, lekker.
3: Heel leuk.
0: Nikki en Yara, een strandbal en het Kimmy's prijspakket. Dus dat wordt fantastisch.
3: Superleuk, dankjewel.
0: Oké, fijne dag allebei. Veel plezier met de barbecue en naar het strand. Yo!

0: another and talk to you. Het is bijna 1 uur. Het nieuws komt eraan met Jan Alt. Jan Alt, wat zit
1: er? Ja, zo meteen de explosies in Assen van de laatste tijd. Die staan niet op zichzelf, denkt de politie nu.
0: En even iets heel anders, maar ik heb iets zo creepies meegemaakt afgelopen week. Dit was, ik zou willen zeggen, dit was bijna paranormaal. Wat het is, vertel ik je zo. En ook deze komt eraan. Van Sonmieu.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: Doneer.
1: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep extra. 190 gram, 2,79.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
7: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
10: Nu met Clubcarwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
13: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
15: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
16: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
17: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
19: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: 3 sterren slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
23: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
24: Inmiddels 1 uur geweest, het Q-music nieuws van nu.nl. Dat krijg je van Jannat Adolfsen.
25: Goedemiddag. De politie denkt dat de 5 explosies in Assen van de laatste tijd met elkaar te maken hebben. Een paar van de explosies waren bij dezelfde woningen. Ondanks extra surveillance en camera's was er ook afgelopen nacht weer een knal te horen. Tot nu toe is nog niemand gewond geraakt en de politie heeft ook nog niemand aangehouden. De brand op een campingpark in het westelijk havengebied van Amsterdam is onder controle. Het vuur ontstond even voor 6:00 vanochtend. 7 caravans waren betrokken bij de brand. Voor de bewoners wordt opvang geregeld. Het gaat om stadsnomaden die daar een jaar mogen wonen. Bij de brand raakte niemand gewond. De oorzaak is nog niet bekend. Nog een brand op een veerboot in de buurt van het Indonesische eiland Madura. Daarbij zijn 5 mensen omgekomen. Meer dan 40 opvarenden worden nog vermist. Volgens de reddingsdiensten waren er ruim 270 mensen aan boord van de veerboot. Waardoor de brand uitbrak is nog niet duidelijk. Studenten van de Technische Universiteit Delft zijn tweede geworden in een race voor zonneauto's in de VS. Delft deed voor het eerst mee aan de American Solar Challenge. Hun auto legde ruim 4000 kilometer af zonder een druppel brandstof aan boord. Het Belgische team ging er met de winst vandoor. Het weer van Weerplaza tot slot zonnig en zomers warm met gemiddeld 27 graden. Op het strand waait het hard. Morgen in het hele land tropisch warm en pas aan het eind van de week koelt het wat af.
24: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Vertragingen van 10 minuten of langer. Die staan op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 14 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar is de weg dicht. Je vertraging 10 minuten. Dan de 3 meest gemelde flitsers. Die staan langs de A6 Emmeloord richting Jouren bij 289,3. De A12 Maarn richting Utrecht 75,0. En de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 78,0.
0: Lars Boelen.
24: Ja, ik heb van de week wat geks meegemaakt. Je zou het bijna paranormaal kunnen noemen. Ik ga het je zo meteen vertellen. Ook Lady Gaga komt eraan. En eerst Son Milieu.

0: deur dichtslaan. Ja, en zoiets weet je toch, als je iets hoort. Als je dat hoort, dan weet je gewoon dat is bij mij thuis. Dus ik wist ook, oh ja, dit is bij mij thuis. 100% zeker. Dus ik denk, ja, weet je wat, ik loop gewoon even naar boven naar die deur. Even kijken of er niks kapot is. Het was zo'n enorme klap. Dus ik loop naar boven. Zijn daar gewoon alle deuren, inclusief de deuren op zolder en op de eerste etage. Alle deuren waren open. Er was helemaal geen deur dichtgeslagen. Ja, dit, dat is toch vreemd, hè? Dat is raar. Ja, dan ben ik zelf best wel nuchter en ik geloof niet echt in paranormale dingen. Maar het is, ja, je denkt toch van, hè? Kan dat? Want ik weet 100% zeker dat ik dat gehoord heb. Nou ben ik niet de enige die zoiets heeft meegemaakt. Want Miranda, die heeft ooit 's nachts iets meegemaakt waar ze ook geen verklaring voor had.
1: Nou, dan lig je te slapen en op een gegeven moment voel je een koude lucht. Nou, dan kijk je om je heen, alles is dicht, potdicht, maar echt gewoon een koude stroming. Alsof de, als je gewoon een airco.
0: Ja.
1: Nou, zo koud.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment kijk ik naar die trap van zolder, want ik heb altijd mijn deuren open.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk, wat de badderflip, wat is dat? Ik nog, ga je nog knijpen overal, weet je, of in je gezicht slaan. Ik denk, oh my god, nee.
0: Maar wat zag je?
1: Nou, een vrouw met lang, blond, grijzig haar. En ze had een, echt zo'n ouderwets wit gewaad aan. En had ze zo'n ouderwetse kandelaar en een kaars.
0: Ja.
1: En die kaars brandde, ja, zoals ik dat zo zag.
0: Ja, maar was dit echt, zoals ik in films voor me zie, kon je een beetje door die vrouw heen kijken, zeg? Was het een beetje...
1: Nou, of was het was wazig.
0: Wazig.
1: Ja, maar ik zag wel dat ze een witte nachtpom aan had.
0: Maar zei je niet tegen die vrouw, wat doet u hier? Of wat,
1: nou,
0: staat iemand in je huis?
1: Ik weet niet wat ik heb gedaan, maar je bent helemaal... Ja, ik kan het niet uitleggen. Je verstijft, ze komt naar beneden en even later hoorde ik ook geroezemoes. Nou, mijn toenmalige man lag gewoon te slapen. En ik hoorde geroezemoes. En nou, dan op een gegeven moment zie je gewoon nog meer van gedaantes. En toen, weet ik toen nog wel. Ja, zeg maar.
0: Wanneer zijn ze weggegaan? Op een gegeven moment zijn ze toch weggegaan?
1: Ja, nou ja, er gaan natuurlijk nu ook weer heel veel mensen lachen. Maar wat ik heb gedaan, dat kreeg ik ook als tip.
0: Slapen weer.
1: Want het is niet altijd kwaadaardig.
0: Nee.
1: Is je zolderraam opengooien en zeggen van ga maar, het is goed.
0: En toen waren ze weg.
1: Nou ja, ik heb nogal daarna nog genoeg gezien. Dus het heeft niet echt geholpen, want kinderspeelgoed, alles ging af. We zijn toen ook verhuisd en had ik geen last meer. Dus
0: bizar,
1: ik denk dat daar gewoon het een het ander hing. En ja, was niet echt tof. Nee, je bent niet blij.
0: Nee, ja, als je dit zo hoort, wordt toch weer slecht slapen vannacht, hè. Ja, ik moet er toch een beetje van bijkomen. Dus Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Ja, over paranormale dingen die mensen meegemaakt hebben. Ja, we hadden het er net even over. Ik had zelf van de week dat er ineens een deur dicht sloeg bij mij in huis boven. Ik hoorde het keihard. Ik wist zeker dat het bij mij thuis was. En uiteindelijk liep ik naar boven. Dus helemaal geen deur dichtgeslagen. Ja, er komen meer van dit soort verhalen binnen. Nog eentje van Lydia. Even kijken.
1: Twee weken geleden ben ik gaan condoleren voor een oud leerling van mij. Ja. En ik lag s'avonds in bed te denken aan het condoleren. Het is toch indrukwekkend, hè?
0: Ja.
1: Ook vooral als het een jong iemand is. Mm-hmm. Ik lag dus in bed eraan te denken. En opeens hoorde ik een enorme knal vanuit mijn berging komen. Ik ben daarheen gelopen. En mijn fiets lag omver. Je zou spontaan denken dat het is komen spoken bij mij.
0: Jemig. Ja, dit soort verhalen. Ja, nogmaals, ik ben heel erg nuchter. Ik geloof er eigenlijk niet echt in. Maar als je dit toch hoort, het is doodeng. Goed, we laten dit nu achterwege voordat we straks hier een glaasje dragen en met een Ouija-board gaan draaien. Dat gaan we allemaal niet doen. En we gaan over tot de orde van de dag.
2: Stefan's Piano Bar.
0: Eigenlijk over tot de orde van de vrijdag. De vrijdagavond, dat is de plek waarin de grootste artiesten ter wereld langskomen bij Stefan Bouwman in zijn pianobar. Stefan kruipt dan achter de piano en de artiest in kwestie dan achter de microfoon. Laatst was daar te gast Stella Lefty. En zij vertelde over haar carrière, hoe die begon. In Amsterdam.
3: Amsterdam has a lot to do with it, to be honest, because when I was here, I was depressed. I was down bad. And I started posting all the time when I was living out here because I didn't know anybody. And my friends that were out here with me were not being so awesome. So I was posting all the time. And from that, I ended up meeting people like in the industry.
0: Nou, Stella woonde dus een tijdje in Amsterdam, voelde zich niet zo lekker, zat niet lekker in de vel. Toen begon ze met posten op TikTok en toen leerde ze een hele community kennen. Mensen die gelijkgestemd waren en ik moet zeggen, dat heeft toch best aardig voor de uitgepakt, hè? Laten we eerlijk zijn. Wil je weten hoe dat allemaal live klonk in Stefan's Pianobar? Daarvoor check je Qmusic.nl en de Q-app. Stella Lefty dus. Q-music.

0: Lefty en Boston bij Q. Elke zondag te spelen Tom en Bram het lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel. Dit is een lange titel voor een spelletje. Maakt het spelletje niet minder leuk. Dan halen ze een prachtige prijs onder het rode kleedje vandaan. En dan moeten twee luisteraars tegen elkaar pitchen. En dan degene met de beste pitch, die wint uiteindelijk die prijs. Zometeen ga ik bekendmaken wat de prijs is. Maar ik heb alvast even een klein tipje van de rode sluier heb ik even opgelicht. En ik heb al een klein beetje onder gekeken, stiekem al. Dus ik ga je vast, ik ga een hint geven van de prijs. De prijs is namelijk niet helemaal compleet. Je moet er nog iets van jezelf bij doen. Nou, daar ga ik het bij laten, want anders ga ik het echt te veel weggeven. Dat is de prijs. Zometeen ga ik het onthullen wat het is. En ook Zara Larsson, Midnight Sun, komt eraan.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
3: craving. Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow.
5: Kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend.

0: doneer.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Mediamarkt.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
10: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
9: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. directlease.nl.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
11: Fans van voordeel.
12: Aldi.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs, geen punt, 500 gram maar 1,99.

0: pot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Half 2 geweest, verkeersinformatie van Flitsmeister bij Q-Music. 2 vertragingen van 10 minuten of langer. Die staan op de A7, Heerenveen Den Oever tussen Zurich en de brug over de Lorentzsluis. De vertraging daar 10 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar is de weg dicht. Die vertraging daar 12 minuten. Dan flitsers gezien, de 5 meest gemelde staan langs de A6 Emmeloord richting Joure bij 289.3. De A12 Maarn richting Utrecht 75.0. A22 Velsen-Beverwijk bij 9.1. Diezelfde A22 de andere kant op bij 14.7. En de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 78.0.
2: Lars Boelen.
1: Hi. Q-Music. Maroon 5 komt eraan. Memories. En eerst Sarah Larsson, Midnight Sun.

0: 5 en Memories.
1: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
0: Ja, maar dan eventjes zonder Tom en Bram. Die hoor je morgenmiddag weer vanaf 4 uur. Ik ben Lars, maar ik vind het wel leuk dat ik Tom en Bram mag vervangen, want dan mag je ook dit spelletje doen. Ik heb hier namelijk een prijs liggen onder een rood kleedje. Elke week is die prijs wat anders. En nou moet ik eerlijk zeggen, ik heb net al stiekem even ondergekeken. Maar ik doe gewoon net alsof ik het nog niet gezien heb. Let op, daar gaan we. Oeh, ik ga het rode kleedje er even afhalen hoor, daar gaan we. Nou, dat dit eronder zit. Ja, ik had net al een kleine cryptische hint gegeven. De hint was, je moet er nog iets van jezelf bij doen. Het is namelijk... een opblaaszwembad. Ja, wat je moet lucht van jezelf moet je natuurlijk erbij doen. Ik kreeg al mensen in de queue op die dachten dat het een DNA-test zou zijn of zo. Nee, het is een opblaaszwembad. En niet zomaar eentje, het is een fantastisch... Het is zo'n groot... rond ding met drie van die ronde banden, zeg maar. Hij is, 168 centimeter in doorsnee, zeg maar, diameter. 40 centimetertjes hoog. Het is wel een aanslag op je waterrekening als je hem helemaal vult. Want het is, de inhoud, 581 liter. Ja, er gaat veel water in. Maar goed, daar moet je maar even niet over nadenken. Voor de rest is het natuurlijk voor deze zomer, als nog hete dagen aankomen ook. Het is een fantastische prijs natuurlijk. Lekker afkoelen. Niet geschikt voor kinderen onder de 2 jaar, maar iedereen boven de 2... die kan er fantastisch in onderdompelen in het water. Nou goed, denk je van nou, dat opblaasbadje, dat wil ik wel hebben. Stuur dan even de reden waarom je dat opblaasbadje wil hebben, deze kant op. In de Q-Music, want er komen zo meteen 2 luisteraars aan het woord... en die mogen dan allebei een pitch doen voor dat opblaasbadje. Dus als je dat badje wil hebben, stuur even een goede reden waarom je dat ding wil hebben. Deze kant op, doe dat nu met een berichtje in de Q-app.
2: Hey, Rolstaantjes hier.
3: En wij dus, Tom en Joe.
2: En dit is hem hoor.

0: en Call Me With Q.
1: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
0: Ja, dan zonder Tom en Bram, maar met mij, met Lars. Ja, we spelen het lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel. Het werkt als volgt. Ik heb net bekendgemaakt dat ik een opblaasbadje in de aanbieding heb. Daar gaan twee mensen gaan er een pitch voor doen. De eerste is Marloes. Marloes, hallo.
2: Goedemiddag.
0: Hallo. En Marion.
3: Hey, goedemiddag.
0: Hallo. Allebei hebben jullie een goed verhaal. Zullen we beginnen met Marloes?
2: Ja. Ja, is prima hoor.
0: Nou, Marloes, brandlos. Waarom wil je dat opblaasbadje hebben?
2: Nou, afgelopen, wat was het? Woensdag, donderdag was het heel mooi weer. En we hadden het zwembadje opgestaan. We komen 's ochtends binnen naar de tuin. En hij is helemaal lek. Dus mijn zoontje van 2,5 was aan het huilen.
0: Ach.
2: Huilen. En we hebben alle winkels even snel vrijdag afgezocht. Maar we konden niet wat weer wat vinden. Dus Hij is nou echt teleurgesteld dat hij nu met een bakje water moest doen.
0: Ach. Maar hoe kan hij nou lek zijn gegaan dan? Heeft hij dat zelf
2: geen
0: gedaan?
2: Nee, geen idee. Huh? Ik vrees een vogeltje erop gestaan. Ik weet niet, want hij staat gewoon in de tuin.
0: En was het een grote, of niet?
2: Ja, hij kon er wel goed een baantje in zwemmen voor zijn doen.
0: Nou ja, maar hij is 2,5, dus op zich gaat het toch redelijk snel natuurlijk.
2: Ja, dat wel, maar toch.
0: Ja. Oké, dus jij voor je zoontje die ontroostbaar is omdat zijn badje lek is gegaan. En Marion,
4: ja?
0: Waarom wil jij dat badje hebben dan?
4: Nou, ik heb drie jongens hier. Bram, Boris en Teun.
0: Ja.
4: En dat zijn geen kinderen, maar dat zijn mijn Sitsjoes, mijn honden.
0: Maar honden voelen ook als kinderen.
4: Absoluut.
0: Ja,
4: absoluut.
0: Ja, vind ik ook.
4: Zeker
0: wel.
4: En ik was met mijn vrouw op vakantie in Lanzarote. En toen waren ze in het pension. En we hadden nooit gedacht dat die honden van ons in een zwembad zouden gaan. En wat schetst onze verbazing? We kregen een filmpje doorgestuurd waar deze drie heren zeer parmantig in een kinderopblaasbadje stonden met z'n drieën. Nou, en toen hoorde ik je oproep net op de radio. Ik denk, nou, die kans kan ik niet voorbij laten gaan. Ja. Om ze nog een hele fijne nazomer te bezorgen.
0: Ja, dat snap ik ook wel weer. Ja. Oké, leuk zeg. Dus wat zijn dat voor hondjes, zei je?
4: Het zijn Sitsjoes. En dat zijn Japanse leeuwen.
0: Ja, weet je, van die kleine hondjes zijn dat?
4: Ja, zijn maar heel klein. Maar wel heel erg aanhankelijk en heel
0: schattig.
4: Erg druk. En echt super lief.
0: Oké, nou, wordt het het zoontje van Marloes of wordt het de honden van Marion? En we gaan nu een polletje starten in de Q-Music app. Dan mag je nu gaan stemmen op het verhaal die je het meeste aanspreekt. En dan gaan we zo met een winnaar gaan we blij maken met een opblaasbadje. Blijf allebei nog even hangen. Dan ga ik ondertussen Bruno Mars draaien.
4: Is goed.

0: man on my soul. Marloes.
1: Ja.
0: Marion.
2: Ja.
0: Ja, goed dat jullie er nog zijn. In de aanbieding heb ik het opblaasbadje. Dat gaan we weggeven. Marloes, jij wilde dat opblaasbadje graag hebben voor je zoontje. Dat badje was lek gegaan. Hij is ontroostbaar geworden. En Marion, jij hebt je honden, jouw drie lieve Chichu-hondjes naar het pension gebracht. En ben er toen achtergekomen dat ze ook heel erg van water houden. Dus je wil voor je hondjes zo'n zwembadje om ze ook nog een fijne nazomer te gunnen.
2: Zeker.
0: Twee hele mooie verhalen. Twee verhalen waar ik moeilijk uit zou kunnen kiezen. Maar er is wel één winnaar uitgerold. Want heel Nederland heeft gestemd in de Q Music App. En de grote winnaar van het opblaasbadje is geworden... Marloes!
1: Yay!
0: Ah, Marloes, gefeliciteerd. Ja, Marion.
2: Gefeliciteerd.
0: Ah, sympathiek, Marion. Jij krijgt het Q Music prijzenpakket. We gaan je alsnog blij maken. En Marloes, jij krijgt dat badje.
1: Ja, super blij. Dus, en vooral met het mooie weer dat er weer aankomt.
0: Ja, precies. Nou, ga je zoon lekker blij maken en gaan vertellen dat hij een nieuw badje krijgt.
1: Ga ik doen.
0: Oké. Fijne zomer.
1: Dankjewel, hè. Super.

0: George Ezra en Budapest. Bijna 2 uur, het nieuws komt eraan met Jan Ad. Jan Ad, wat zit erin?
1: Zometeen iets over Urk. Er is een beetje onduidelijk nog wat er allemaal gebeurd is, maar er is mogelijk een explosie geweest op een schip.
0: Oh. En zometeen alvast een klein tipje van de sluier. Gisteren was namelijk Shake Up Your Day. Toen hebben Tom en Bram zijn met 10 luisteraars zijn ze op pad geweest. Hoe zij dat vonden gisteren, dat hoor je zo. En ook Calvin Harris, Blessings, komt eraan.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Je hebt alles gekocht in de koffiebar. Maar op je rekening staat nu bar weinig?
9: Huh?
8: Maak er een potje.

0: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
15: vakantie!
14: ANWB en gaan.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
20: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
21: Simyo.
22: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
23: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
24: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
23: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Twee uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Dat krijg je van Jan-Ad Adelsen.
12: Goedemiddag. Een incident op een schip in Urk. Volgens de veiligheidsregio Flevoland was er mogelijk een explosie aan boord. Hulpdiensten zijn opgeroepen, inclusief traumahelikopter, en ook politie en brandweer zijn aanwezig. Twee mensen zijn in het water terechtgekomen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Een Nederlandse toerist heeft zich vanochtend met zijn auto klemgereden op de iconische trap in het centrum van het Belgische Blankenbergen. De man zou een navigatie-app hebben gebruikt. Hij had niet gedronken, maar was gewoon verstrooid, zegt de politie. Er wordt nu gekeken of de trap schade heeft opgelopen. De auto is intussen weggetakeld. De natuurbranden in de buurt van de Griekse hoofdstad Athene breiden zich uit. Het vuur komt in de buurt van Megara, een stad met 20.000 inwoners. Omdat het hard waait, gaat het steeds feller branden. Ook op een aantal Griekse eilanden woedt brand. De bosbranden op Kreta zijn zo goed als uit. Wie vliegt met de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet moet goed opletten. Het cabinepersoneel is vandaag een staking begonnen voor meer loon. Daardoor zijn honderden vluchten wereldwijd geschrapt. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada. Ze vliegen onder meer op Amsterdam. Het weer van Weerplaza. Op de meeste plaatsen zonnig en warm. In Limburg loopt de temperatuur op tot 30 graden. Op het strand goed insmeren, want je kunt al in 20 minuten verbranden. Morgen tropisch warm.
6: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister met één vertraging langer dan 10 minuten. Die staat op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Die vertraging daar 11 minuten. En flitsers gezien, je krijgt de vier meest gemelde. Die staan langs de A6 Emmeloord richting Joure bij 289,3. De A12 Maarn richting Utrecht bij 75,0. De A22 Beverwijk-Velsen bij 14,4. En de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 78,0.
15: Boelen.
6: Gisteren gingen 10 Q-luisteraars met Tom en Bram op pad. Hoe ze dat vonden? Tom en Bram, dat hoor je zo meteen. Naar Calvin Harris. This is Blessings. Yeah.

Uploader bij Q en Dancing in the Moonlight. Shake up your day. Ja, normaal gesproken boek je een uitje en dan weet je waar je terecht komt, toch? Dus dat is een beetje de normale gang van zaken. Nou, gisteren was dat een heel ander

0: Boele.
1: Lars Boele, ja. Jij zit op ons tijdstip en dat is heerlijk zitten. Dat weten wij uit ervaring.
2: Heerlijk. Ja.
1: En we willen toch even laten weten hoe onze Shake Up Your Day was.
0: Het was waanzinnig, een belachelijk succes. Ja. Mijn eigen activiteiten waren super, een dikke 10.
1: Nou ja, ze waren super, maar ik ga er wel overheen.
0: Dat denk ik niet.
1: Ik ben ervan overtuigd dat iedereen bij mij 5 sterren invoert. Dus nou, daar gaan we natuurlijk woensdag achterkomen. Ja, en dan ga ik gewoon lekker met de winst op zak naar huis.
0: Ja, nou ja, dat dus niet. Dus fijn dat je dit zegt, want dat wordt natuurlijk gieren. Dat je massig nat gaat. Het was een dikke 10, Lars. En nou ja, ik moest wel even natuurlijk de tijd uitzitten bij die domme activiteit van Tom.
1: Nou, die van Bram waren oerzaai. We zijn in een museum geweest waarvan ik de naam niet eens meer weet. Dat zegt genoeg. Ja.
0: Lars Boele, ja. Door.
1: Boele, hoi, we love you.
2: Ja, ja. Ja, ik moet altijd zo lachen op die gasten. Het wordt zo'n grote chaos altijd. Nou, dikke 10 dus. En welke 4 activiteiten ze hebben gedaan? Dus ik hoorde al 1 activiteit, een museum blijkbaar dus. Maar welke 4 ze hebben gedaan, dat hoor je morgenmiddag in de

0: sounds better with you.
1: Q Music.
2: Ik heb wel zin in nog wat zomernummertjes, dus als het kan, lekker zomernummertjes.
3: Aye.

Fuji en Daddy Yankee en Despacito bij Q-Music. Ja, de zomer is full force aan de gang. Temperaturen die oplopen tot 27 graden. We zitten bijna richting het heetst van de dag. En mensen zijn er lekker op uit aan het trekken of zitten lekker in de tuin. Net als Chantal die zegt, ja, ik zit in de tuin met een lekker citroenwatertje en Q-Music op de achtergrond. Genieten. Kijk, je hebt gelijk, Chantal. Klaas die zegt ook, wat een topweer. Ik ben een rondje aan het fietsen door de polder met jullie in de oortjes. Heerlijk. En Lola die zegt, een ijsje gehaald. Lekker aan het wandelen met de hond. En uiteraard genieten van het zonnetje. En dat is eigenlijk wat heel het land op dit moment aan het doen is. Lekker aan het genieten van het zonnetje. Over de zomer gesproken trouwens. Zometeen heb ik iedereen nodig die nu

0: Cartier, Kimbra. And Somebody That I Used To Know bij Q Music. Ja, het is zomer. Iedereen, bijna iedereen in Nederland heeft zomervakantie. De campings zitten vol. Voor mij is dat altijd de camping. Is altijd een soort magisch iets. Ik ben vroeger met mijn ouders altijd op vakantie geweest naar een camping met de caravan. Ja, ik vond dat fantastisch. Ik heb dat eigenlijk sindsdien niet vaak meer gedaan. Ook omdat mijn vriendin niet zo van de campings is. Dus ik vind het eigenlijk best wel jammer. Maar ik vind de verhalen van de camping ook altijd wel leuk. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga nu gewoon even een challenge beginnen. We gaan een challenge aan. Ik wil zoveel mogelijk mensen in de Q-Music app hebben om te kijken ook hoe populair zijn campings nou op dit moment. Zoveel mogelijk mensen in de Q-Music app op dit moment die op een camping staan. Dat mag in Nederland zijn, dat mag in het buitenland zijn. Als je het buitenland zit te luisteren, mag ook. Maakt niet uit, maar alleen mensen op een camping. Belangrijk, stuur dan even de naam van de camping en de plaats waar die camping is. Gewoon, dan maken we gewoon even een groot overzicht. Zoveel mogelijk mensen. Ook als je nooit appt in de Q-Music app, maar je bent nu wel op een camping, download die app eventjes en laat weten op welke camping je staat. Dus de naam van de camping plus de plaats. Ik zie de eerste 2-3 al binnenkomen. Oké, kom maar door.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
5: vakantie!
4: ANWB en gaan.
6: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo. Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79. Aldi.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Lars Boelen.
12: Hi. Q-Music. Als je op een camping staat, laat even van je horen met een

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear bij Q Music. Ja, het is midden in de zomer. De campings die stromen vol. We krijgen heel veel berichten van mensen die op camping staan. Over de hele wereld trouwens. Van Frankrijk tot Spanje tot aan Biddinghuizen. Het houdt niet op. En het, ja, ik vind camping zo leuk. Aan de telefoon heb ik Maarten. Maarten, hallo.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hallo Maarten. Op welke camping sta jij?
1: Recreatiepark De Kooi.
0: De Kooi. En waar is dat?
1: In Stolwijk, naast Gouda.
0: En is het daar een beetje lekker weer?
1: Ja, zeker.
0: Is het de eerste keer dat je daar bent, of niet?
1: Nee.
0: Oh, je komt er vaker?
1: Ja, heel vaak.
0: Heel vaak. En dan ga ik ook even naar Juliette. Juliette, hallo?
2: Hi.
0: Hallo Juliette. Jij bent ook daar?
2: Ja, klopt.
0: De Kooi in Stolwijk.
2: Ja.
0: Wat is het leukste aan De Kooi in Stolwijk?
2: Ik vind het leukste aan recreatiepark De Kooi dat je hier lekker kan varen. Je bent hier lekker in de natuur.
0: Oh.
2: Je kan alle kanten op.
0: Hebben ze ook een zwembad en zo?
2: Nee.
0: Oh, geen zwembad. Maar het is wel een grote camping.
2: Ja, het is echt een hele grote camping. Ik sta namelijk helemaal...
0: Nou, niet zeggen waar je staat precies. Niet zeggen waar je staat. Want dat is, we gaan nu namelijk een spel spelen.
2: Oké.
0: Maarten, Juliette, luister goed. Jullie zijn allebei op een andere plek op de camping op dit moment.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Jullie weten van elkaar niet waar jullie staan.
2: Nee.
0: Ga ik zo meteen een klokje starten van een minuut. Dan is de bedoeling dat jullie elkaar vinden. Lukt dat binnen een minuut, krijgen jullie allebei het Q-Music prijspakket.
1: Oké.
0: Okay. Ja?
2: Duidelijk.
0: Oké. Ja. Dan ga ik de klok nu starten. Maarten, Juliette, here you go.
1: Oké. Ja. Waar sta je? Ja,
0: ja, overleg even met elkaar, hè, vooral. Want het is wel belangrijk dat jullie elkaar vinden.
1: Wat zie je?
2: Ik zie een grote plas met mensen met een bootje.
1: Ja,
2: een
1: blauw bootje?
2: Nee, een geel bootje is het.
1: Oh, daar zijn er niet veel van.
2: Nee, inderdaad, daar zijn er zeker niet veel van. Ik sta op een bruggetje.
1: Ja, dat ook. Dan denk ik dat ik het al weet. Want heeft het een rode paal?
2: Ja, dat klopt.
0: 40 seconden nog.
1: Nou, we hebben... Oh, ja, ik zie je.
2: Ja, ik zie jou ook. Hey! Ja.
0: Echt waar? Hebben jullie elkaar gevonden?
2: Ja, we hebben elkaar gevonden.
0: Gefeliciteerd! Jullie hebben het campingspel gewonnen!
1: Ja! Yeah. Yeah.
0: Ja, lekker gedaan. Lekker gedaan. Jullie krijgen allebei het Q-Music prijzenpakket. Veel plezier ermee en allebei nog een fijne vakantie. Waar was het ook alweer?
1: In Stolwijk.
0: Veel plezier daar.
1: Ja, dank je.
2: Dank je wel.

0: Tot zover. We gaan de bandjes laten piepen. Ja, ik denk ik vervang Tom en Bram. Ik doe gewoon dezelfde teksten.
1: Jij vriend, jij gaat de bandjes laten piepen.
0: Ja, ik ga, ja. Ja, inderdaad. Ja, ja, jij blijft lekker zitten nog even. De komende 3 uur. Je hoorde trouwens de alarmschijf van deze week. Choosing Texas. Ja. Texas van Ella Langley.
1: Ben je ervan?
0: Ja, leuk. Country weer gewoon. Ja, het is wel weer country. Dat is het enige dat ik denk, ja, god, komen we er ooit een keer vanaf?
1: En de herfst zou die beter vallen, denk ik.
0: Maar het is wel een goed liedje.
1: Ja, roadtrip liedje.
0: Hey, Stefan, jij gaat zo meteen het stuur overnemen.
1: Ja.
0: Jij gaat hier in de cockpit zitten. En voordat je dat gaat doen, ga je even een liedje spelen op je Case Casio.
1: Ja.
0: En is de taak aan mij en de rest van Nederland om te raden welk liedje dat is.
1: Zeker. Jij gaat straks inspreken als berichtje.
0: Ga ik doen.
1: Ja,
0: kom goed. Ja, oké, naartoe.
1: Daarvoor?
0: Ja.
1: Oh, sorry.

0: heb hem.
1: Tjing, tjing.
0: Ja, je hebt hem al.
2: Bebling, bebling.
0: Ging snel. Ging snel. Dit was makkelijk, hè?
2: Ja, het is makkelijk. Ik ben normaal altijd heel slecht, maar deze heb ik.
0: Deze
2: weet
0: jij.
2: Ik weet het. Oké, als je ook denkt te weten welk liedje Stefan heeft gespeeld, laat even weten. Berichtje in de queue hebt, maak je kans op een prijspakket en...
0: Als jij het ook goed hebt, een extra prijs.
2: Een extra prijs.
0: Ja.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken. Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
18: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
19: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
6: Goedemiddag, 3 uur Q-musicnieuws van nu.nl. Jannat Adolfsen.
7: Goedemiddag. Vanaf morgen is in het hele land het Nationaal Hitteplan van het RIVM van kracht. Het wordt heet de komende week. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen kunnen last hebben van de hitte. Het RIVM geeft onder meer het advies om genoeg te drinken, je woning en je lichaam koel te houden en om je activiteiten te bewaren voor 's ochtends of 's avonds. De 2 mensen die in de buurt van Urk in het water terechtkwamen na een explosie op hun zeilboot zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. Hulpdiensten, brandweer en politie werden opgeroepen. Intussen is er afgeschaald, omdat duidelijk is dat er niet meer mensen aan boord waren. De boot wordt door een berger uit het water gehaald. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het aantal mensen die omkwamen toen ze probeerden vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. De afgelopen dagen probeerden tienduizenden migranten zwemmend in Ceuta te komen in de hoop dat ze konden doorreizen naar Europa. De meesten zijn intussen terug in Marokko. Dinsdag komen de Europese ministers van Binnenlandse Zaken bij elkaar om de situatie in Ceuta te bespreken. Als het investeringsplan van de FIFA was doorgegaan, zou dat voorzitter Infantino 10 keer zoveel salaris hebben kunnen opleveren.
6: Zo.
7: Dat meldt de Times. Het plan om een deel van de WK-rechten te verhandelen werd afgeblazen na felle kritiek vanuit de voetbalwereld, ook vanuit de FIFA zelf. Volgens de Britse krant had Infantino een jaarsalaris van 30 miljoen euro op het oog, exclusief bonus.
8: Ze had wel een kleine intrinsieke motivatie.
7: Lijkt me wel. Het weer van Weerplaza, veel zon. Ook vanavond blijft het nog lang warm. En morgen dus het Nationaal Hitteplan. Er worden tropische temperaturen verwacht van 30 tot 35 graden. 'S Avonds kan het hier en daar gaan onweer.
6: Jan, dank je wel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langs de vertragingen op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 2 kilometer, 10 minuten. Een gelijkstand met de A76, want daar Geleen-Keulen tussen Zilberveld en Duitsland. 2 kilometer, ook 10 minuten vertraging. Het is een nek-aan-nek race. En dan de controles, de A6 naar Joure, hectometerpaal 289,3. En langs de A12 naar Utrecht bij 75,0.
9: Q-Music. Stefan Bouwman.
6: Zondag relaxdag, hoop ik voor je dan met nu de nummer 111 uit de Q-Music Top 40. Favorietje van Infantino. Q-Music.

0: Maasmith en Stargazing op Q-Music. Brenda, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, is het met jou?
1: Ja, goed. Ik zit lekker in de achtertuin bij mijn zwembad met mijn hondje samen.
0: Zo.
1: Te chillen.
0: Dat hitteplan maakt jou helemaal niks.
1: Ja, en Q-Music natuurlijk te luisteren.
0: Nou, gezellig, gezellig. En wat voor hondje is het?
1: Het is een dame, is het. Ze heet Lindy en ze is een beetje een kruising tussen een boerenfox. Het is een wat kleiner hondje, maar een kruising tussen van alles en nog wat.
0: Oh, dat is lekker afpakken.
1: Ja, maar een heel leuk beestje.
0: Het zijn stiekem de allerleukste, hè? Ja.
1: Ja, eigenlijk wel, ja, sorry. Ja. Het is gewoon zo. Ik heb de allerleukste hond van Nederland.
0: Hé, en Brenda, ik geloof je ook nog. Ja. Ah, een heerlijke, relaxte zondag. En net ook nog even een gokje gewaagd voor het liedje wat ik speelde op mijn kinderpianootje.
1: Ja.
0: Dat klonk een beetje als volgt.
2: Heb hem. Ching, ching.
0: Ja, je hebt hem al.
2: Bebling, bebling.
0: Ging snel. Welk liedje was dat volgens jou?
1: Jessie J met Price Tag.
0: Helemaal goed. Hoppa, nou die ga ik zo meteen ook draaien. Dat betekent dat jij sowieso het Q-Music prijspakket hebt gewonnen.
1: Leuk, leuk, leuk.
0: Maar nu, wat die vragen, heeft Lars Boele het ook goed gegokt? Zo ja, dan krijg je een extra prijs. Ben je klaar om zijn antwoord te horen?
1: Zeker te weten.
3: Ja, normaal gesproken ben ik echt oerslecht in dit spel. En dan weet ik het nooit te raden. Het ligt trouwens niet aan jouw pianospel. Maar gewoon omdat ik het dan er niet uit kan halen. Maar deze was eigenlijk overduidelijk. Dit is natuurlijk Jessie J en Price Tag.
1: Oké, dan.
0: Dat betekent dat jij een ingelijste en gesigneerde foto van Tom, Bram, Kees Casio en mijzelf krijgt.
1: Is helemaal geweldig.
0: Ja, dus die kan dan denk ik naast een fotolijstje van de hond, toch?
1: Om eerlijk te zijn wel. Ik zei net tegen je collega aan de telefoon dat ik een heel mooi fotoplankje heb. En daar komt hij bij op te staan.
0: Oh, wat goed. Wat tussen de familie en de diertjes. Nou, ik voel mij namens mijn collega's en mijzelf vereerd.

0: zit lekker buiten in de tuin met hondje Lindy en een drankje. Aranka, die gaat in de stad een drankje doen. Rick, die is buiten aan het klussen, alvast het koud pilsje erbij. Ja, gezellig, ik zeg proost, neem er zo meteen nog één. Ik heb een nieuw nummer dat perfect bij jullie allemaal past.
1: Dit is Q Music.
2: Daddy Swims.
1: En dit is Q Music.
2: Somber.
0: Ja, dit is dat nummer dat ik bedoelde. Marshmallow samen met Kelsey Ballerini. Zit hem in de titel. Another Drink is nieuw op Q.
2: Maximum Summer.

0: David uit Italië. Heerlijk vakantieland. Ik zag een TikTok van iemand die wakker werd op vakantie in zijn tentje de camping. En er stond zijn paard te kijken naar hoe die sliep. Nou, dat is best een gek vakantieverhaal. En vandaag in het nieuws, een Nederlandse vent die zijn auto klem heeft gereden op een trap. Omdat hij zijn navigatie volgde. Ja, je moet niet altijd doen wat dat ding zegt als hij zegt sla linksaf. Ik heb ooit in Salau recht in de loop van een pistool gekeken. Dat is een lang verhaal, dat vertel ik je zo meteen. Maar ik ben benieuwd, misschien heb jij ook wel eens iets meegemaakt op vakantie. Misschien dit jaar zelfs. Bizar verhaal, leuk verhaal, als het maar een verhaal is. Ook muziek van Taylor Swift. Open Light, hoor je zo op Q Music.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl. Je verdient het.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades 300 gram voor maar 1,49. Lidl. Je verdient het.
9: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengverf.
11: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
9: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
12: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
13: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we er al?
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
17: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
20: craving. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
21: Oh my god.
20: Zo dus. Wauw. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
22: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen. Welkom bij de verfzaak. Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
23: Lekker. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
0: Simyo.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenore 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
24: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
16: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
25: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
26: Half 4, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Vertragingen langer dan 10 minuten op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 2 kilometer, 20 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Grenscontroles daar, 2 kilometer, ruim 10 minuten vertraging. Ja, 1 controle gespot langs de A12 naar Utrecht, hectometerpaal 75,0. Maar rij voor de zekerheid maar nergens te hard. Sowieso is dat wel eens veilig. Maar er zit ook een soort bug in dit ding of zo, waardoor allerlei dingen, volgens mij, ik denk dat er meer controles zijn.
27: Stefan Bouwman.
26: Kunnen we aanleggen? Ja, enge vakantieverhalen, spannende vakantieverhalen. Ik vertel je zo meteen in ieder geval over de keer dat ik echt in de loop van een pistool heb gekeken in Salou in Spanje.

Q-Music. Ik zie al een paar appjes binnenkomen met verhalen. Ik maak op vakantie eigenlijk altijd wel iets mee dat achteraf niemand gelooft. Ik ben achtergelaten in het Q-Hotel in de sneeuw. Ik heb op straat overnacht in Londen tijdens een sneeuwstorm. Dit zijn allemaal niet echt zomervakantieverhalen. Maar daar is het verhaal uit Salau. Het einde van het verhaal. Ik keek recht in de loop van een pistool. Het begin van het verhaal. Het was een eindexamenreis. Ik was gezakt voor de HAVO. Maar ik wilde toch mee. Dus wij naar Salau. Het was een flinke groep ook. Het was echt met school. Ik deelde een soort appartementje daar met Leonard, Thijs en Joe. En het was zo'n hele groot flat. Met dan in het midden een zwembadachtig iets. Nou, alle balkons die keken daar dan op uit, op dat zwembadachtige iets. Het klinkt nu helemaal chic Ibiza, maar dat was het niet. Het was Salau shabby, het was verschrikkelijk. En Thijs besloot tijdens die vakantie, waar wij allemaal nep voetbalshirtjes kochten, kocht hij een BB-gun. Dus hij was helemaal op het mannetje met dat ding, met van die plastic bolletjes erin en dan op luchtdruk. Nou, en na een paar drankjes werd hij een klein beetje overmoedig. Dus die begon op het balkon met dat ding te zwaaien. Voor de goede orde, als je naar Salau gaat op een eindexamenreis, dan na een paar drankjes kan ook al om 12 uur 's middag zijn. Dus hij begon ook op een gegeven moment vanaf 8 hoog richting het zwembad te schieten. Ik denk, nog geen kwartier later schrik ik me helemaal de pleuris. Keihard bonken op de deur. Dus ik loop naar de deur toe. Ik denk, nou, misschien boze buurman of zo. Of iemand van school die iets wil drinken, weet ik veel. Dus ik doe open. Staat daar een meneer in Guardia Civil outfit. De politie, waar je geen ruzie mee wil uit Spanje. Links en rechts van hem 2 mannen met, ik maak echt geen grap, getrokken wapens, getrokken pistolen. Ze duwen mij naar achter dat appartement in. Dus ik val zo een beetje naar achter. Papieras, papieras! Dus ik ben, yo, what the fuck? Iedereen, pak je paspoort, zoek hem, niet moeilijk doen, chill. Dus die man vraagt, where is it? Show me, show me, show me. Nou, ik snapte oprecht niet wat hij bedoelde. De adrenaline raast door je lijf, je denkt echt niet meer helder op zo'n moment. Wat bleek? Iemand van het hotel had gebeld. Die dacht dat wij een echt wapen hadden. Dus die vent, the gun. Dus dat ding wordt uiteindelijk uit de koffer gehaald. No good, no use, no okay. Die is no okay. Dus wij, ja, okay, sorry. Nou, onze verontschuldiging was uiteindelijk genoeg. Promise, no more, see? Dus ik zie. Nou, ik heb de hele dag staan trillen, echt. Het was klaar, kon niet meer stappen, kon helemaal niks. Wel weer een mooi verhaal in de kroeg. Of nu, bijna 20 jaar later, op de radio. Maar ik heb dus echt in de loop van een geladen, getrokken pistool gekeken. Dat gun je je ergste vijand niet, of misschien wel. Zometeen, vakantieverhalen uit de Q-app. Mag ik zeggen, ik heb er al een paar binnen zien komen. Eerst Shanna Spyro. Dit is Material Lover op Q-Music.

0: Dance Joy. Ook zomersliedje. Q Music.
1: Maximum Summer.
0: Ja, verhalen op vakantie die achteraf misschien kan je erom lachen. Maar in het moment scheid je je broek. Ik had het dus in Salau dat ik in de loop van de pistool van de Guardia Civil keek. Ja, een beetje door toedoen van mijn appartementgenootje toen. Ik zie ook een berichtje van Jessica. Verkeerde bus ingestapt in Kroatië. In plaats van een stadsbus, werden ze uiteindelijk aan de kant van de weg gewoon eruit gezet. Hebben ze uiteindelijk Nederlanders gevonden die ze weer op een veilige plek hebben gebracht. Maar die waren dus gewoon gestrand doordat ze simpelweg in de verkeerde bus waren gestapt. Ik zie hier echt de horrorverhalen qua gezondheidszorg uit het buitenland van Yara. Die uren bij een ziekenhuis hebben gezeten voordat ze werden geholpen. Ja, en dit is ook een heel spannend verhaal. Johannes, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Jij stuurt dingen over kettingzagen, over afgelegen bossen. Het lijkt wel een horrorfilm.
2: Nou ja, het zou wel zo in een film kunnen, terug kunnen geplaatst kunnen worden.
0: Een soort begin van Wrong Turn inderdaad. Oké, in welk land zijn we?
2: We zijn in Turkije beland.
0: Oké.
2: Ja. Ik vind het leuk om in Turkije, of overal wel plekjes op te zoeken waar toeristen eigenlijk niet komen. Of tenminste waar wij zelf normaal ook niet komen. Dus wegen die gewoon niet op Google Maps en zo staan, die vinden we leuk om te betreden.
0: Je zoekt het op, zeg maar, ja.
2: Ja, dit zocht wel. Nee, het was zo, we hadden een 4x4 wagen, die hadden we gehuurd. En we hadden onze zinnen gezet op een riviergebied waar watervallen moesten zijn. En daar aangekomen was het hele gebied uitgedroogd. Maar we zagen toen een weggetje wat de bossen inleed, om zo maar te zeggen. Dus we zijn daar naartoe gereden. En dan kon je, je kunt wel uren rijden zonder iemand te zien. En daar moet je van houden of daar moet je niet van houden. Maar in dit geval was het zo dat we reden een tijdje, ik denk wel een half uurtje of zo, 3 kwartier. En we zagen toen een waterreservoir, zagen we. En er zaten allemaal vogels en zo. We zijn een keer van daar een keer gaan toeteren. Ja, een beetje voor het effect dat al die vogels de lucht in vliegen.
0: Ja, mooi.
2: En op het moment dat we toeterden, kwam er ineens een man uit de bosjes. We schrokken ervan. En we waren met z'n zessen in die 4x4 wagen. Zo echt zo'n open Turks ding die je ook wel ziet bij... die tours die ze regelen, van die safari tours en zo.
0: Oh ja, met van die pijpen eroverheen, zeg maar, zo'n valding. Ja, ik zie het helemaal voor me.
2: Ja, dus stevige dingen zijn het. Dus die man, er kwam een man in de bosjes en die zat ineens help te roepen. En we keken elkaar aan van, wat moeten we hiermee? Want je zit in de middle of nowhere. En die man die gebaarde dus een richting uit dat we daarheen moesten. We twijfelen even... hoe spannend ook, we zijn toch die kant opgegaan, een beetje achter me aan. En hij een beetje voorop lopen. En terwijl we, een beetje zo, echt, het is alleen maar gesteente. Dus echt afstand en goede wegen, dat bestaat gewoon niet in dat gebied. Het is allemaal gesteente, zand, waar je normaal gesproken gewoon niet heen wilt met een normale personenwagen, wat dan ook. Dus hij leidt ons een beetje naar beneden op een nog begaanbaar weggetje. We zien links en rechts zien we wel plaggenhutjes al die... verlaten, niet afgebouwd zijn. Een van die vriendinnen die mee waren, die zei van... ik vertrouw er niet bij, we eindigen straks achter zo'n plakkerhut.
0: Dat zou ik ook denken, komen niet meer levend uit.
2: Nee, die zagen er bij al hangen. En mijn broer die houdt van de actie, die zei van... we gaan gewoon mee, wat kan ons er gebeuren? Dus we kwamen op een gegeven moment een plateautje terecht. En hij is zo naar beneden. Wij gingen dus echt stijl naar beneden. Ja, voor een 4x4 op zich geen probleem. En wij even kijken. En inderdaad, er stond ongeveer 100 meter beneden... stond er gewoon een auto geparkeerd. Dus wij houden wij waarschijnlijk met daarnaast 3 of 4 kettingzaken. Ja, we hebben die man nooit kunnen vragen waarvoor hij dat deed.
0: Maar hij sprak ook geen woord Engels, of wel?
2: Nee, hij sprak echt compleet geen Engels, geen Duits, geen niks.
0: Geen niks, helemaal met handen en voeten.
2: Ja, dat was echt gebarentaal ten top. Was het een beetje een improvisatieshow. Hoe dan ook, wij gingen dus wel naar beneden. En eenmaal beneden. Toen dachten we van, deze man die maakt geen grapje. Maar we konden hem ook niet vragen wat hij in godsnaam doet. We zagen ook geen hout liggen of zo. Dat hij echt druk bezig was geweest en zo. Dan gaan we eerst wat drinken. Ik dacht van, laten we gewoon vriendelijk zijn. Dus we gaan wat water over. En hij was gewoon eeuwig dankbaar, alsof hij in gevangenschap heeft gezeten. En na een maand of sessie van heel lang iets te drinken krijgt. Echt, zo dankbaar was hij gewoon. Hij was echt, je kon zien dat hij echt heel blij was.
0: Ja, dat snap ik. Die ziet eindelijk mensen. En uiteindelijk hebben jullie hem dus eruit kunnen trekken met z'n allen, met de auto. En is die man dus weer veilig gekomen.
2: Ja, hij had een oud autootje. Volg je dan in 1996, bij wijze van spreken. Uitlaat, die lag er echt gewoon onder. Nou, die hebben we gewoon losgetrokken, want dat ging niet mee. Mijn broer is achter de auto gestapt. We hebben de auto volgevuld met stenen om, want dat is voorwielaandrijving. En met de zessen hebben we wezen duwen. En ongeveer 3 kwartier hebben we eindelijk weer boven gekregen. En vanaf daar had hij onze hulp niet meer nodig. Toen zei hij van, ik red het wel weer op zijn gebaan en taal manier. Maar dat was story of our life. We weten hoe die man heet. Die man weet ook niet wie wij zijn, maar... Ik denk wel dat we elkaar nooit zullen vergeten.
0: Nee, ik denk dat je dagelijks nog aan elkaar denkt. Ja, Johannes, wat een verhaal. Je hebt gewoon eigenlijk een leven gered. Als jullie niet waren gekomen daar met dat gekke weggetje, dan had die man daar nog steeds gestaan met zijn 4-wheel drive en zijn houthakkies.
2: Nou, misschien waren we wel zo'n plakkenhut dan.
0: Ja, precies.
2: Nee, we weten het niet. Maar we waren wel heel blij dat de timing zo mocht zijn.
0: Nou, ja, wat ik zeg, het begon als een horrorfilm, als een soort wrong turn. Maar inmiddels is het toch als een soort rare romantische comedy geëindigd. Daar ben ik blij om.
2: Nou ja, inderdaad. Gelukkig wel, ja.
0: Hey, Johannes, thanks voor je verhaal. Ga je dit jaar nog op vakantie? Ja.
2: Nee, ik kom net uit Kroatië vanuit. Geen gekke dingen dit keer.
0: Gelukkig.

0: Bibi Rexha, Faithless en New Religion op Q-Music. Zometeen historisch nieuws met Jan Ad.
1: Zeker. Goed opletten, de grootste zonsverduistering van de eeuw komt eraan.
0: Van de eeuw?
1: Van de eeuw, nu al.
0: Ja. Lijp. Ook deze van Karol G. Orzo. Siente tu viene conocido.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Q-Music The Party.
0: Q-Music The Party vind je dinsdag bij de wielerronde in Steenwijk bij Theater de Meente. Woensdag bij de Feest en Buitenpost. Vrijdag bij Silent Disco Festival Tilburg. En bij Partycentrum Rendering in Vlagtwedde met Lars Boelen en Edwin Orlander. En zaterdag bij Pearl Village Festival in Dalen met Tom van der Weert. Het Noordorpse Feestweekend met Edwin Orlander. En bij Noordzee Zomer Katwijk met Menno Barreveld en Lars Boelen.
7: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
8: Q-Music. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
10: Ping, ping, ping, ping, ping.
9: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je...

0: moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Müller-milk, the moo you can't resist.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Goedemiddag, Q Music Nieuws van nu.nl. Jannat Adelsen.
9: Goedemiddag. Deze maand kunnen we de grootste zonsverduistering van de eeuw verwachten. Op woensdag 12 augustus om 11 minuten over 8 s'avonds wordt ongeveer 88% van de zon bedekt door de maan. In IJsland, Spanje en een klein deel van Portugal is zelfs een totale zonsverduistering. Als je ernaar wilt kijken, gebruik dan wel een speciale eclipsbril om schade aan je ogen te voorkomen. De leiders van meer dan 20 EU-lidstaten, waaronder Nederland, willen dat er wat gedaan wordt aan de situatie in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De afgelopen dagen probeerden tienduizenden mensen zwemmend Ceuta te bereiken in de hoop dat ze door konden reizen naar Europa. Meer dan 70 van hen overleefden dat niet. Dinsdag praten de Europese binnenlandministers over de situatie in Ceuta. Het KNMI heeft hier code geel afgegeven vanwege de hitte, maar in vrijwel alle Italiaanse steden geldt vanaf morgen code rood, het hoogste alarmniveau. En dat betekent temperaturen van boven de 35 graden. Veel Europese landen hebben te maken met extreme hitte. In Nederland gaat morgen het Nationaal Hitteplan in. In het Zwitserse Aigle is de tweede etappe van de Tour de Femme van start gegaan. Die gaat over bijna 150 kilometer naar Genève. Lorena Wiebes rijdt in de gele leiderstrui. En ze geldt ook voor deze etappe als de favoriet. De Tour de Femme telt 9 etappes. De laatste eindigt volgende week zondag in Nice. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Morgen worden temperaturen verwacht tussen de 30 en 35 graden. In de loop van de avond kan er plaatselijk onweer losbarsten.
8: Jan, al dankjewel. Jij opende net het nieuws met die eclips. De grootste zonsverduistering van de eeuw.
9: Ja, nu al. Ja.
8: We hadden het er net buiten de uitzending over. De laatste was in
9: volgens mij 1999, herinner ik me nog wel. Met die brilletjes voor het raam.
8: Nou, ik kan me
9: maar ik vind het dus wel ook opvallend dat ze nu al zeggen de grootste van de eeuw.
8: Ja, nou, dan gaat gewoon de komende, wat is het, 74 jaar gaat het gewoon niet meer gebeuren.
9: Nee, dan grijp je kans.
8: En weet je nog dat je dan ook, als je zo'n brilletje niet had, riepen ze dan op school dat je dan door een cd mocht kijken.
9: Ja, weet ik nog inderdaad.
8: Ja, ik denk dat het nadeel is dat bij deze eclips niemand meer cd's heeft. Maar... Flitsmeister verkeersinformatie bij Q Music. A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Dat is de langste, 2 kilometer. Een kwartier vertraging, verder nergens langer dan 10 minuten. De meest gemelde controle, zal ik maar zeggen, vanaf nu. De A12 naar Utrecht, hectometerpaal 75,0.
10: Q-Music. Stefan Bouwman.
8: Ja, er zit een beetje buk in de Flitsmeister dingen, maar dat ga ik melden. Gaan we oplossen. Volgende week geen probleem meer. Nu zomerse muziek, Karol G. Q-Music.

0: Zomerparadijs is toch een leuk zomerliedje.
1: Stefan's Piano Bar.
0: Gewoon blij van Sean Paul en ook van Summer Paradise. Ik kan er niks aan doen. Het spijt mij. 2026 is ook een goed jaar van zomerhits. Ik denk dat wij terug gaan kijken op deze zomer. Dat we denken, wauw, dat was echt holy hell. We hebben Another. We hebben die pokoe van Jonas Blue. We hebben alle gewoon Nederlandse culthits. Cheerio, Zwoele Zomernachten, noem ze allemaal maar op. En The Boys uit Noorwegen. A.k.a. The Bauza. Begin mei, toen waren ze gast in Stefan's Pianobar. Eigenlijk voordat de zomer begon. Maar toen je wel al voelde dat het een zomerhit was. Ik zag net een berichtje van Bas in de Q-app. Dat vind ik leuk, want die vraagt eigenlijk al weken aan: wil je alsjeblieft een keer Magnetic de Pianobar versie draaien? Ja, even een zijspoor. Als je de Pianobar niet kent, Stefan's Pianobar. Elke vrijdagavond komen artiesten langs van over de hele wereld. Ik kruip achter de piano en we maken samen muziek. Dus de piano die je straks hoort, dat ben ik. En het liedje Magnetic, ja, dat is dus allemaal ontstaan in een zomerhuisje. So you guys created Magnetic?
2: Ja. Yep.
0: In a little house then?
2: Mm. In my summer cabin, yeah. You have a lot of windows, you get like inspired. We made many bangers there.
0: Ja, many bangers. Het zou kunnen dat ze op dit moment opgesloten zitten in dat zomerhuisje ergens om nieuwe dingen te schrijven. Of ze staan op een podium, want ze worden overal en nergens uitgenodigd. Dit is een van de zomerhits van dit jaar. Live in

0: we samen happie eten. En dan gaan we de 67ste verjaardag van mijn zwager vieren. Nou, gefeliciteerd. Ik heb gisteravond de 61ste verjaardag van mijn stiefmoeder gevierd. Gefeliciteerd Anita, ze is vandaag jarig trouwens. Esmee, zometeen lekker een barbecue met vrienden. Nadat ik vanmorgen 15 kilometer heb gewandeld met een vriendin. Dat is een aardige afstand.
1: Lekker de hele dag niks doen. Beetje Q-music luisteren. Lekker mannen, bedankt.
0: Ja, dat is het andere uiterste, Mark. En Nathalie die is een beetje wasjes aan het draaien. En vooral zichzelf niet te druk maken. Nou, dat is een goede voorbereiding. Want vanaf morgen, je hebt het misschien gehoord in het nieuws. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Dat betekent dat het heel warm wordt. En dat je net als Nathalie en Mark lekker rustig aan moet doen.

0: Michael Jackson en Billie Jean op Q Music. Tot voor kort gewoon voor de derde keer een top 40 hit. Hou op, schei uit. We hadden het over zomerhits. Ja, en dan praat ik over het liedje. Dan wil ik hem ook weer horen. Another 50 for Ultra. Nederlands product. Talk to you. Een zomerhit puur zang. Zometeen op Q.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla alleen vandaag nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
13: Ah, nee.
12: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
15: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
19: Yes!
18: Esso, omdat elke rit telt.
20: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
21: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Omdat onze band onbreekbaar is.
2: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Hey, hallo, 4:55, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langste vertraging op de A12, Arnhem-Oberhausen, tussen Ouddijk en Duitsland. 2 kilometer, daar 10 minuten. Controles vind je langs de A27 naar Hilversum, 112,6. En de A30 naar Barneveld bij 16,2.
12: Stefan Bouwman.
11: Ja, we gaan het zo hebben over sport. Eerst

0: geldt ook zeker voor Jannie. Die stuurt een fotootje in de Q-app dat ze lekker in een zwembadje ligt te dobberen. François heeft het ook naar zijn zin.
1: Gezellig barbecuen met vrouw en kids op de camping. Met Q-music natuurlijk op de achtergrond.
0: Oh,
1: altijd goed. Hey, veel plezier.
0: Yo! Ja, en er wordt niet alleen maar gerelaxed. Ed May, die is gewoon hard aan het werk.
2: Yay! Eerste gedeelte van de verhuizing is gelukt.
0: Woehoe, lekker man, eerste deel van de verhuizing. Hey, zometeen gaan we het over sport hebben. Normaal gesproken met Luc van de sportredactie. Ja, ik gok dat hij nog ergens op het terras zit of op vakantie of iets in die richting. Hij heeft in ieder geval vrij. Maar ik heb goede invallers gevonden. Vorige week heb je ze al een keertje kunnen horen. Handbiker Tim en Tiffany Picker, die enorm fan is van de Formule 1. Zometeen gaan we het dus over twee dingetjes hebben. Eerst Teddy Swims.

0: Storm op Q Music. Ja, Luc van de sportredactie heeft nog even vrij. Maar ze hebben inmiddels zelfs een eigen muziekje.
1: Heb je niks met sport? Tim vertelt het kort. En Tiffany weet veel van racen.
0: Yeah, baby! Handbiker Tim en Tiffany, ze weten alles als het aankomt op vooral wielrennen en handbiken in Tims geval. En de Formule 1. Laten we beginnen bij Tim.
2: Hey, goedemorgen Stefan.
0: Goedemorgen.
2: Handbiker Tim hier, vanuit Amerika.
0: Oh.
2: Ja, bij mij is het nog ochtend. Hey, ik praat je even bij over de Tour de Femme. Ja. In totaal 9 etappes. En gisteren is natuurlijk Lorena Wiebes heeft het spits afgebeten. En die rijdt vandaag in het geel, want die won de sprint.
0: Goed,
2: vandaag maakt ze eigenlijk weer heel veel kans om om die gele trui te behouden. Want het is weer een vlak parcours. Ook Davy Vollering van Nederland, die rijdt natuurlijk mee. Ja, die maakt toch wel de grootste kans op de eindoverwinning gaan pakken. Kijk, en dat is natuurlijk allemaal ideaal. Maar, want er zijn natuurlijk ook wel een hele hoop andere toppers. Ik ben heel erg benieuwd. En ja, en ik zie het hier zelf nu voor het WK handbiken in Amerika. Ik zit in een voorbereiding op hoogte. En op 3 september gaat de WK plaatsvinden in Huntsville, Alabama. Waar ik zelf nu hard aan het werk ben om daar uiteindelijk op het podium terecht te komen. En
0: cool,
2: dan gaan voor, uiteraard goud.
0: Let's go.
2: Hey, ciao.
0: Ciao. Ja, wie zit in Amerika? Bye, moet je zeggen, man. Ja, Tim, zet hem op in september. Kom op, pak goud, jongen. En dan ga je ons weer helemaal trots maken op de Paralympische Spelen. Ik geloof erin, als je hem wil volgen, handbikertim.nl's hele reis. Tiffany, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, Formule 1-fan pur sang noemde ik je net al. Maar er is nu een zomerstop. Desalniettemin is er toch Formule 1 nieuws.
3: Ja, er is vandaag op 4Play een documentaire uitgekomen over Zandvoort.
0: Wat leuk. Waar jij trouwens, jij gaat daarheen, hè, de volgende race?
3: Ja, ik ben erbij op zaterdag.
0: Wanneer is dat?
3: 21, 22, 23 augustus.
0: Oh, dat is al bijna.
3: Ja, bijna.
0: Ja, een paar weken. Leuk. En is het wat, die docu, heb jij hem al gekeken? Hoe zit het? Is het een aanrader voor fans?
3: Voor de diehard fans is het zeker een aanrader. Oh. Want dan ga je echt gewoon... Ja, het is gewoon een hele mooie docu, gebaseerd op de aandeelhouders die echt passie voor je sport hebben, die het echt wel gewoon weer terug wilden brengen naar Zandvoort en er alles voor over hadden. Want ze kregen geen steun vanuit de overheid, ze kregen geen steun van al die demonstranten die erbij komen kijken. En ze hebben het toch voor elkaar weten te krijgen, want ze hebben de aanpassingen moeten doen voor de baan natuurlijk, want die was natuurlijk niet meer up-to-date en houdbaar of volgens de huidige normen van de sport. Dus ja... Als je dat allemaal voor elkaar wil krijgen, het kost een hoop centen. Dat is echt wel mooi om te zien dat ze daar echt alles voor hebben gedaan.
0: Maar dan heb je ook
3: plus,
0: wat. Plus?
3: Die eerste editie zou natuurlijk in 2020 zijn. Dan krijg je ook eens keer corona over je heen.
0: Oh ja, inderdaad.
3: Nou ja, toen hebben ze natuurlijk de briljante plan bedacht om in 2021 het alsnog te kunnen hosten met de fietsen. Op de fiets naar Zandvoort en die treinen. Nou, het is gewoon leuk om weer terug te zien hoe geniaal eigenlijk mensen met ideeën kwamen om het gewoon maar te kunnen blijven hosten.
0: Leuk hoor. Tiffany, wat betekent dit voor jou als Formule 1-fan dat wij in Nederland een Grand Prix hebben?
3: Ja, ik vind het tof dat we een Grand Prix hebben. Ik vind het jammer dat die volgend jaar niet meer op de kalender is. Ik ben erbij, dus ik ben ook bij de laatste editie. Dus het wordt een mooi afscheid.
0: Daarom. En het kan altijd. Wat in het vat zit, verzuurt niet. Jij kan altijd weer terugkomen.
3: Hey, je weet maar nooit, want er is nog eens oorlog in het Midden-Oosten. Dus wie weet.
0: Daarom.
3: Kom nog terug.
0: Daarom. Tiffany, ontzettend bedankt. En heel erg veel plezier als je naar Zandvoort gaat.
3: Yes, dankjewel.

0: David Guetta. En Sia, Beautiful People, Key Music. Zometeen het nieuws van 5 uur met Jan Alt.
1: Ja, jij had het, Stefan, als ik het goed heb, daarnet over het Nationaal Hitteplan.
0: Ja, klopt helemaal.
1: Dat komt heel goed uit, want daar ga ik zo meteen wat meer over vertellen.
0: Oh, ja. Ik heb namelijk niet verteld wat het inhoudt.
1: Precies. Nou, dat ga ik dus wel doen.
0: Ja, jij bent van de feiten. Ook muziek van Shania Twain. That don't impress me much. Dat is leuk. Dat was toch ook de Ken Operate gisteren. En dit is echt gay icon nummer 1. Zometeen op Q.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl. Yeah!
4: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
5: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
4: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket komt...

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
9: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
10: Honor the craving.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
12: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
16: It's funny, because it's true.
15: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
18: 5 uur geweest, goedemiddag. Kim Music Nieuws van nu.nl. Jannet Adolfsen.
19: Goedemiddag. Vanaf morgen is in het hele land het Nationaal Hitteplan van het RIVM van kracht. Het wordt heet de komende week. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen kunnen last hebben van de hitte. Het RIVM geeft onder meer het advies om genoeg te drinken, je woning en je lichaam koel te houden en om je activiteiten te bewaren voor 's ochtends of 's avonds. De FBI heeft Joran van der Sloot in 2010 laten lopen. Een Amerikaanse journaliste zegt dat agenten meekeken toen van der Sloot in een hotel geld kreeg in ruil voor informatie over de verdwijning van Natalie Holloway. Ze grepen niet in. 2 weken later vermoordde van der Sloot een vrouw in Peru. Volgens de journalisten had dat voorkomen kunnen worden. In de buurt van Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en vervolgens in zee gestort. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. Over hoe het is afgelopen met de bemanning gaan verschillende verhalen rond. Waarschijnlijk is een van de inzittenden van een van de toestellen zwaar gewond geraakt. Er is een grote reddingsactie op touw gezet. Sport, voetbal, spannende uren voor PSV. De club uit Eindhoven kan vanavond de Johan Cruijffschaal voor de 16e keer winnen. De landskampioen staat om 6 uur in het eigen stadion tegenover bekerwinnaar AZ. Vorig seizoen was PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal met 2-1 te sterk voor Go Ahead Eagles. AZ won de schaal 1 keer in 2009.
10: Nou, in de Q-up zit ook iedereen klaar voor. Emiel gaat straks kijken. Minke die is onderweg naar PSV. Kas die gaat dus ook naar de Johan Cruijffschaal. Heeft er heel veel zin in. Dat wordt één groot feest daar. Kan niet anders.
19: Mooi. Heb ik nog het weer van Weerplaza. Vanavond nog lang zonnig en heet. Morgen tropisch warm met temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden. 'S Avonds kan het gaan onweren. En vanaf woensdag wordt het weer wat koeler.
10: Jan, al dankjewel. Ik vind het zo mooi, dan zeggen ze dat je je huis koel moet houden. Nou, lieverd, ik weet niet of je mijn huis kent, maar dat is niet koel te houden. Dat gaat niet, dat gaat niet. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q, A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 2 kilometer, 16 minuten vertraging. En de A22 Beverwijk-Velsen tussen Beverwijk en Beverwijk. 2 kilometer, 22 minuten vertraging. Verder sta je nergens langer dan 10 minuten stil. Wel controles, de A27 naar Hilversum, hectometerpaal 112,6. En de A30 naar Barneveld bij 16,2.
14: Music. Stefan Bouwman.
10: Nou, ik was gisteren dus uit eten. En de playlist daar, die wilde dat ik naar huis ging. Daar komt het op neer.

0: Shania Twain. That don't impress me much.
1: Q.
2: Q Music.
1: Maximum Summer.
0: Goedemiddag, het is alweer 5:10. Jeetje, time flies when you're having fun. Of niet dan. Gisteravond was ik te vinden in een restaurant in Den Haag. En dat was eigenlijk een verrassing. Dus mijn stiefmoeder, nou ja, stiefmoeder vind ik altijd een beetje onerbiedig. Het is eigenlijk een soort van mijn tweede moeder. Want ik hou heel veel van mijn moeder, Connie, shout-out. Maar Anita is ook echt een tweede moeder voor mij. Dus ik vind stiefmoeder dan op de een of andere manier altijd een beetje onerbiedig. Maar ze is nou eenmaal getrouwd met mijn vader. En dan ben je wettelijk gezien mijn stiefmoeder. Zij ging dus uit eten met mijn vader. Maar niets vermoedend kwam ik dus ook aangelopen. En dus ook mijn stiefbroer samen met zijn vrouw. Ja, dat was hartstikke leuk. Gezellig gegeten. En er stond de hele avond, het is een beetje een fusion restaurant, helemaal hip, dus met van die Japans-Aziatisch beïnvloede dingetjes. En een shared dining, dus allemaal hapjes, iedereen neemt een dingetje, nou, hartstikke leuk. Maar er stond een soort strandtent-playlist op de hele avond. En dat vonden mijn stiefbroer en ik wel een beetje grappig. Maar het was op zich leuke muziek. Totdat wij koffie bestelden. En op het moment dat wij koffie bestelden, toen ging de playlist over, ik denk naar een ander lijstje. Gevoelsmatig wilden ze ons een beetje wegpesten.

Gespeeld. Nou ja, we hebben ons helemaal de krampen gelachen. Het werd bijna een soort spelletje aan tafel. Raad het liedje. Dus we hebben indirect Hitster gespeeld. Maar het was een gezellige avond. Met nu op Q Music, Martin Garrix, Ed Sheeran. Dit is Repeat It op Q.

0: Hey, de zomer kun je ontzettend veel doen. Lekker met de pootjes omhoog in de tuin, net als Judith in de Q-app. Dagje naar het strand, barbecue aansteken, lekker op vakantie. Alex Warren, die is dat allemaal niet aan het doen. Als hij niet op het podium staat, dan zit hij vooral binnen achter zijn laptopie. En dan niet per se om content te maken. Nee, zijn carrière is eigenlijk begonnen door BookTok op TikTok. Oftewel de kant van TikTok waar je allemaal dingen over boeken leest en gekkigheid. Ja, en hij is nu dus zelf een boek aan het schrijven. Ik wil je wel alvast waarschuwen, hij zei dat bij een interview.
1: En iemand daar achter de schermen deed niet helemaal zijn werk. Dus zijn microfoon klinkt verschrikkelijk overstuurd. Dus niet schrikken als je Alex Warren zo hoort vertellen. Komt-ie.
2: I'm writing a book right now. With where my life has gone and everything that has happened, I realize that I have a lot to say and I want to go into detail about what I've gone through, but also be able to help inspire anyone who maybe is going through a similar situation.
0: Ik ben ontzettend benieuwd naar dat boek.

0: vijfde bepaalt.
1: Elke zondagmiddag de vijfde bepaalt. Je kan een stelling opgooien. Daarna mag iedereen daar wat van vinden in de Q-Music app. En wat de vijfde zegt, dat is daarna de regel in de kroeg. Dus jij kan zo meteen ook weer een audioberichtje inspreken. Met of je het eens of oneens bent. Ja, en zo voorkomen we eeuwige discussies. Of het nou aan de keukentafel is. Of misschien juist gewoon bij de camping. Of op vakantie. Of op het werk als je alsnog in Nederland bent. Het maakt niet uit. De regel komt van Michael. En die zegt... Het is hartstikke normaal om een vreemde op het strand te vragen om je rug in te smeren. Eens of oneens. Oftewel, jij zit op het strand of misschien zelfs aan het zwembad bij het hotel... en jij vraagt gewoon aan iemand die daarnaast jou zit die jij niet kent... om jouw rug in te smeren. Want laten we wel wezen, zelf kan je er niet bij. En soms ben je in je uppie. Dus, het is hartstikke normaal om vreemde op het strand te vragen om je rug in te smeren. Eens of oneens, spreek je berichtje in met de Q-Music app. Zwoele muziek. Wordt er natuurlijk bij als je door vreemden ingesmeerd wordt. Zometeen Bruno Mars, Risk It All, Q.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf 37.995 euro en 205 euro netto bijtelling.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
6: craving. Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Kom zondag 2 augustus naar Bataviastad en geniet van een optreden van K3.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
12: Mijn hart stond 8 minuten stil.
13: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
14: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
15: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
17: Oh my god.
16: Zo dus.
17: Wauw.
16: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
19: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles.
0: Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
20: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
21: Ik heb letterlijk niks.
22: Het gaat de hele dag regenen, hè?
23: Nee, ik heb geen regenjas.
22: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterrenslot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
24: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: 1.5 Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 4 files in ons land, waarvan de 2 wat langer zijn. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 2 kilometer, 20 minuten. En ook de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. 2 kilometer, 20 minuten. Controles langs de A27 naar Hilversum, 112,6. En de A30 naar Barneveld bij meterpaal 16,2.
25: Stefan Bouwman.
1: Ja. Q-Music. Een vreemde vraag om je rug in te smeren. Dat is prima.

0: One Republic op Q Music.
1: De vijfde bepaald.
2: De vijfde bepaald.
0: Doen we elke zondag een oude kroegregel. Je kan een stelling opgooien, daarna mag iedereen er wat van vinden. Maar ja, het is in Nederland zeker tegenwoordig, jeetje, door het politieke klimaat steeds meer hart tegen hart. Wat de vijfde roept, dat is daarna gewoon de regel in de kroeg. Dus misschien niet iedereen het ermee eens, maar dan hebben we wel een soort consensus. Michael die stuurde in, het is hartstikke normaal om vreemden op het strand te vragen om je rug in te smeren. Eens of oneens?
3: Eén. Ik vind het niet normaal om een buur op het strand te vragen om je rug in te smeren als daar fysiek contact bij komt. Tegenwoordig heb je van die sprays. Dat is natuurlijk wel normaal.
0: Maar je moet toch uitsmeren nog?
4: Twee.
5: Als je in je eentje bent,
0: dan wel.
5: Is het normaal genoeg om iemand, een vreemde, te vragen om je rug in te smeren?
0: Mm-hmm.
5: Maar alleen als je in je eentje.
0: Alleen dan?
4: Drie.
6: Oneens. Ik laat niet iedereen mijn rug in smeren. Ik wil niet dat iedereen met zijn vieze handen aan mijn rug komt.
0: Ja, ja.
6: Nee, ik zou dat nooit doen. Ik vind dat heel raar.
0: Heel raar.
4: Vier.
7: Hey Stefan.
0: Hi.
7: Ja, ik ben oneens. Ik zou het echt niet durven vragen aan iemand zomaar die ik niet ken of die mijn rug zou willen insmeren. Ben benieuwd wat de rest zegt.
1: Nummer
4: vijf.
0: Nou, wat de rest zegt heb je net al een klein beetje gehoord. Het gaat uiteindelijk om wat de vijfde zegt. Tineke, goedemiddag.
8: Hi, goedemiddag Stefan.
0: Hallo. Het is hartstikke normaal om vreemden op het strand te vragen om je rug in te smeren. Eens of oneens?
8: Helemaal oneens.
0: Oneens! Dus jij vindt dit niet kunnen?
8: Nee. Dat is toch zo raar?
0: Hoezo?
8: Nou, dat je een wildvreemde vraagt om je rug te gaan insmeren. Onder je bikini bandje te gaan.
0: Oeh. Je maakt het wel heel intiem, Tineke. Maar dan aan de andere kant.
8: Maar je rug is ook intiem.
0: Maar jij bent dus liever dat de vellen eraan hangen van dat je verbrand bent, dan dat je over de sociale schaamte heen zit om het iemand te vragen.
8: Ik zorg ervoor dat ik voorbereid erheen ga. Dat ik al thuis ingesmeerd heb.
0: Want, Tineke, een slimme meid is voorbereid.
8: Zo is dat.
0: Ja. Kijk, ongeacht wat ik ervan vind, ongeacht wat iedereen ervan vindt, jij bent de vijfde, jij bepaalt. Dus bij deze, we gaan dit gewoon niet meer doen.
8: Zorg dat je thuis insmeert en dan op pad gaat.
0: Ze heeft gesproken. Hey Tineke, ik zag ook in de Q-app dat jij lekker de tuin aan het opknappen was en even wat plantjes hebt gehaald en dingen. Hoe gaat het daarmee?
8: Ja, de tuin is hartstikke mooi aan het worden. Ik ben helemaal trots op.
0: Leuk, wat voor plantjes heb je gehaald?
8: Ik heb wat groene plantjes met bloemetjes. Ik weet niet eens hoe het heet.
0: Nee, al zou je weten hoe het heet, dan weet ik niet hoe het eruit ziet. Dus groene plantjes met bloemetjes is denk ik een hele goede omschrijving.
8: Je zet me voor het blok. Ik weet niet meer hoe het heet. Oh, ik zie hier. Bromella triplo. Dat is eentje.
0: Ja, bromella triplo. Het klinkt duur en mooi.
8: Het is sowieso mooi, maar het was in de aanbieding, dus duur was het niet.
0: Nou, dan is het extra mooi. Als het goedkoop is, vind ik het toch leuker. Hey, dankjewel Tineke. Succes nog even met de groene vingers. En bij deze, die vingers gaan in ieder geval geen vreemde ruggen insmeren.
8: Nee, dat doen we niet.
1: Maximum Summer.
4: Q Music.
1: Q sounds better with

0: Iglesias. Do You Know Key Music, de Ping Pong Song. Ik kreeg eerder vanmiddag een berichtje van Nicole. Dat vind ik grappig. Kijk, wij hebben dan heel erg om 4:00 PM in de top 40... dan maken we bekend wat de nieuwe alarmschijf is. Maar ja, goed, sommige mensen zijn boodschappen doen... de anderen zijn aan het werk, de anderen zijn op vakantie. Dus niet iedereen krijgt dat mee en dat begrijp ik ook volledig. Des te grappiger dat Nicole dus een berichtje stuurt in de Q-app... met, nou ja, ongeveer de hele Wikipedia-samenvatting van wie Ella Langley is. Dat ze dus in Amerika enorm goed gaat. Dat ze daar een nummer 1 in heeft gescoord. Voorprogramma heeft gedaan van Morgan Wallen. Dat ze echt de grootste artiesten-fan van haar zijn. Mensen als Shania Twain, Taylor Swift, Dua Lipa. En dat zij een doorbraak voorspelt in Europa... te beginnen in Nederland als jullie haar tenminste gaan draaien. Maar Nicole heeft dus gemist dat wij precies op hetzelfde golflengtetje zitten als Nicole zelf. En dat ze deze week de alarmschijf in handen heeft. Dus Nicole is fan, wij zijn als Q-DJ's fan en hopelijk jij binnenkort ook. Dit is Ella Langley en Choose in Texas.
1: De Q-Music Alarm.

0: Aloe Black and In My World. Joey van der Velde. Oh, oh, oh. Zometeen vanaf 6 uur op Q Music. Hoe is het nou?
1: Ja, heel goed.
0: Ik heb trek en jij hebt daar een oplossing voor.
1: Nou, je zou je op kunnen geven voor Snack Roulette. Ga ik zo meteen weer spelen. Super simpel spelletje. Raden hoeveel frikandellen er in het vet liggen bij een willekeurige snackbar die we gaan bellen.
0: Ja, het concept is simpel. De uitvoering daarentegen is best lastig.
1: Hoezo dan?
0: Nou, om dat goed te hebben is moeilijk.
1: Ja, nee, maar vorige week was het dus goed. En soms is het ook wel goed.
0: Echt knap.
1: Maar dat maakt het ook leuk. Dat is leuk aan gokken. Het kan ook weken, kan het nergens naartoe gaan.
0: En Holland Casino heeft een imperium opgebouwd.
1: Wil je Snack Roulette zo meteen spelen?
0: Ja?
1: Dan zou ik zeggen, stuur je favoriete snack naar de app van Q. En dan gaan we samen gokken.
0: Wat is op dit moment jouw favoriete snack?
1: Goh. Ik dacht, hoe lang kan ik dat volhouden? Nee, kroketje denk ik.
0: Toch een kroketje?
1: Ja, heerlijk.
0: Klassieker.
1: Ja, wel lekker. Ja. Oliebollen vind ik ook lekker.
0: Oliebollen vind ik niet echt.
1: Ja. Oh, dat vind ik heel lekker.
0: Komt ook uit frituur. Kijk, heb je wel eens een grillbikkel op?
1: Wat?
0: Een grillbikkel?
1: Ik weet niet wat het is.
0: Ja, moet je eens een keertje nemen. Geen klassieker, is een nieuwe klassieker. Neem het maar van mij aan. Zometeen Snack Roulette bij Joey en ook deze van Thomas Gray. Oh, yo. Get ready for the OG. All y'all
2: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleept jij doorheen?
7: Welkom bij de Verfzaak.
6: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Welkom bij de
6: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Nu bij Dirk, Alpro plantaardige eetzuivel, 99 cent. Klinkt goed, toch?
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi, fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet, geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: 6:02. Goedenavond, dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Michiel Frazenstorm.
15: Goedenavond. Na het ongeluk met 2 blushelikopters bij Athene zou de bemanning van 1 van de toestellen zijn gered. Dat meldt een Griekse krant. Over het lot van de mensen in de andere helikopter is nog niks bekend. Bij het bestrijden van een grote bosbrand vlogen de helikopters tegen elkaar en stortten neer. In Arnhem is een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij bij het Gelderdoom op een pijlwagen knalde. Getuigen zeggen tegen de regionale nieuwssite dat de motor op dat moment heel hard reed. De 22-jarige bestuurder ligt in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar wat er is misgegaan en heeft de weg afgesloten. Een kapotte bovenleiding zorgt voor forse hinder voor mensen die onderweg zijn tussen Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal rijden geen intercities. Tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal rijden veel minder treinen. NS meldt op de site dat de problemen zeker tot 10 uur vanavond duren. En het WK is nog maar net voorbij, maar in ons land staat het nieuwe voetbalseizoen alweer op het punt van beginnen. In Eindhoven wordt nu afgetrapt voor de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Landskampioen PSV neemt het op tegen bekerwinnaar AZ. PSV won de prijs vorig jaar na een 2-1 winst op Go Ahead Eagles. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en lang warm. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. En op veel plekken wordt het tropisch heet. 30 tot lokaal 35 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Dankjewel Michiel. Dankjewel verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland. Vertraging is daar 13 minuten. En op de A27 wordt er geflitst tussen Almere en Hilversum. De staat ze bij 112,8. En op de A30 dat is Ede-Barneveld. Hoogte van Lunteren bij 16,2.
16: Q-music.
11: trek. Joey van der Velden.
14: En voor iedereen die lekkere trek heeft, ik doe zometeen een rondje snackroulette. Stuur me je favoriete snack, dan ga ik je bellen. Dit is Thomas Gray en Rumors.

0: Dat is natuurlijk de grote vraag zometeen. Hoeveel liggen er in het vet?
1: Wat jij een winnaar is, Necoulet.
0: Trouwens, ik weet wat voor album Teddy Swims gaat maken. Daar kom ik zo meteen op terug. Eerst zeg ik goedenavond tegen Nita.
2: Goedenavond.
0: Welkom bij Snack Roulette. Dit is het lekkerste spelletje van Q-Music. Want hier kun je namelijk allemaal snacks verdienen.
2: Oh, lekker.
0: Ja, als je zo meteen wint, dan ga ik alle snacks die je wilt hebben, ga ik betalen.
2: Ja, precies. En dan ga ik zo meteen lekker bestellen in plaats van koken.
0: Heel goed, heel goed. Even, wat is je favoriete snack?
2: Frikandel.
0: Heerlijk, hè?
2: Ja.
0: Komt goed uit. Dit spel is namelijk zeer eenvoudig. We gaan zo meteen een snackbar gaan we bellen. En jij mag raden hoeveel frikandellen er op dat moment in het vet liggen. Heb je het goed? Dan ga ik dus je bestelling betalen. Je mag er zo meteen 1 frikandel van afzitten. We hebben een marge van 1. En je mag ook nog 1 vraag stellen om een beetje idee te krijgen wat de sfeer daar in de zaak is.
2: Oké, prima.
0: Oké, we gaan bellen met Snackbar Den Uyl. Kijken wat ze daar zeggen.
3: Hallo, een hele
0: goede naam.
3: Snackbar
0: Den Uyl. Ja, Snackbar Den Uyl met Joey van de radio.
3: Oh, hi.
0: Hi.
3: Hi. Goedenavond.
0: Welkom bij Snack Roulette.
3: Hallo, ja.
0: Hallo, ik heb Nita aan de telefoon. Hallo, Nita.
4: Hallo.
0: Even Snackbar Den Uyl, hoe druk is het daar?
3: Gezellig druk.
0: Oké, daar maken we weinig uit op. Nita, die mag raden hoeveel frikandellen er bij jullie in het vet liggen.
4: Mm-hmm.
0: Nita mag ook nog 1 vraag stellen. Nita, wat wil je weten?
4: Hoeveel openstaande bonnetjes hebben jullie?
0: Hoeveel bonnen?
3: Ik ga even voor je kijken.
0: Ja?
3: Dan gaan we tellen hoor.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
3: We hebben 11 bonnen.
0: Zo. Okay. Ja, dit is het drukste moment van de avond natuurlijk. Bellen wij opeens. Ja. Oké, Nita, hoeveel frikandellen denk je dat er in het vet liggen?
4: Ik denk
0: 15.
3: 15 frikandellen.
0: Zou jij eens willen tellen? Ik ben helemaal vergeten te vragen met wie spreek ik eigenlijk. Hoe heet je?
3: Joyce.
0: Oh ja, Joyce. Zou jij eens willen tellen hoeveel er bij jullie in de frituur liggen?
3: In de frituur liggen hoeveel frikandellen? Ja hoor.
0: In het vet?
3: 2 frikandellen in de frituur.
0: Dat meen je niet?
3: Oh. Ja.
0: Wat? Hè?
3: Maar, ik had nog geen 7 frikandellen vanavond.
0: Maar hoe lopen die niet goed bij jullie dan?
3: Oh ja, ook zeker weten. Maar we hebben

0: Terwijl iedereen vakantie aan het vieren is, is er sowieso één iemand heel hard aan het doorwerken. Teddy Swims, die zit in de studio te ploeteren, want hij wil echt per se deze maand zijn nieuwe album af hebben. En misschien ook wel een goede afleiding voor hem, want zijn relatie is net uit. Nou, tel die twee dingen bij elkaar op en dan weet je wat eraan zit te komen.
1: I think no matter what, it's Fuel for the Record and we got quite a heartbreak album on our hands, which, you know, I'm super excited about. Sometimes you just need something tragic to happen for good art to be made, I guess, you know?
0: Ja, dat wordt natuurlijk een break-up album. Januari moet het uitkomen. Door zijn tranen heen heeft hij allemaal liedjes te schrijven. En het klopt ook wat hij zegt. Soms heb je tegenslag nodig om iets moois te maken. Dat is gewoon waar. Want ja, wat Teddy ook zingt, het klinkt eigenlijk altijd heerlijk. Miss er nou het OBQ.

0: succesvol bent, dan verdien je natuurlijk daar heel goed mee. Succesvol artiest, dat is natuurlijk volgens mij helemaal geen geheim. Succesvolle artiesten, ja, die kunnen eigenlijk alles kopen. Lost Frequencies, nou, die is zo'n succesvolle artiest. En die zou het liefste van al dat geld dat hij verdient, zou hij een hangar kopen. Je weet wel, zo'n grote hal waar je dan de vliegtuigen in kan stallen. Ik geef je heel even de tijd om na te denken, want ik ben benieuwd, kan je bedenken wat hij met die hangar gaat doen? Ik krijg je heel even bedenktijd voor. En deze ga ik ook draaien. Dit is dan weer Just Stay. Turn the lights off. Over 5 minuten.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.
8: Elk

0: €50 korting per maand. Directlease.nl.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Woehoe!
6: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
7: craving. Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad.

0: aandacht voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Joey van der Velden.
4: We gaan zo meteen een heel lekker liedje draaien van Timbaland, Carrie.

Sasha Boosie. En A Bar Song. Iedereen heeft nog wel iets op zijn verlanglijstje staan. Een grote droom dat hij altijd al heeft willen hebben. Als je die vraag aan Felix de Laat stelt, a.k.a. Lost Frequencies, dan is een antwoord een hangar. Zo'n hangar, zo'n grote hal waar je vliegtuigen in stalt. Dan denk je misschien, nou, wat gaat hij daarmee doen? Gaat hij al zijn auto's inzetten, skileren of een festivalletje organiseren? Nope, niks van het al. Zijn grote droom is dus om in België een creatieve hub te maken voor muzikanten en producers, zowel beginnende als gevestigde namen, die dan allemaal bij elkaar kunnen zitten om van elkaar te leren en nog mooiere producties te maken. Ja, ik vind dat echt ongelooflijk vet. Hopen voor hem dat het er ooit van komt. Misschien moet hij nog even sparen. Dan zeg ik bij deze, ik ga even wat royalties mogelijk maken. Door dit liedje te draaien. Dit is zijn laatste, zijn nieuwste. Dit is Live It All bij Q Music.

0: zometeen even wat zomers van East La Rock en Rise Up. Ja, ik weet niet of dat je vroeger heel veel kattenkwaad hebt uitgehaald. Misschien nog steeds wel. Of je hebt er je werk van gemaakt, dat kan natuurlijk ook. Een van de grootste sterren van dit moment is natuurlijk Somber. Ja, die kan maar al te goed rellen en stoute dingen doen. Hij is nu heel druk bezig met muziek. Maar anders begon al heel vroeg, begon het op school. We pakken even zijn allerergste data bij.
1: I really had to pee, so I went to the bathroom, but the urinal was already occupied. So I peed in the sink. And then I got sent to the principal's office and I got suspended.
0: Ja, daar heeft hij de wasbak geplast. Dat is natuurlijk heel smerig, vies. Dat doe je niet. Daarom is hij ook van school gestuurd, want dat kan natuurlijk helemaal niet. Ik ga trouwens bevestigen nog ontkennen of ik ook ooit zoiets heb gedaan. Ik zeg nog bevestigen nog ontkennen. Of heb ik het nu toch gezegd? Want anders begin ik niet over. Oké, tijd om mijn mond te houden. Somber.

0: Yves LaRock bij Q Music en Rise Up. Als je mij de vraag stelt, welke artiesten wil je nog een keer zien? Dan is mijn antwoord eigenlijk altijd Coldplay. Ja, ik heb ze al een aantal keer heb ik ze gezien, maar ik krijg er gewoon geen genoeg van. Ik wil dat nog 300 keer wil ik dat zien. Maar hoe zit dat bij jou? Denk maar eens even goed na over die vraag. Want die ga ik zo meteen wellicht aan je stellen. Als je mijn kandidaat bent tijdens de Ticket Battle. Er ligt hier €100 tickettengoed voor je klaar. Kom die maar ophalen. Maar we moeten wel eerst even een spelletje spelen. En hoe dat dan precies werkt en hoe je aan kan melden, nou, dat ga ik je zo meteen vertellen. Na deze... Cameron Whitcomb komt eraan en Kingdom of Fear.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
7: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
8: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen? Welkom bij de verfzaak. Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
12: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja,
3: dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
8: Kampioenen!
6: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij.
13: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog een euro, slechts 95 cent.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi, fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet, geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: 1 over 7, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Michiel Frazenstorm.
16: Goedenavond. Bij de crash van 2 blushelikopters in Griekenland zijn 2 doden gevallen. De slachtoffers zaten in 1 van de toestellen. De bemanning van het andere toestel heeft het ongeluk overleefd. De helikopters waren bezig met het bestrijden van een grote bosbrand ten westen van Athene toen ze op elkaar botsten. De landelijke VVD is in verlegenheid gebracht door een wijkraadslid van de VVD in Rotterdam. De Volkskrant meldt dat hij gisteren in Utrecht bij een demonstratie was van extreem rechts en daar op zijn social media positief over berichtte. Ook heeft de Rotterdamse VVD'er een petitie getekend die aanmoedigt om mensen die hier niet zijn geboren uit te zetten. In Amsterdam wordt 1 van de 2 mannen vrijgelaten die het Nationaal Monument op de Dam hebben beklad. Hij blijft nog wel verdachte. De andere man blijft voorlopig in de cel. Op het monument werden vanochtend vroeg allerlei teksten gespoten en een doodshoofd getekend. Waarom de mannen dat deden is niet bekend. En ze doet het weer. Lorena Wiebes heeft ook de 2e etappe van de Vrouwen Tour de France gewonnen. De rit in Zwitserland eindigt in een massasprint en daarin was Wiebes veel sterker dan de anderen. Wiebes reed als eerste over de finish in Genève met de gele leiderstrui om haar schouders. En die draagt ze dus morgen ook nog. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en lang warm. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. En op veel plekken wordt het tropisch heet. 30 tot lokaal 35 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Dankjewel Michiel. Ik ben best een beetje gespannen trouwens. Want zometeen de ticket battle. Normaal gesproken hoor je natuurlijk Tom en Joe de ticket battle spelen. Maar die zijn met z'n tweeën. En nu moet ik het helemaal alleen doen. En dan heb je echt je handen ervoor aan vol. Dat zometeen. En hoe je ook ga ik uitleggen hoe je kan aanmelden. Eerst nog even naar de weg kijken. Vertraging op de A12 voor Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Vertraging is daar 14 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar is iets afgesloten. Vertraging 14 minuten al daar. Dan wordt er geflitst op de A30. Dat is ook de enige flitser hier bekend. Tussen Ede en Barneveld, de hoogte van Lunteren. Daar staan ze bij 16.2.
17: Music. Joey van der Velden.
15: Zometeen dus de ticket battle. Die 100 euro ticket.

0: met Pink. En What About Us?
1: Tom en Joe's Ticket Battle.
2: Ticket Battle.
0: Ja, zometeen is het weer tijd voor de Ticket Battle spelletje... waar ik echt ontzettend veel zin in heb. Want ik heb het gevoel dat ik het steeds meer beter in mijn vingers krijg. Ja, ik wil mezelf geen compliment geven, maar dat heb ik toch bij deze een beetje gedaan. En normaal gesproken spelen natuurlijk Tom en Joe de Ticket Battle. Die zijn met z'n tweeën. En in je eentje heb je gewoon je handen vol aan dit spel. Het idee is eigenlijk heel simpel. Je krijgt van mij dan zometeen een liedje te horen. En de vraag is dat eerder of later uitgekomen... dan het liedje dat ik daarvoor heb laten horen? En dat moet ik allemaal besturen natuurlijk met die knoppen en zo. Druk, druk, druk. Niet voor niks trouwens, dit spel. Er ligt hier 100 euro ticketen goed klaar. En dat kan je dan zometeen uitgeven aan een concert of festival naar keuze. Maar eerst even dit spelletje winnen. Wil je nou meedoen met de Ticket Battle? Zeg je, ja Joey, bel mij maar, want ik kan dit. Dan zou ik zeggen, stuur nu zo snel als je kan in hoofdletters... het woord Ticket Battle in de Q-Music app deze kant op. En als je nou druk bent, dan mag je het ook gewoon roepen. Druk je op het microfoontje. Dus Ticket Battle sturen, spreek ik je zo.

0: Zometeen snel en zo je liever.
1: Tom en Joe's Ticket Battle.
2: Ticket Battle.
0: Eerst spelen we de Ticket Battle en dat doe ik met Sascha en Daniel. Welkom in de show.
3: Ja.
2: Hallo.
0: Hi. Prettige kennis maken. Prettige kennis maken. Sascha, ik begin even bij jou. Als ik nou aan jou vraag, welke artiest wil je echt nog een keer zien?
4: Ja, die is net geweest, maar toch wel The Weeknd.
0: Oh ja, dat snap ik wel.
4: Ja, dat lijkt me super vet.
0: Die is waanzin. Heb je nog nooit gezien?
4: Nee, dus die staat op het lijstje.
0: Stel nou, er landt een alien, hè? Leg eens uit, wat is zo fantastisch aan The Weeknd?
4: Ja, gewoon al zijn muziek ken ik wel. Dus ja, het meezingen is gewoon superleuk. En volgens mij is zijn show, van wat ik heb gezien qua lichten en vuur, ook wel super gaaf.
0: Ja, te gek decor heeft hij. Daniel, ja. Ik ga die vraag natuurlijk ook aan jou stellen. Stel, je wint zometeen die 100 euro ticketengoed. Welke artiest staat er boven aan je lijstje?
3: Teddy Swims.
0: Natuurlijk. Ja, waanzinnig artiest.
3: Ja, toch.
0: Favoriete liedje, wat zing je het hardst mee?
3: Favoriete liedje, ja, wat zijn laatste track is, ja.
0: Break Up in Reverse, Mr. Know-It-All.
3: Ja, Mr. Know-It-All. Dat, ja.
0: Allemaal fantastisch. Nou, misschien zit het hier zometeen wel tussen bij de Ticket Battle. Het werkt als volgt. Jullie krijgen zometeen een liedje te horen. Vraag is dan, is die eerder of later uitgekomen dan het nummer dat je daarvoor hoorde? Jullie spelen dit spel tegen elkaar, moeten om en om antwoord geven. Geef je een fout antwoord, dan is het ook echt direct over en uit. Dan gaan de tickets automatisch naar de overkant. De oudste gaat zometeen beginnen. En het geboortejaar is dan ook meteen het startjaar. Sascha, hoe oud ben je, als ik vraag mag?
4: Ik ben 26.
0: Wat is dan je geboortejaar?
4: 2000.
0: Duidelijk. Daniel, hoe oud ben je en wat is je geboortejaar?
3: 48 van 1978.
0: Oké, dan ga ik met jou beginnen, Daniel.
3: Ja.
0: 1978 is dan ook het startjaar. Ben je klaar voor het eerste liedje?
3: Ja hoor.
0: Dat is deze. Ja, Louis Fonsi, Daddy Yankee in Despacito. Eerder of later uitgekomen dan 1978?
3: Later,
0: en dat is inderdaad helemaal goed. Oké, Sascha, de volgende is voor jou.
5: I'm a fireball.
0: Pitbull en Fireball. Eerder of later uitgekomen dan 2017? Want Despacito komt uit 2017. Eerder of later?
4: Heel dicht bij elkaar, denk ik. Maar dan denk ik... Eerder,
0: ja, dat is inderdaad helemaal goed. 2014. Daniel, de volgende is voor jou.
3: Ja.
0: Nielsen en IJskoud, eerder of later dan 2014?
3: Later.
0: Zeker weten?
3: Ja.
0: Dat is inderdaad helemaal goed. Dat is 2018.

0: Sasha, de volgende is weer voor jou. Kensington. En Do I Ever, eerder of later dan 2018?
1: Later, denk ik.
0: Waarom denk je dat?
1: Ja, gewoon een gevoel.
0: Oké, okay, we hebben het over Kensington en Do I Ever. Jij zegt later uitgekomen dan 2018. En dat is helaas fout.
1: Jammer.
0: 2017, jaartje eerder.
1: Ja, jammer.
0: Helaas. Daniel, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Top, man.
0: Je krijgt van mij 100 euro tickettengoed.
2: Ja.
0: Dus ja, Teddy Swims is een stapje dichterbij.
2: Ja, dat is heel mooi. Daar ben ik blij mee.
0: Thanks voor het meespelen bij de En Goed Weekend.

0: Ding. Kan dus ergens achter. Het nieuwe liedje van Chris Cross Amsterdam vindt zijn oorsprong hier bij Q. Ja, dat ga ik je zo meteen even laten horen. Ik moet even een klein stukje uit een interview knippen. Geef me heel even de tijd ervoor. En deze ga ik zo meteen ook draaien. Offenbach. Miles Away. Over een minuut of vier.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks. Bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja. Van Jumbo.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla alleen vandaag nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
2: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
5: vakantie!
4: ANWB en gaan.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Nu bij Dirk, bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker!
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Joey van der Velden.
12: Yes! Shakira, Burna Boy, Die Die, hoor je naar Maroon.

0: eerst even onze vrienden van de zaterdagavond, Chris Vos Amsterdam. Die hebben natuurlijk onrustige tijden achter de rug. Want Yuki heeft afscheid genomen. Ja, en toen opeens waren er nog twee. En dan kan je bij de pakken neer gaan zitten. Misschien hebben ze zelf ook wel gedacht, hoe gaan we nu verder? Het slimste is wat je kan doen, niet nadenken en muziek maken. Nou, dat werd dus My Oh My, samen met Willy William. En dat is dus hier begonnen.
1: Toen hebben we hem gezien 2 jaar terug op Q Music Feest.
2: Bij jullie.
0: Oh, tuurlijk, ja.
2: Gezegd, we gaan het samen doen.
1: We hebben elkaar gesproken, geknuffeld.
2: Dus dit is eigenlijk...
1: Begonnen bij ons.
2: Ja, begonnen bij jullie, ja.
1: Hey.
2: Ja, echt, ik zweer het.
0: Ja, gewoon begonnen bij ons. En zo waren er nog twee, maar natuurlijk wel met de gebruikelijke enerverende samenwerkingen. Dit is nieuwe muziek bij Q.

Stressed Out. Zometeen ga ik de hulptroepen weer opstarten. En ik heb dus echt spijt als haar op mijn hoofd dat ik niet bij het concert van Bruno Mars was een paar weken geleden in de arena. Gelukkig is daar dan YouTube om toch te zien hoe goed die man was. Nou, echt heel goed. En ook een mazzel dat je mocht filmen. Ja, dat is niet altijd zo bij een Bruno Mars optreden. Soms is er een no-phone policy. Dan mag je je telefoon niet gebruiken. Dan moet je hem in een speciaal zakje doen. Dit dan om iedereen in het moment te laten zijn. En hoopt ook dat iedereen vooral heel druk is met de show en met dansen en met elkaar en de gezelligheid en zo. Gebeurde onder andere bij zijn show in Vegas. Daar is echt niks van te vinden. Niks. Gaan we zoeken. Helemaal niks. Amsterdam.

0: Lucas, Steve, Oaks en de rest bij Q-Music en Love on Hold. Het is 8:05. Dat betekent dat de klantenservice voor al je dagelijkse problemen weer opengaat. Oftewel Tom en Joe's hulptroepen. Zonder Tom en Joe, want die hoor je deze week tijdens de ochtendshow tussen 6 en 10. Maar wel natuurlijk ik. Ik ben hier samen met alle Q-luisteraars. Voel je vooral geroepen om je problemen deze kant te sturen in de app van Q. Kan echt van alles zijn. Als je durft te delen, dan zou ik zeggen, stuur even een berichtje in de app van Q. Je mag het typen. Je mag het ook altijd inspreken. En bij hoge nood bel je 0909-9596. Dan roep ik zometeen alle hulptroepen bij elkaar. En dan lossen we je probleem op. Dus nou, kom maar door. Stuur deze kant maar op.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Hoi van Ethos.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
20: Hoppa.
19: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: 3 sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
22: laatste kans.
21: Nog 1 keer brullende motoren.
22: Ja,
21: dit mag je niet missen.
22: Oh.
21: Daar moet je bij zijn.
22: Naar binnen.
21: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
22: Ja.
21: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
23: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
0: 8:00 exact, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Michiel Frazenstorm.
24: Goedenavond.
1: Slecht nieuws voor treinreizigers. Tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden er tot morgenochtend minder treinen. Al uren rijden op die stukken geen intercities door een kapotte bovenleiding. Het repareren duurt volgens de NS langer dan gedacht, nog tot en met de ochtendspits. De VVD is niet blij met een actie van een lokale VVD'er, een wijkraadslid uit Rotterdam. Dat was op zijn social media positief over een protest van extreem rechts waar hij bij was, meldt de Volkskrant. Ook heeft hij een petitie getekend die aanmoedigt om mensen uit te zetten die er niet zijn geboren. De VVD wil een gesprek met hem. De twee doden die zijn gevallen bij de crash van twee blushelikopters bij Athene zijn een Griek en een Deen. Ze zaten in een van de toestellen die op elkaar botsten en neerstortten. De helikopters waren bezig met het bestrijden van een Griekse bosbrand. De bemanning van het andere toestel is levend teruggevonden. En een vrouw uit het Groningse Scheemda is zich kapot geschrokken toen ze een wurgslang in de tuin vond. De slang bleek ontsnapt bij een achterbuurvrouw. Die vroeg haar of ze de slang nog een dagje bij zich kon houden omdat ze niet thuis was. Maar dat heeft ze volgens RTV Noord niet gedaan. De slang is opgehaald door de politie. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en lang warm. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. En op veel plekken wordt het tropisch heet. 30 tot lokaal 35 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dankjewel Michiel, dankjewel verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging nog op de A12 Arnhem-Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland. Vertraging is daar 16 minuten. En er wordt geflitst op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen, even kijken, de hoogte van Nunspeet. Daar staan ze bij 65,8. En op de A30 tussen Ede en Barneveld, hoogte van Lunteren. Daar staan ze bij 16,2.
3: Music. Joey van der Velden.
0: De hulptroepen komen er. Eerst Bibi Rexha.

0: Joey. Want ja, ik neem de honneurs waar. Ik roep iedereen weer bij elkaar. Je kan hulptroep zijn vanavond. Het werkt als volgt. Ik gooi een probleem in de groep. En dan zoeken we naar een oplossing. Ik vroeg net, heb je een probleem? Is er iets kleins of iets heel groots dat je even wilt delen met ons? Stuur een bericht in de app van Q. Dat mag natuurlijk altijd. Je mag het ook altijd inspreken. En het bleef heel lang stil vanavond. Eigenlijk helemaal niks. Toen dacht ik, nou lekker, geen problemen. Kwam er opeens iets heel kleins binnen. Tenminste, ik denk, ja, nou kleins. Ja, nou luister even.
1: Hallo lieve mensen van Q Music. Ik heb een probleempje en ik heb hulp nodig. Ik ben aankomende week heel erg druk. Ik moet de komende dagen ook continu werken. Maar ik heb een hele lieve kat waar de brokken bijna van op zijn. Kunnen jullie me daarbij helpen alsjeblieft?
0: Ja, dat is natuurlijk onhandig. En daar is op zich wel een oplossing voor. Maar ik dacht, laten we op zoek gaan naar een creatieve oplossing. Dus de kat zit bijna zonder brokken. Hoe lossen we dit op? Wees een van de hulptroepen. Stuur je oplossing in de bericht in de app van Q deze kant op. En dan ga ik alles verzamelen en dan komen we zo meteen tot een oplossing, denk ik. Na de alarmschijf.
2: De Q Music Alarm

0: Het is een ideaal onderdeel is dit. Je krijgt een oplossing op maat. Als je je problemen met deze kant op stuurt, dan roep ik alle hulptroepen bij elkaar. En dan verzinnen we iets. We komen altijd wel bij een eindpunt terecht. De casus van vanavond, die komt van Francie. Die zegt, de brokken van mijn kat zijn bijna op. En ik heb echt een hele drukke week voor de boeg. Ik moet morgen en overmorgen moet ik werken. Wat moet ik doen? De brokken zijn bijna op. Thanks als je trouwens hebt gereageerd de afgelopen minuten. Alles wordt gelezen en gezien. En ook doorgestuurd natuurlijk. Berichtje van Kevin. Mijn vriendin vindt mij een probleem. Nou, lekker dan. Oké, Kevin heeft even niks mee te maken. Sterkte daarmee. Waar woont ze? Schrijft Corina. Misschien kan ik even een zak langsbrengen. Oké, kan jullie aan elkaar koppelen. Berichtje ook nog van Yara. Vraag even of de buurman een kat heeft. Of je wat brokken mag hebben. Robert zegt, laat de kat een avondje buiten. Dan vindt hij vast zijn eigen eten. Dan even kijken. Vraag iemand uit je omgeving of diegene de brokken voor je mee kan nemen vanuit de winkel. Maarten zegt, ik bestel mijn brokken altijd online. Nienke, als de kat naar buiten mag, dan is het echt geen probleem. Dan kan de kat bij de buren eten. Dat doet onze kat ook wel eens. Tanja zegt, maak er een wedstrijd van. Wie kan het snelst een zak kattenvoer brengen in ruil voor een fles wijn? Dat vind ik wel een goeie. Koop voorraad voor een aantal maanden. Dan zit je nooit zonder. Ja, sowieso een goeie natuurlijk. En ga uit werk even langs de visboer. Koop een broodje zalm voor je kat. Komt van Ilona. Oké, duidelijk. Misschien, ja, ik denk dat we wel een soort van conclusie hebben. Dat is vraag vrienden, vraag de buren of bestel online. Dankjewel.
1: Niets is te gek, geen probleem is te raar. Tom en Jo zijn altijd voor je klaar.
2: Q. Q Music. Q sounds better with you. Better.

0: Taylor Swift bij Q en The Fate of Ophelia. Ik ga het zo meteen weer doen. Ja, ik heb even een oud spelletje heb ik gevonden. Dit spelletje hebben wij bij Q al best wel wat gespeeld. Tijdje weg geweest. Ik vond opeens een fragment. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga het gewoon weer doen. Ik heb het gisteren ook geprobeerd. Ik ga het zo meteen weer proberen. Kan ik helemaal de mist in lopen. Maar goed, dat is natuurlijk het leuke van proberen. Je weet nooit hoe het gaat. Het spel wat ik zo meteen wil spelen heet Ik weet het beter. Je mag dan tegen iemand opbieden om binnen een minuut zoveel mogelijk goede antwoorden uit een bepaalde categorie te noemen. Dus een top 20 heb ik dan. En ja, noem zoveel mogelijk antwoorden binnen één minuut. Zo werkt het. Nou, heb je zin om mee te doen met Ik weet het beter? Dan staat je eigenlijk niks anders te doen dan even de Q-app uit je binnenzak te pakken. En stuur mij dan de woorden Ik weet het beter. Dat is het enige. En dan ga ik je bellen en dan gaan we het spelletje spelen. Leuk! Tot zo. Ik ga nu ophangen. Nee. Ik ga deze draaien. Make it so easy. Olivia Dean. So easy.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi, fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet, geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: makkelijk retour.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Wacht niet te lang. Directlease starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Joey van der Velden.
6: Hi.

0: Black Hue, What Makes You Beautiful. We gaan een nieuwe ronde van Ik Weet Het Beter spelen. En dat doe ik met Verona en Marco. Welkom in de show.
1: Hallo.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Hallo. Goedenavond. Hallo. Welkom bij dit spel. Het heet Ik Weet Het Beter. Het is een spelletje dat we wel vaker hebben gespeeld op Q. Het is even weg geweest. Maar ik heb het teruggevonden en ik ga het gewoon proberen. Het kan ook een puinhoop worden, trouwens. Misschien zeg ik, zal ik er even bij zeggen. Verona.
1: Ja.
0: Jij hebt gefietst vandaag.
1: Ja.
0: Van waar naar waar?
1: Ja. Nou, ik woon in Steenwijk, dus we hebben een rondje gedaan rondom Steenwijk.
0: Oké, even om het hoofd leeg te maken. Toch?
1: Ja.
0: Heerlijk. Ja. Marco, jij bent, je bent jarig morgen.
2: Ja, ik ben morgen jarig.
0: Gefeliciteerd!
1: Gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd. Hoe oud word je?
2: Ik word 24, dus ik mag nog even.
0: Oké, nou. Welkom bij Ik Weet Het Beter samen. Ik ga zo meteen een onderwerp noemen. Jullie mogen dan tegen elkaar opbieden hoeveel juiste antwoorden je denkt te kunnen geven. Diegene die het hoogste getal noemt, daar ga ik het spel mee spelen. Lukt het je, dan krijg je het Q-Music prijspakket. Neem je de uitdaging aan, maar lukt het je niet, dan gaat het prijspakket naar de ander. Zo werkt het spel. Marco, ik heb even een kort vraag. Staat hij bij jou op de speaker toevallig?
2: Ja, zal ik maar twee mond houden?
0: Ja, heel graag. Even misschien van de speaker af.
2: Ja.
0: Heel fijn. Oké. Okay. Ik heb een top 20 voor mijn neus. De top 20 meest gegeten sauzen. Hoeveel van de 20 meest genoemde kan je noemen binnen 1 minuut? Verona, hoeveel denk jij dat te kunnen noemen zometeen?
1: 8.
0: 8. Marco, de meest gegeten sauzen.
2: 10, denk ik.
0: 10? Je gaat er meteen met 2 overheen. Verona, zeg je ik weet er meer dan 10? Het is binnen een minuut, hè?
1: 11.
0: Marco, durf jij 12 aan?
2: Ja, 12.
0: Oké, okay, Verona, zeg jij 13? Moet allemaal binnen een minuut, hè, jongens? Moet ik er wel bij zeggen?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, Marco mag het doen.
0: Marco mag het doen, oké. Okay. Marco, 12 van de meest gegeten sauzen. Binnen 1 minuut, noem ze om en om op. Ga je de fout in of heb je iets niet goed, dan ga je gewoon rustig door. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Jouw minuut gaat nu in...
2: Mayonaise.
0: Ja, uiteraard.
2: Ketchup.
0: Ja.
2: Mosterd.
0: Ja.
2: Curry.
0: Ja.
2: Cocktailsaus.
0: Even kijken, cocktailsaus staat er niet tussen. Oh, wel, sorry, excuus, wel staat wel. Chili saus, zei die ook, ja.
2: Satésaus.
0: Staat die er ook tussen? Ja, die staat ook tussen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We moeten nog 6 en we hebben nog een half minuut.
2: Hollandaise saus.
0: Hollandaise saus staat er niet tussen, helaas.
2: Rode wijnsaus.
0: Rode wijnsaus staat er... Nee, ook niet tussen. Nee, we moeten wel een beetje opgeschieten nu.
2: Tuffelmayo.
0: Ja, staat er tussen. Dan hebben we er 1, 2, 3, 4, 5, 6. We moeten nog 5.
2: Mosterd mayo had ik al genoemd natuurlijk.
0: Ja.
2: Wasabi.
0: Wasabi staat er niet tussen, helaas.
2: Sojasaus.
0: Sojasaus staat er wel tussen.
2: Ketchup.
0: Ketchup, ja, staat er niet tussen. Oh, tijd voorbij.
2: Ah.
0: Dat valt dan toch nog tegen, Marco.
2: Ja, toch. Ik denk, ik ben kok en ik sta letterlijk nu in de keuken... en ik heb alle saus om me heen staan, maar...
0: Ja, dan zou je denken, appeltje, eitje. In de top 20, aioli, barbecue saus, chili saus, curry... jus, kaas saus, curry saus, ketchup, knoflook saus... mayonaise, mossaus, roomsaus, sambal...
2: ik hoorde er een paar, die had ik moeten weten.
0: Tzatziki. Nou, je had wel whisky cocktailsaus, die had je wel.
2: Ja, nee, ik hoor aioli en al, en die had ik echt gewoon moeten weten eigenlijk.
0: Ja, ik hoor je keihard balen, klopt het?
2: Ja, heel erg.
0: Ja, bij deze zeg ik helaas, helaas. En Verona, gefeliciteerd!
1: Dankjewel.
0: Jij krijgt het Q-Music prijspakket.
1: Zit ook heel leuk.
0: Nou,
1: dankjewel.
0: Gefeliciteerd daarmee. Je hebt er niks voor hoeven doen, maar ik ga hem wel gewoon naar je toe.

0: Stromae bij Q Music en Papa Hoete. Zometeen Ray en Where's My Husband. En elke vrijdagavond opent Stefan Bouwman de deuren van zijn pianobar. De grote sterren uit binnen- en buitenland. Die komen dan langs om samen met Stefan even een moppie te zingen. Vorige week kreeg hij bezoek uit Amerika. Stella Lefty, die kwam gewoon langs. En ja, hoewel Amsterdam ver weg is van haar woonplaats Los Angeles, is ze hier geen onbekende. How did you end up here?
1: I went to Tulane. And the amount of options for like a public health major were not so many. And I really wanted to be in Europe. And Amsterdam was the place. And then I showed up here and I fell in love with it. Like I truly, it's so weird being back. I'm like, I want to live here, truly.
0: Ja, hoe cool is dat? Zij heeft gewoon een tijdje gestudeerd in Amsterdam. Ik zou zeggen, Stella, kom vaker langs. Je bent altijd welkom.

0: Johnny van der Velden. En alle luisteraars.
1: Alle luisteraars.
0: Ja.
1: Die zometeen natuurlijk mee gaan spelen. Mag die muziek even uit?
0: Stop de muziek.
1: Die zometeen meegespelen met het telspel uiteraard.
0: Ja, we gaan het telspel spelen. Zal ik een zomersliedje uitkiezen vandaag? Is dat leuk? Lekker weer, hè?
1: Misschien mogen de luisteraars stemmen. Is dat leuk? Als je meer dan 50 keer binnenkrijgt zomer, wordt het een zomersliedje.
0: Oké, zo, meer dan 50 keer. Oké, dat is leuk. En anders een wintersliedje.
1: Meer dan 100. Okay. Nou, misschien kan je nu, stuur maar zomer of winter.
0: Ja, mag je even kiezen wat we gaan doen van de twee?
1: Ja, in de app van Q. En dan ga je zo meteen doen. Telspel. En hoe werkt dat?
0: Ja, dus er komt dus één woord komt heel vaak voor in dat liedje wat we zo meteen gaan draaien. En dan is de vraag hoe vaak. Ik heb alleen wel een zomerpakket wat ik ga weggeven. Ik heb nog een strandbal, strandpetje.
1: Maar kan het met een wintersliedje zijn?
0: Kan, ja.
1: Oké, okay, stuur maar zomer of winter in de app van Q.
0: Leuk, leuk.
1: En dan kom je zo meteen op terug dan, toch?
0: Ja, zeker. Kom ik zo op terug.
1: En deze ook.
2: Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
10: Negen uur, goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Michiel Frazenstorm.
11: Goedenavond. De eerste prijs van het nieuwe voetbalseizoen is voor bekerwinnaar AZ. De Johan Cruijffschaal. In Eindhoven werd landskampioen PSV te kijk gezet. AZ won met 4-0. Door een snelle rode kaart van Joey Veerman speelde PSV bijna de hele wedstrijd met een man minder. Vooral in de tweede helft konden ze het niet meer bijbenen. Een van de twee mannen die vanochtend vroeg in Amsterdam het Nationaal Monument hebben beklad, blijft voorlopig vastzitten. De ander komt vanavond vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument op de Dam werden teksten gespoten en een doodshoofd getekend. Waarom is nog niet bekend. De politie betrapte de man op heterdaad. De Italiaanse marine is met een helikopter aan boord gegaan van een verdachte olietanker in de Middellandse Zee. De tanker was van West-Afrika onderweg naar Istanbul in Turkije en voer onder de vlag van Kameroen. Volgens Italië gaat het om een tanker van de Russen die zo de sancties proberen te omzeilen. En treinreizigers in het zuiden van de Randstad zijn gewaarschuwd. Er rijden minder treinen en de problemen duren nog tot en met de spits van morgenochtend. Dat heeft te maken met een kapotte bovenleiding. Daardoor rijden er geen intercities tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. En op veel plekken wordt het tropisch heet. 30 tot lokaal 35 graden. Oh.
10: Q-verkeer door Flitsmeister. Er is nog een vertraging op de A12. Jawel, alweer richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 11 minuutjes. En de A76 Geleen richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Grenscontrole zorgt voor 6 minuten. Flitser op de A2 gespot richting Den Bosch. Daar staan ze bij Liemde, hectometerpaal 134,3. En de A15 richting Rotterdam, 46,3. We spelen zo meteen het telspel. Maar wordt het een zomers- of een wintersliedje? Je kon even appen in de Q-app, kan nog steeds. Ga je voor zomer of winter, Marijn?
12: Winter natuurlijk!
10: Winter, Louise?
13: Zomer!
10: Vincent Pronk. Ik ga zo meteen even alle stemmen tellen. Je krijgt zo meteen een zomers- of een wintersliedje.

je kan het ook uit je hoofd doen. Je kan ook met je vingers natuurlijk meetellen. Moet ook goed te doen zijn. We spelen het telspel. Even kijken of je nog een beetje kan focussen op zondagavond. Werkt eigenlijk best wel simpel. Heel even de speluitleg. Je gaat dus een liedje horen waarin één woord heel vaak wordt gezongen. En aan jou om dat ene woord te tellen. En net bij Joey was de vraag. Gaat het een zomersliedje worden? Of toch misschien wel een wintersliedje? Meeste stemmen in de Q-app gaan voor een zomersliedje. 59%. Geen kerstmuziek dus, maar wel. Ik heb hier Alvaro Soler. Je gaat Sofia horen. En let goed op dat ene woord, op de titel. Hoe vaak zingt hij Sofia?

Je gaat hem helemaal horen. 3 minuten lang, full focus. Concentreer je goed, tel goed mee. Raak de tel niet kwijt, dat zou lullig zijn. En stuur je antwoord daarna in de app van Q-Music. Dan maak je kans op het zomerpakket. Daar gaan we. Tel het woord Sophia. Iedereen klaar?

0: toch wel misschien ja, de zomerhit van dit jaar. Je hoorde net een andere zomerhit. Je hoorde ook Alvaro Soler en Sofia. Vaak komt dat woord dan voorbij? Nou, meer dan 10 keer in ieder geval. Maar Samantha die zegt 17 keer. Ik weet het zeker. Mirjam die stuurt een foto met de kids op de achterbank. Leuk om te zien. Die hebben allemaal meegeteld met hun handen. 16 keer. Iets te veel. We hebben 12 keer gehoord, zeggen Kian en Fenna. Veel antwoorden in de app van Q Music. Maar mag ik de handen nu al op elkaar voor Kimberly?
1: Goedenavond.
0: Kimberly, wanneer heb je voor de laatste keer zo'n applaus gehad?
1: Ja, lang geleden kan ik je vertellen.
0: Ja, en ik denk ook net niet in het stadion dat je hebt geklapt, of wel?
1: Nee, niet heel veel. Daar wil ik het eigenlijk niet over hebben.
0: Ik wil toch even in die wond even wat zout gooien. Jij was bij PSV net.
1: Ja, zeker.
0: En hoe was de wedstrijd tussen PSV en AZ?
1: Mag ik het gewoon zeggen? Ja, kloten.
0: Ja, kloten, ja. Ja. Ik heb het niet gevolgd, maar ik hoorde dat jij bij PSV was. Ik dacht toch even kijken. Het is 0-4 geworden voor AZ.
1: Ja, je hoeft het er niet in te wrijven, maar inderdaad, het is 0-4
0: sorry.
1: Ja.
0: Oké, we gaan snel door naar het telspel. Dat is leuker, toch?
1: Ja, zeker.
0: Jij hebt lekker het meeste te tellen. Wat is je tactiek geweest? Hoe heb je geteld?
1: Ja, ik heb dus op mijn ene hand zeg maar per 5 geteld. En dan op mijn andere hand dan eentje geteld als ik een 5 had.
0: Ik snap het niet meer.
1: Oh ja, het is moeilijk uit te leggen.
0: Oh, oké. Ja, ik heb een idee. Dus je hebt uiteindelijk, ja, het is meer dan 2 handen natuurlijk het antwoord.
1: Ja, zeker.
0: Ja, want het antwoord is
1: 15.
0: 15 keer Sofia.
1: Ja.
0: Dat is goed! Yes. Ja. Dat is een leukere uitslag. Je wint het Q zomerpakket.
1: Oh, fantastisch. Ja, dat is leuk. Kijk,
0: dat is leuk om te horen. Ik gooi ook de strandbal er gelijk even bij. Die gaan we je opsturen.
1: Ja, helemaal leuk dus.
0: Oké, fijne avond.
1: Hey.
2: Dit is Q Music.
3: Teddy Swims.
2: En dit is Q Music.
3: Somber.

0: Q-Music, Beyoncé en Halo. Hey, heb je ook wel eens dat je soms echt gigantisch in AI-video's kan trappen? Ik heb dat nu echt elke dag wel een keer op Instagram en TikTok. Ik zag vanochtend weer een filmpje van een klein kindje, klein jochie, in een dierentuin. En die liet een voetbal vallen bij een olifant, bij het verblijf. En vervolgens pakt die olifant die bal op met zijn slurf en geeft hij hem terug aan dat jochie. En toen dacht ik, ach wat lief dat die olifant dan denkt, ik geef die bal terug aan dat jochie. Was natuurlijk AI, ja dat is het. Zometeen hoor je een band op Q-Music waarvan ook heel de wereld dacht dat het AI was. Ze dachten dat ze niet bestonden. Leek wel nep, maar op Q-Music hebben we dit weekend ontdekt dat ze echt bestaan. Ik laat het zo meteen aan je horen. Ook Alex Warren komt eraan.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
4: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
14: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
15: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Vincent Pronk.
0: Zondagavond met Alex Warren. Dit is Fever

0: Je hoorde In the Dark bij Q-Music. Hey, ik zag dit weekend dat er een nieuwe manier is om de liefde te vinden. Praat ik je zo meteen nog even over bij. Eerst een band waarvan heel veel mensen dachten dat dit AI was. Want er gaat een liedje ineens helemaal viral op TikTok en op Instagram. En de reacties zijn alleen maar, dit is AI, dit is AI, dit is niet echt gemaakt. Maar dit weekend was eindelijk het bewijs hier op Q-Music. Want het is geen AI. Deze band, het gaat om Temper City, die bestaat echt.
1: Funny enough for this project, we don't do AI at all. Like, everything's made live and, like, you know, it's quite the opposite. And I feel like people actually, the majority of people connect to the music because of that, you know, like, because it's something raw and real.
0: Ja, ze waren gisteren in de top 40. Stefan heeft gebeld met Temper City. Echte mensen van vlees en bloed. De drums die je nu hoort, dat is echt. En de stem die je nu gaat horen dus ook. Dit is Self Aware bij Q.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: DJ God is falling in love again. Hey, wat zag ik nou dit weekend? Wat zag ik nou? Er is een nieuwe manier om de liefde te ontdekken. En dat wil ik toch even met je delen. Want dit schijnt dus heel erg populair te zijn. Het is een soort alternatief op al die datingsapps. Je hebt natuurlijk Tinder, je hebt Happn, Bumble, ga zo maar door. Tegenwoordig schijnen heel veel mensen de liefde te vinden via Wordfeud. Of zoals we in Rotterdam zeggen, Wordfeud. Ja, serieus, dat is dus dat spelletje op je telefoon, hè, waarbij je dus je woorden moet vormen met allemaal letters. Maar wat doen mensen nou? Ze flirten met woorden via Wordfeud. Maar dat kan dus ook via de chat, want dat spelletje heeft dus een chatfunctie. En heel veel mannen die gaan dan het gesprek aan. En die sturen dan die chat bijvoorbeeld, hey, succes hè, met een woordje leggen. Nou, dan is meteen het ijs gebroken. Komt er vervolgens een heel gesprek uit. Dus ja, dan krijg je van die zinnen van, jij scoort meer punten dan mijn drievoudige woordwaarde. Nou, zo pak je de vrouwtjes wel in. Hè? Of ik heb even nadenken, wat zou je nou zeggen op Wordfeud tegen iemand? Lang woord heb je neergelegd. Wil je iets anders langs zien? Nou ja, Wordfeud schijnt dus een hele nieuwe manier te zijn om een nieuwe liefde te ontmoeten. Dus ik ga die app toch maar eens downloaden. Gaat het eindelijk gebeuren. Sneller bij Q, laat het licht aan. Hey.

Armin van Buren, Davina Michelle bij Q en Hora. Lekker berichtjes vanuit Italië. René Peters heeft het goed bekeken. Die zegt, we zitten lekker in Italië te luisteren. Het is nog altijd warm hier, maar we genieten van Q. Goed om te horen. Muziek uit Nederland, hier is Samieu.

0: Zometeen, Sienna Spyro komt eraan met Material Lover en Cam Whitcomb.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung. Nu bij Belsimpel.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterren-slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk 200 euro extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.
7: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
8: Goedenavond, 10 uur. Het laatste nieuws krijg je van Michiel Vraassen-Storm.
9: Goedenavond. Het is na uren nog altijd een raadsel waardoor op een zeilboot bij Urk een explosie kon ontstaan. De boot op het IJsselmeer vloog na de ontploffing in brand en is gezonken. De twee opvarenden zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. In Oekraïne heeft iemand geschoten op medewerkers van een centrum waar militairen worden gewerfd. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De schietpartij was in de zuidelijke stad Odessa. De dader is gevlucht en de Oekraïnse politie heeft een klopjacht geopend. In Alphen aan den Rijn zijn vandalen losgegaan in het Kabouterbos. Daar zijn tientallen kabouters en huisjes kapotgeslagen, met Hart van Nederland. De kabouterslachting werd ontdekt toen kleine kinderen huilend terugkwamen uit het bos. De beheerder en haar team willen zoveel mogelijk kapotte kabouters weer opknappen. En PSV is in de Johan Cruijffschaal thuis met 0-4 vernederd door AZ. Maar trainer Peter Bos wil vooral de positieve kanten benadrukken. PSV speelde na een rode kaart bijna de hele wedstrijd met een man minder. Dus was dit volgens Bos een goede conditietest. Ook is hij tevreden over hoe zijn spelers elkaar op het veld hebben geholpen. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar tussen de 15 en 20 graden. Morgen een mix van zon en wolken. En op veel plekken wordt het tropisch heet. 30 tot lokaal 35 graden.
8: Q-verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. 10 minuutjes. En nog een paar controles. De A2 richting Den Bosch bij Liempede. Hectometerpaal 134,3. A4 richting Bergen-op-Zoom bij Ossendrecht 249,8. En de A15 richting Rotterdam 46,3.
10: Music. Vincent Pronk.
11: Hey Vincent, hoe is het?
8: Ja, wel lekker. Lekker zonnig avondje. Tenminste, nu niet meer. Maar het was een lekker dagje, toch? Ja, toch?

0: Sienna Sparrow, Back Your Music en Material Lover. Zo. Hey, leuk, veel vakantie-appjes. Het is natuurlijk volop zomer. Ik zie dat ook terug in de appjes van onder andere Evi. Lekker zwembadje chillen morgen, zegt ze. Suzanne die zegt, zomerse temperaturen of niet. Ik moet dan wel even werken nog morgen. Helaas nog geen vakantie, maar dat komt er nog aan. En morgen, ja, dan moet ik even zeggen, hola, hola, Jody.
1: Hallo.
0: Estás preparado para ello?
1: Ja, helaas spreek ik geen Spaans.
0: Heb je Spaans niet even bijgespijkerd?
1: Nee, veel slecht, hè?
0: Ja, nee, ik kan er ook geen woord van. Ik heb het hier voor me staan. Estás preparado para ello betekent, ben je er klaar voor?
1: Ja, zeker.
0: Wat lekker, jij vertrekt vannacht naar Spanje, toch?
1: Ja, dat klopt, om 4 uur.
0: Oh, dat is best al een kort nachtje wordt dit dan.
1: Een heel kort nachtje, want ik ben nou nog mijn naam aan het doen.
0: Maar ga je nog slapen of trek je gelijk al die nacht even door?
1: Ja, daar ben ik over aan het twijfelen. Ja. Ik zit vol met spanning, hè. Dus,
0: toch een beetje die vakantie-excitement wat je dan toch hebt.
1: Ja, dat klopt. En het is voor mij heel spannend, omdat ik nog met een hersenschudding ga vliegen.
0: Oh, is dat wel verstandig dan? Mag dat?
1: Ja, het mag. Ik heb toestemming gekregen van de huisarts. Dus, en extra medicijnen wel. Dus daar gaan we gewoon het beste van maken.
0: Oké. Toch even iets leuks om naar uit te kijken.
1: Precies.
0: En wat wordt het voor vakantie? Gewoon lekker zon, zee, strand?
1: Ja, lekker eten. Goed winkelen.
0: Paella eten?
1: Ja, verwacht ik van wel, ja.
0: Jouw Spaans is dus nog niet helemaal in orde. Zullen we het zo meteen even een beetje bijspijkeren met een liedje van Rolf Sanchez?
1: Oh, dat vind ik leuk.
0: Martjar ga ik zo meteen draaien. Zit hem lekker hard aan.
1: Helemaal leuk.
0: Fijne vakantie.
1: Dankjewel.
0: Adios, adios.
1: Adios.

0: klein voorproefje op morgen. Dat is weer de eerste maandag van de maand. Sarah Larsson hoorde je. Midnight Sun. Hey, het gaat de laatste tijd echt overal waar ik ben, maar over één ding. Dit weekend, toen was ik sushi eten met twee vrienden, ging het er binnen 5 minuten weer over. Maar ook hier bij de koffieautomaat. Elke dag hoor ik wel een collega erover beginnen. En vaak ben ik dat zelf. Iedereen heeft het over. BNB vol liefde. Ja, het is ook gewoon wel echt een goed seizoen. Er zitten types in waarvan je denkt, hoe krijg je ze voor de camera? Ik heb vanmiddag weer even zitten vooruitkijken. Ik was even weer thuis op de bank. Ik dacht, het is warm. Ik ga lekker even voor de ventilator naar BNB vol liefde kijken. Bijvoorbeeld Timothy. Als je het kijkt, dan weet je gelijk over wie ik het heb. Timothy, dat is een soort kopie van Gordon. Die leidt een heel super luxe leven, zogenaamd, op Ibiza. Geloof ik voor de rest niet zoveel van. Ik denk dat hij gewoon een jaar heeft gespaard om heel luxe te leven even. Fred is een oude Norse man. Die wil vooral dat vrouwen stil zijn. En Caroline is echt een schat van een vrouw. Met een klein beetje botox. Die woont in Spanje, heeft daar een B&B. En het is zo lekker aan een tv-programma als je ruzie ziet ontstaan. Waar je gewoon een beetje naar aan het toekijken bent. Je bent een beetje een soort toeschouwer van een ruzie aan het worden. Dus dit was zo goed. Luister even naar dit fragment. Arie en Caroli, dat zijn twee mannen. Arie en Caroli, die slapen bij de B&B van Caroline. Caroli gaat naar Caroline. Maar Arie, die is die andere man dus helemaal zat. Het zijn twee mannen die vechten om één vrouw. Caroli ligt alleen maar te maffen de hele dag op zijn bed. Die ligt alleen maar op bed te snurken en die voert daar helemaal niks uit. En dan is Arie er helemaal klaar mee. En dan noemt hij hem een paardenlul.
1: Ben je in een goede bui vandaag? Of,
2: nee, maar je loopt te vervelen. Je doet de hele tijd niks. Nee, je hebt een schoongevecht, de dingen weer uit de stad om. Nou, dan ben je gewoon een paardenlul.
0: Arie, wat een fantastische vent, jongens. Mocht je het nog niet kijken, ja, ik zeg het nog maar een keer. Wat een fantastisch programma. Ga het kijken, ga het kijken.

0: bij Q Music. Hey, zometeen ben je welkom om schaamteloos op te scheppen. We gaan namelijk pronken bij Pronk. Ook Teddy Swims hoor je zo.
1: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3-sterren-slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Vincent Pronk.
0: Afrojack, Never Forget You.

0: Q-Music, Afrojack en Never Forget You. Zondagavond, goedenavond, Vincent hier. Het was, ik zit even te kijken in mijn ING-app net. Het was wel een duur weekendje, moet ik zeggen. Ik heb flink de pinpas mogen trekken. Ik heb gistermiddag de show van Tom en Bram mogen doen. Toen betaalde ik Wie betaalt de schade, bijvoorbeeld. Ik heb met alle liefde de rekening toen van Q-luisteraar Christy betaald. Die had wijn laten vallen in de auto. Moest ze laten reinigen en dat kostte €150. Maar goed, ik had meer dure uitgaven dit weekend. Ik heb ook nog een cadeautje voor mijn opa gekocht. Ja, die wordt 80. En dan moet je ook wel iets leuks kopen. Dus ik heb een digitaal fotolijstje gekocht. En dan komt er elke halve minuut een foto voorbij van iemand uit de familie. Dat is toch leuk. Nog uit eten geweest met vrienden, sushi gegeten. Nou goed, het was een klein inkijkje in mijn uitgaven. Nu jij. Ja. Lijkt me best leuk om even te kijken wat jij hebt uitgegeven dit weekend. En dan ben ik vooral op zoek naar de leukste uitgaven van de afgelopen dagen. Dus als je één ding mag kiezen waar jij het geld aan uit hebt gegeven, stuur het even in de app van Q-Music, want
1: pronken, pronken, pronken bij Pronk.
0: Ja, we gaan er gewoon even schaamteloos mee pronken. Normaal zijn we maar een beetje bescheiden in dat Nederland. Maar pronk even met je allerleukste uitgaven van het afgelopen weekend. Ik ben oprecht heel benieuwd waar geld aan uitgegeven is. Dus hopelijk is dat iets leuks geweest. Misschien wel een lekker dagje naar de Efteling. Heb je een last minute vakantie geboekt? Kan jou het schelen? Of ben je heel blij met je nieuwe koffer? Kan natuurlijk ook. Schaamteloos pronken, dat kan dus nu even in de app van Q. Stuur een berichtje of een foto van je aankoop in de app van Q.

0: Marshmallow, Back Your Music, Another Drink. Hé, hey, we gaan schaamteloos pronken.
1: Pronken.
2: Pronken. Pronken bij Pronk.
0: Want ik ben even benieuwd. Ik wil even spieken in jouw uitgaven van het afgelopen weekend. Even lekker neuzen tussen die uitgaven. Wat heb je allemaal uitgegeven en waaraan? Ik ben op zoek naar leuke uitgaven. Pronk er lekker mee. Natal, goedemorgen. Goedemorgen. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, ik had het tijdstip een beetje door elkaar inmiddels. Maar,
3: ja, het kan gebeuren.
0: Het is avond. Hey, leuk, je hebt ook iets uitgegeven aan een leuk iets wel dit weekend.
3: Dat klopt, ja.
0: Wat heb ik gekocht?
3: Ik heb een blouse van La Trappe gekocht.
0: Een blouse van La Trappe, het biermerk. Ja. Waarom?
3: Ja, ik was laatst bij de brouwerij in het klooster. En ik zag ze daar al wel een beetje lopen met die mooie blouse aan. Toen dacht ik, god, die vind ik wel tof.
0: Ja.
3: En ja, als je goede parels wil scoren, dan moet je altijd op Vinted kijken. En toen kwam ik hem tegen. En toen dacht ik, ja, die moet ik hebben.
0: En wat kostte het?
3: Ja, 6 euro.
0: 6 euro, lekker. Hé, dat is een goede deal.
3: Ja. Daarom.
0: Lekker, man. Wat wil je zeggen, sorry?
3: Ja, ik vind het leuke dingen.
0: Nou, dat vind ik ook. Bedankt, bedankt voor je appje.
3: Zeker, jij ook bedankt. Goeie uitzending nog.
0: Dankjewel. Nick, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Jij hebt ook iets ermee te pronken, hè?
4: Ja, ik ben afgelopen weekend, gisteren ben ik met mijn vriendin gaan vliegen. En hebben we even een huisje, zijn we gaan vliegen boven het huisje waar we over 2 weken samen gaan wonen.
0: Dat is vet. Je hebt gewoon een vlucht gemaakt over je nieuwe huis.
4: Ja.
0: Zo.
4: Hey, dat is ook heel erg leuk. Dat was ook heel erg leuk.
0: En hoe ligt het erbij? Is het een beetje mooi allemaal in de lucht?
4: Ja, het was prachtig in de lucht.
0: En was het een verrassing of heb je dit samen besloten?
4: Nee, ik wilde het als verrassing doen, maar ik heb ermee verrast. Zeg maar, alleen ik kon het niet zo lang stilhouden, dus ik heb het gesteld.
0: Ja, het is natuurlijk iets zoiets groots, dat wil je gewoon delen met je vriendin.
4: Ja, het was wel lastig om stil te houden. En ook eerst was het die datum en toen die datum, dat veranderde wat.
0: Ja.
4: Dus toen wel gedeeld, maar was superleuk.
0: Wat gaaf om je eigen nieuwe huis vanuit de lucht te zien. Leuk dat je dat hebt gedaan. En ik ben ook natuurlijk benieuwd, wat heeft dat gekost?
4: Ja, een vriend van mij heeft zijn eigen luchtenfret. Dus daar zijn we mee gegaan. En dat was dus puur de benzinekosten en alles. Dus dat viel heel erg mee.
0: Oh, dat heb je goed bekeken.
4: Ja.
0: Dus voor een paar tientjes was je klaar?
4: Nou, dat was het ook weer niet. Dat was wel iets meer geld. Okay, maar dat was het helemaal waard.
0: Nou, stuur zijn nummer even door. Want als ik een keer ga verhuizen, wil ik ook even mijn huis vanuit de lucht gaan bekijken.
4: Ja, is goed. Kan geregeld worden.
0: Leuk, Piek. Fijne avond nog.
4: Jij ook, dankjewel.

0: Styles, Back You en American Girls. Zondagavond, 10 voor 11. Ik denk dat de meeste kinderen inmiddels wel op bed liggen, toch? Ja, dan moet ik toch even Simone terugbellen. Want we hadden net pronken bij Pronk. Pronk even met leuke uitgaven van het weekend. Waar heb je je geld aan uitgegeven? Hey Simone, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Waar heb jij je geld aan uitgegeven dit weekend?
1: Fun for Two. De parenclub.
0: De parenclub. Ja, dan heb je mijn aandacht wel even. Dan dacht ik, ik moet toch even terugbellen.
1: Ja, het is echt een hele leuke club.
0: Ja, ik rijd daar elke dag langs. Ik zie dan altijd een groot bord staan, Fun for Two. En ik ben echt even oprecht benieuwd. Hoe gaat dat eraan toe dan als je binnenkomt? Hoe ziet jouw avond er dan uit?
1: In het begin heb je gewoon je normale kleren aan. En dan ga je een beetje dansen, wat drinken, wat eten. En dan daarna ga je omkleden in wat lingerie.
0: Ja, en dan is het gewoon ook dansen en wat drinken de rest van de avond, tenminste zo.
1: Ja, dansen, chansen, een beetje een kamertje in, seksen. Ja, wat je wil.
0: Ja, en is er vanavond nog wat gebeurd?
1: Ja, samen nu, maar ja, een beetje chansen met de andere, ja.
0: En wat kost dat, vraag ik voor een vriend?
1: Voorstel, 109 euro.
0: 109 euro voor een stelletje. Oké, dat gaat dan wel gedeeld door twee natuurlijk. Dus dat scheelt dan weer.
1: Uit eten is duurder, hè?
0: Ja, oké, dat is precies. Dat is waar. En kom jij wel eens bekenden tegen? Dat je zegt, hé, wij kennen elkaar, gezellig.
1: Ja, wij kennen eigenlijk wel heel veel mensen.
0: Ja, oké, maar niet dat je ineens je schoonmoeder tegenkomt daar.
1: Nee, joh.
0: Nee, precies.
1: Maar dat kan ook niet.
0: Maar zo kan dat niet?
1: Die is er niet meer.
0: Oh, sorry. Gelukkig kan je erom lachen, Simone.
1: Ja, sorry.
0: Hey, dankjewel voor je verhaal.
1: Oké,
0: hele fijne avond nog, hè.
1: Fijne avond.
0: Hoi.

0: Jessie J back you en Domino. Hey, zometeen spelen we een nieuwe ronde van De Foute Minuut. Kan je niet nog even blijven? Dus blijf nog even. Ik heb je nodig. Douwe, Bob en Mo hoor je zo.
1: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
5: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Müller Milk, the moo you can't resist.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi, fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 8

0: Goedenavond, het is 11 uur. Het laatste nieuws krijg je van Mark Bergt.
1: Goedenavond. De politie is op zoek naar mensen die gisteren flyers hebben uitgedeeld bij de botenparade met het logo van de gemeente Amsterdam. Meld de Parool. In de tekst staat dat er Israëlische soldaten in de stad zijn die zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden, en er worden ook namen genoemd. Marokko heeft een verklaring gegeven over de bestorming van Ceuta, een klein stukje Spanje in Marokko. Een minister zegt dat de migranten zijn opgejut door mensensmokkelaars en leugens op social media. En die informatie die ging als een lopend vuurtje waarop Ceuta compleet werd overlopen. Even opletten met je vuilnis, want je moet het de komende dagen extra vroeg op straat zetten in sommige plaatsen in Nederland. De ophalers gaan namelijk eerder op pad, zodat ze klaar zijn op het heetste moment van de dag. Je moet er bijvoorbeeld rekening mee houden in gemeenten in Groningen en Brabant. En de trainer van AZ is zwaar in zijn nopjes met de eerste prijs van het nieuwe seizoen, de Johan Cruijffschaal. Het is een prijs die echt telt, zei hij over de ruime overwinning op PSV. PSV had bar weinig in te brengen in de wedstrijd toen het tegen een rode kaart aanliep. AZ won met maar liefst 4-0. Het weer nu van Weer Online. Het blijft aan de warme kant vannacht met minimaal 15 graden. En morgen wordt een hete dag. Dan gaan we richting de 35 graden. Aan het eind van de dag in het zuidoosten kans op een bui.
0: Oh, ik kan niet wachten op later deze week. Dan is het gewoon weer wat koeler. Maar goed, komt allemaal goed, komt allemaal goed. Q-verkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A12 richting Oberhausen. Tussen Beek en Duitsland, 6 minuutjes. En een controle op de A2 richting Den Bosch. Let op je snelheid bij Diempte. Limpte moet ik zeggen. Hectometerpaal 134,3. En de A15 richting Rotterdam. Daar staan ze bij 46,3.
2: Music. Vincent Pronk.
0: Over een paar minuutjes bespelen wij de foute minuut. Ook Adele komt eraan. Turning tables.

Music, Just Stay, Jack Stel en Jon. Je hoorde Turn the Lights Off. Zondagavond, goedenavond. Zo, lekker hè. Misschien heb je ook morgen even geen wekkertje op die maandag. Hopelijk een beetje lekker vakantiegevoel. En anders, toch fijn dat je er nog bij bent. Ja, er is natuurlijk geen seizoen waarin zoveel spelletjes worden gespeeld als in de zomer. Ik ga zelf ook volgende week kamperen. En dan gaat er ook een lading spelletjes mee. Van regenwormen tot 30 seconds. We gaan ook even een spelletje doen op Q-Music. Ik kreeg net een appje van Michel. Die zei, hey Vincent, ga je nog een spelletje spelen? Zeker! Maar we gaan het wel even anders doen dan normaal. Want normaal heb je natuurlijk bij een quiz dat je het goede antwoord moet geven. En als je vaak genoeg het goede antwoord geeft, dan win je. Wij spelen zometeen de foute minuut. Dat betekent dat je 1 minuut de tijd krijgt om 5 vragen niet goed, maar fout te beantwoorden. En als dat lukt, dan heb ik een leuk zomerpakketje voor je. Ik heb nog hier, even kijken, een strandbal. Ik zie nog een zonnekleppie, een zonnebril, hoedje voor de zon. Alles erop en eraan om deze warme week door te komen. Dus wil je meespelen met de foute minuut zometeen? Dan kan je jezelf nu aanmelden in de app van Q-Music. Ik heb alvast even een kwalificatievraag. Hiermee kan je je aanmelden. Stuur het foute antwoord in de app. Welke artiest trad vannacht op bij de World Pride in Amsterdam? Is dat Lady Gaga geweest of Madonna? Dat is al een lekker inkomertje. Dat is te doen. Welke artiest was in Amsterdam vannacht? Lady Gaga of Madonna? Stuur het antwoord, het foute antwoord, nu in de app van Q-Music. Speel je zo meteen mee.

0: Alex Warren, Q Music. Je hoorde Passenger. We gaan even naar Huub. En Huub is, als het goed is, helemaal zen vandaag.
1: Ja, zeker weten.
0: Zen, zen, zen. Huub, waar ben je geweest?
1: Heerlijk, naar de sauna.
0: Lekker zeg. Hoe lang heb jij in de sauna gezeten vandaag?
1: Nou ja, ik heb een uurtje moeten rijden en ik kom, dan zeg ik, wat is het nu? 11:30 denk ik?
0: Ja, 11:15.
1: Nou ja, precies. En er kwam er denk ik 10 uur uit. Ik ging er om 11:30 in.
0: Zo, wat een lange dag joh.
1: Heerlijk.
0: Je bent helemaal tot rust gekomen.
1: Oh, heerlijk man. Mooi weer. Lekker warm. Zo. Opgietingen.
0: Ja, inderdaad. Met dat hete weer ook nog naar de sauna. Dat besef ik nu pas. Ga je altijd in de zomer?
1: Ik ga 1 keer per maand. Ja, en of het nou vriest of het nou 30 graden is, maakt niet uit.
0: Nee, lekker man. Nou, als het goed is, ga je helemaal zen beginnen met de foute minuut. Ik stelde net de kwalificatievraag. Welke artiest was vannacht bij de World Pride in Amsterdam? Is het foute antwoord Lady Gaga of Madonna?
1: Lady Gaga.
2: De foute minuut. Elk fout antwoord is goed.
0: Dat is inderdaad helemaal fout. En daarmee kunnen we gaan beginnen. Weet je al hoe het werkt? Is het je een beetje ingefluisterd?
1: Dat is me zeker ingefluisterd. Okay. Kijk, als het goed is, 2 opties, dacht ik. En dan moet ik het foute antwoord geven.
0: Ja, inderdaad. Dat is inderdaad dan weer helemaal goed wat je zegt. Er is door de redactie toch niet de antwoorden al ingefluisterd bij jou, hè?
1: Ja, het was maar zo'n feest.
0: Nee, zo zijn ze niet. Gelukkig. Nee.
1: Jammer, hè?
0: Nee, je moet het echt uit je eigen hoofd gaan doen, maar dat komt helemaal goed. 5 vragen niet goed, maar fout beantwoorden. Daar gaan we.
2: De foute minuut.
0: Vraag 1. Van welke citrusvrucht wordt limoncello gemaakt? Van limoen of citroen?
1: Limoen.
0: Ja. Vraag 2. Welk instrument heeft witte en zwarte toetsen? Een piano of een trompet?
1: Een trompet.

0: Dit is Q Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.
0: En dit is Q Music.
1: Cameron Wiskamp.
0: En dit is nieuw. De Q Music

0: Amy Winehouse bij Q. You know I'm no good. Hey, het is 11:30. Bijna maandag alweer. Nog een half uurtje. Dat weekend gaan we zo meteen even lekker afsluiten. Jij bepaalt zo meteen wat ik ga draaien. Ik heb daar nog wel een leuk ideetje over. Mensen, ja, ik heb een idee welke kant we op moeten. Hoor je zo? Martin Garrix komt er ook aan.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
3: laatste kans.
2: Nog 1 keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
2: Dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
9: Kampioenen!
7: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
15: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
17: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
16: Yes.
17: Esso, omdat elke rit telt.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
19: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Vincent Pronk.
0: Martin Garrix, Ed Sheeran hoor je nu. Dit is Reap.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It.
1: Q. Maximum Summer.
0: Lekker op de zondagavond, wat voor veel mensen ook gewoon een lekkere vakantiedag is. Ik zag net een berichtje binnenkomen van Daisy. Die stuurde, hey, goeie avond Vincent. We gaan over een paar uur vertrekken naar Italië met de auto. Ik denk dat ik maar wakker blijf, want ik kan toch niet slapen. Nou, ik herken dat helemaal. Als je op vakantie gaat, dan ben je natuurlijk helemaal vol extase. Kan je gewoon niet slapen. Dus ik zal nog lekker wat leuke liedjes draaien voor de verandering. Om lekker wakker te blijven. Even kijken. Dennis die zit ook nog een berichtje. Die is nog een half uur aan het rijden tot het hotel. Daarna een kleine tussenstop in Oostenrijk. En morgenochtend weer lekker doorrijden tot de vakantie. Ja, dat is leuk, leuk, leuk. Ik dacht, is het niet leuk om het weekend even af te sluiten met een liedje? Dat gaat over een stad. Ik zoek even een liedje dat gaat over een stad. Bijvoorbeeld George Ezra met Budapest. Kenny B met Parijs. Je hebt ook natuurlijk Paris van de Chainsmokers. Laat van je horen in de app van Q-Music. Want jij bepaalt zometeen wat er te horen is hier op de radio. Als het maar over een stad gaat. Mag dus alles zijn. Stuur een berichtje of een audio-appje deze kant op. Dan is hij zometeen op de radio. Na Jaap Reesema, Pommelien Thijs.

0: Tjeerd, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Tjeerd, de microfoon is van jou. Je mag Nederland overtuigen van jouw liedje. Dat gaat over een stad.
1: Ja, mijn liedje is van Bluff. Liefst uit Londen. Als echt is heel moeilijk natuurlijk een heel liedje uitzoeken. Dus daarom, liefst uit Londen van Bluff.
0: Prachtig liedje heb je uitgekozen, Tjeerd.
1: Dankjewel.
0: Je kan erop stemmen in de app van Q-Music. Als je zegt, deze wil ik wel horen. Maar de concurrentie is niet mis. Want in de rechterhoek staat Sanne. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Sanne, de microfoon is voor jou.
2: Ik heb voor het nummer gezongen. Een heel tegenovergesteld nummer van Bluff. Wat lekker feest is. Nog lekker meezingerig is. Vrolijk is voor het einde van het weekend. Dat is... Van Goes naar Purmerend van Jan Smit en Marco Schuitmaker.
0: Lekker, Jan Smit, Marco!
3: Feest in de tent, van Goes tot Purmerend.
0: Zo, dat is even wat anders, Sanne.
2: Jazeker.
0: Zo, ik ben heel benieuwd wat hieruit gaat komen. Tjeerd, wat vind jij hiervan?
1: Ja, ik vind gewoon dat ik moet winnen. Gewoon een beter nummer.
0: En Sanne, wat zeg jij?
2: Mijn nummer is beter. Lekker
0: het
2: weekend mee afsluiten.
0: Oké, de stemming is gaande in de F van Q-Music. Gun je Tjeerd zijn liedje Bluff met Liefst uit Londen? Of zeg je, nee, Sanne moet winnen. Jan Smit en Marco Schuitmaker van Goes tot Purmerend. Die staat iets voor nu, maar je kan meestemmen in de F van Q-Music.

0: Oké, ik ga de poll nu stoppen. Stemmen is niet meer mogelijk. De lijnen zijn gesloten. Er is een battle gaande tussen twee liedjes. Twee liedjes die gaan over een stad. Want net wilde Cheer deze horen. Bluff, liefst uit Londen. Sanne zei, doe mij deze maar.
1: Feest in de tent, van Goes tot Purmerend. Als wij komen spelen met de band.
0: Oké, we hebben de winnaar. Even kijken. 57% van de stemmen. Dus dat is zeg ik een dikke meerderheid. Gaat voor... de keuze van Sanne, Jan Smit

0: Shakira en Zoo, nog altijd de nummer 1 in de top 40. Binnen een paar minuutjes hoor je Miles Smith en Niall Horan.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi, fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet, geen bot en geen geld.

0: Go's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Q-Music The Party.
2: Q-Music The Party vind je dinsdag bij de wielerronde in Steenwijk bij het Theater de Meente. Woensdag bij de Feest en Buitenpost. Vrijdag bij Silent Disco Festival Tilburg. En bij Partycentrum Rendering in Vlagtwedde met Lars Boele en Edwin Orlander. En zaterdag bij Pul Village Festival in Dalen met Tom van der Weert. Het Noodorpse Feestweekend met Edwin Orlander. En bij Noordzee Zomerkatwijk met Menno Barreveld en Lars Boele.
1: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Qmusic.nl.
3: Q-Music.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
5: Odido. Zei ik nou net dat Shakira en Zoo op 1 staat in de top 40? Dat is natuurlijk Die Die. Het is voor mij ook laat, sorry.
6: Goedenacht. Bij de boterparade in Amsterdam zijn flyers uitgedeeld. En daarin wordt gewaarschuwd voor Israëlische soldaten in de stad die oorlogsmisdadigers zouden zijn, meldt het Parool. Staat er ook een nagemaakt logo van de gemeente op. Een lokale politicus vindt dat er daarom aangifte moet worden gedaan. In Gelderland is een heftig verkeersongeluk geweest op de A50. De bestuurder zou de macht over het stuur hebben verloren en sloeg over de kop. Er zaten 5 mensen in de auto en die zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. 2 volwassenen en 3 kinderen. Het is niet duidelijk hoe het met ze is. In Gaza worden steeds meer doden geteld door aanvallen van het Israëlische leger vandaag. Zeker 18 mensen zijn om het leven gekomen, melden de Palestijnen. De aanvallen zouden een streep zijn door de vredesplannen van Amerika. Daarin levert Hamas de wapens in en trekt Israël zich terug. En bij Hoek van Holland is vanavond een grote zoekactie geweest naar een vermiste zwemmer, melden regionale media. Er werd ook een helikopter de lucht ingestuurd, maar na 1,5 uur was de man nog steeds niet gevonden en stopte het zoeken. Hij werd later, in goede gezondheid, alsnog gevonden op een parkeerplaats. Het weer nu van Weer Online. Het is aan de warme kant vannacht met minimaal 15 graden, maar op sommige plekken warmer. En morgen wordt een hete dag, dan gaan we richting de 35 graden. En dat was het nieuws van het ANP.

Goeienacht. Een van de bekladders van het monument op de Dam zit een nachtje in de cel. En de andere is vrijgelaten, maar moet later misschien wel naar de rechter. Op het monument werden teksten gespoten en een doodshoofd getekend. Waarom is niet bekend. De politie betrapte de mannen op heterdaad. In Rusland is een kind om het leven gekomen toen het werd geraakt door een drone van Oekraïne. Twee andere kinderen raakten gewond. Ze waren buiten aan het spelen toen het gebeurde. Komt niet vaak voor dat de Oekraïne burgers raakt. Het kan zijn dat de drone uit koers was geraakt. In het zuiden van Duitsland is er iemand van een van de hoogste bergen van het land gevallen. De man van bijna 70 werd al een paar dagen vermist. En vandaag werd zijn lichaam gevonden door twee andere bergbeklimmers. Hij had een smak gemaakt van zeker 50 meter. Waar die vandaan kwam is niet bekend. En treinreizigers in het zuiden van de Randstad opgelet. Er rijden morgenochtend in de spits minder of geen treinen door een kapotte bovenleiding. De treinen die uitvallen zijn intercities tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam. Problemen begonnen aan het eind van de middag. Het weer nu van Weer Online. Het koelt de komende uren langzaam af naar 15 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Overdag flinke zonnige periode en tegen de 35 graden. In de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.

Goeienacht. Het Israëlische leger heeft een bloedbad aangericht in de Gazastrook. Bij meerdere luchtaanvallen kwamen vandaag zeker 18 mensen om het leven. Volgens de Palestijnen zijn er in weken niet zoveel doden gevallen op één dag. En het zet ook de vredesplannen van Amerika zwaar onder druk. In een woning in Apeldoorn is een explosie en brand geweest. De bewoner kon niet op tijd op de vlucht slaan voor de vlammen en is er met een hoogwerker uitgehaald. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niks bekend over de oorzaak van de ontploffing. Energiebedrijven staan te popelen om het overvolle stroomnet uit te breiden, maar moeten meestal een lange adem hebben door allerlei bezwaren, schrijft Trouw. Het gekibbel gaat over plekken waar nieuwe hoogspanningsmasten moeten komen. De buurt zit daar vaak niet op te wachten en tekent dan bezwaar aan. En Marokko heeft een verklaring gegeven over de bestorming van Ceuta, een klein stukje Spanje in Marokko. Een minister zegt dat de migranten zijn opgejut door mensensmokkelaars en onzinverhalen. En die informatie die ging als een lopend vuurtje waarop Ceuta compleet werd overlopen. Het weer nu van Weer Online. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden, 20 in het zuiden. Overdag flinke zonnige periode en tegen de 35 graden. En dat was het nieuws van het ANP.